0: they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen 2 helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie, dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: De gezelligste van de regio.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
8: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
7: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

one understanding.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam Nieuwland en Schiedam West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Duizenden mensen wisten op Hemelvaartsdag de weg naar de autocross in Zevenhuizen te vinden. Onder het genot van een biertje, brullende motoren en goed gezelschap werd de koude wind vergeten. Op de weilanden in Zevenhuizen kon men genieten van verschillende klassen, van stockcars tot oude kevers. Ook voor de kinderen was er een mogelijkheid tot crossen. In de ochtend was er een manche in de Kids Cross. Kinderen van onder de 14 scheurden over de modder in quads, motoren of stockcars. Op woensdag 3 juni is er een informatiebijeenkomst over de Algra-corridor. In het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel laat de gemeente de uitgewerkte maatregelen zien voor de drukke route die de gemeente Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpene Waard verbindt met Rotterdam en de A16. Er zijn doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. Geïnteresseerden kunnen tussen 7 en 9 in de avond binnenlopen in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. In het radioprogramma IJsselsport zaterdagmiddag bij Radio Capelle. Onder andere om 2:30 de wedstrijden Zwervers tegen GSC ODS en DCV tegen Zuidland. En vanaf 3:00 FC IJsselmonde tegen CKC. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag van 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9. En in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Douanemedewerkers zijn onwel geworden bij het openen van een drugscontainer. Niet vanwege de lading drugs, maar omdat de fruitpulp waarin de drugs waren verstopt totaal was beschimmeld. De dozen met tamarinde pulp uit de Dominicaanse Republiek hadden bevroren moeten worden vervoerd, maar de lading was vervoerd bij 12 graden. De douane besloot de pulp zonder verder onderzoek te laten vernietigen. Daardoor is niet te zeggen hoeveel drugs er in het spul zat verstopt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op Saba vliegen twee helikopters om te zoeken naar een medewerker van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Met de helikopters worden wandelpaden en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De 53-jarige man raakte woensdag vermist tijdens een wandeling op het Caribische eiland. De ambulancemedewerker was in eigen tijd aan het werk voor Defensie dat bezig is met een grote zendmast op het eiland. De man zit in het medisch team van het project. Vanuit Sint Maarten zijn Nederlandse mariniers onderweg om op Saba te assisteren bij de zoektocht. De politie heeft met een helikopter boven het westen van Schiedam gezocht naar een vuurwapengevaarlijk persoon. Er was een melding binnengekomen dat er iemand met een wapen liep. Na een kwartier vliegen boven Schiedam-Nieuwland en Schiedam-West bleek sprake van loos alarm. Het ging om kinderen met een speelgoedwapen. Zo heeft de politie laten weten aan Omroep 2. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm in ontvangst genomen. De Amerikaanse acteur krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Travolta noemt de prijs nederigmakend. De acteur is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Hij werd 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor Pulp Fiction en Saturday Night Fever. De 72-jarige Travolta is op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, Propeller One Way Night Coach. In de film speelt ook zijn dochter een rol. Het weer vanavond is het eerst nog droog, maar in de nacht toenemende kans op een bui. Minimum temperatuur van 8 graden of 3. Morgenochtend houden we nog die kans op een bui, maar in de middag is het weer overal droog en dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
8: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
9: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
7: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
10: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
7: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimp aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimp aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden

0: Dit is Radio Capelle via... ...105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Martin van de Boogaard. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Rotterdam-Zuid is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Op de kruising van de Groene Kruisweg en de Korperweg bij de Waalhaven is vannacht een auto op een vrachtwagen gebotst. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat beide voertuigen zwaar beschadigd zijn geraakt. De auto reed waarschijnlijk door rood en klapte met hoge snelheid op de zijkant van de vrachtwagen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Uit een blaastest kwam naar voren dat de automobilist te veel had gedronken. In de Transvaalstraat in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid is gisteravond een grote waterleiding gesprongen. De straat kwam blank te staan, in de stoep ontstond een groot gat en tientallen mensen moesten hun huis uit. Rond 9:15 gisteravond was de watertoevoer afgesloten, maar dat betekende dat ook woningen in omliggende straten zonder water kwamen te zitten. Daarom kwamen er voor de bewoners noodtappunten, zodat ze toch drinkwater konden krijgen. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag. En vooral in de ochtend en het begin van de middag kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrij.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimpen aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het Regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimpen aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden Zwervers, GSC, ODS en DCV tegen Zuidland, die om 2:30 beginnen. En om 3:00 begint FC IJsselmonde tegen CKC. Te volgen dus in IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 15 mei. Vandaag is er opnieuw vrij veel bewolking. Er vallen een aantal buien verspreid over de dag. En er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting, waarmee voor de tijd van het jaar koude lucht wordt aangevoerd. De maximumtemperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Ook komende avond en nacht kan er nog een enkele bui vallen. Er zijn ook een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 5 graden. Morgenochtend kan er nog een enkele lichte bui vallen. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en volgen er zonnige perioden. De wind waait morgen uit een westelijke richting, is matig van kracht. De aangevoerde lucht wordt alweer een tikkeltje minder koud, in de middag van 13 tot 14 graden. Op zondag is de kans op een paar buien weer groter. Er waait dan een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 6 tot 7 graden. En in de middag, ondanks de buien, kan het zo'n 15 graden worden. Ook op maandag en dinsdag vallen er nog enkele buien. Af en toe breekt de zon door en er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 9 en in de middag wordt het maandag 16 en dinsdag zo'n 18 graden. Vanaf woensdag verbetert het weer en gaat de temperatuur omhoog. Mogelijk woensdag nog een laatste bui. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 19, lokaal 20 graden. Donderdag en vrijdag is er veel zon, weinig bewolking en het wordt een stuk warmer. Donderdag zo'n 23 graden en op vrijdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter. Dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Rotterdam-Zuid is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Op de kruising van de Groene Kruisweg en de Korperweg bij de Waalhaven is vannacht een auto op een vrachtwagen gebotst. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat beide voertuigen zwaar beschadigd zijn geraakt. De auto reed waarschijnlijk door rood en klapte met hoge snelheid op de zijkant van de vrachtwagen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Uit een blaastest kwam naar voren dat de automobilist te veel had gedronken. In de Transvaalstraat in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid is gisteravond een grote waterleiding gesprongen. De straat kwam blank te staan, in de stoep ontstond een groot gat en tientallen mensen moesten hun huis uit. Rond 9:15 gisteravond was de watertoevoer afgesloten, maar dat betekende dat ook woningen in omliggende straten zonder water kwamen te zitten. Daarom kwamen er voor de bewoners noodtappunten, zodat ze toch drinkwater konden krijgen. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag. En vooral in de ochtend en het begin van de middag kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Later komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De gezelligste van de regio.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimpen aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimpen aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden Zwervers GSC ODS en DCV tegen Zuidland, die om 2:30 beginnen. En om 3:00 begint FC IJsselmonde tegen CKC. Te volgen dus in IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 16 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt, er kan een enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting. En vanmiddag kan het zo'n 13, lokaal 14 graden worden. De komende avond en nacht is de kans op enige neerslag groot. En de minimumtemperatuur komt niet onder de 8 graden uit. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking en enige regen of enkele buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de middag kan het rond de 14, lokaal 15 graden worden. Ook begin volgende week blijft de kans op buien nog steeds groot bij een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 7 tot 8 graden en in de middag wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Op woensdag nog een laatste bui, maar er zijn dan ook al zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal zonnige en warme dagen. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een westelijke, later uit een oostelijke richting. Op donderdag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden. En volgende week vrijdag en zaterdag kan het zomers warm worden bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting met een maximumtemperatuur rond de 25 tot 26 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Op bijna 60 plekken in Nederland is de PFAS-vervuiling zo ernstig dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en provincies. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties bekend wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. Het gaat onder andere om terreinen waar blusschuim is gebruikt waar PFAS in zat. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen die tientallen jaren in de grond blijven zitten. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van G. Moers in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen, dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte toen een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Alblasserdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een elektrische scooter, dat meldt Alblasserdams Nieuws. Het ongeluk was op de Rijnstraat. De man kwam ten val en kwam met zijn hoofd op straat terecht. Hij had geen helm op. De traumahelikopter ging naar Alblasserdam om snel medische hulp te kunnen verlenen. En daarna is de zwaar gewonde man naar een ziekenhuis gebracht. In Brielle is vannacht een explosie geweest bij een woning aan de Reede. Een ruit en een kozijn raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Er is, voor zover bekend, ook nog niemand opgepakt. In Rotterdam-Schiebroek is vannacht een flatwoning aan de Krabbestraat beschoten. In een ruit zit een kogelgat. De politie zette de straat af met linten en er werd een ambulance opgeroepen. Maar voor zover bekend raakte er niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. En dan het weer. Wisselend bewolkt vandaag met vooral vanochtend en in het begin van de middag kans op een bui. Het wordt 14 graden. Morgen regent het eerst een tijdje. Daarna komen er buien, mogelijk met onweer. Maar morgenmiddag is het vrijwel overal droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar rijnmond.nl.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
8: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
7: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimpen aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimpen aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden Zwervers GSC ODS en DCV tegen Zuidland, die om 2:30 beginnen. En om 3:00 begint FC IJsselmonde tegen CKC. Te volgen dus in IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 16 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt, er kan een enkele bui vallen, maar af en toe breekt ook de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit een west-zuidwestelijke richting. En vanmiddag kan het zo'n 13, lokaal 14 graden worden. De komende avond en nacht is de kans op enige neerslag groot. En de minimumtemperatuur komt niet onder de 8 graden uit. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking en enige regen of enkele buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. In de middag kan het rond de 14, lokaal 15 graden worden. Ook begin volgende week blijft de kans op buien nog steeds groot bij een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 7 tot 8 graden en in de middag wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Op woensdag nog een laatste bui, maar er zijn dan ook al zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal zonnige en warme dagen. Een zwakke wind, aanvankelijk uit een westelijke, later uit een oostelijke richting. Op donderdag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden. En volgende week vrijdag en zaterdag kan het zomers warm worden bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting met een maximumtemperatuur rond de 25 tot 26 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt ze aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Zwaardvis. Het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, bijzonder goedemiddag. Het is zaterdag 16 mei, is editie 1219 van Zwaardvis. En wij hebben een volle uitzending vandaag, Huub.
2: Ja, een hoop festivalletjes, hè?
1: Zo.
2: En hoop interviews.
1: Ja.
2: Wordt weer druk.
1: We hebben aandacht voor London Calling. Dat hadden we vorige week ook. Dat is de eerste dag. Begon gisteravond om 6 uur. En straks om 1 uur begint dag 2 van het festival. Wat inmiddels 34 jaar bestaat. Volgend jaar jubileum, denk ik. Daar hebben we aandacht voor. We hebben Sneester. Dat is Den Haag. Aanstaande vrijdag op en rond de Grote Markt. We gaan Mila bellen. En dat begint allemaal dus vrijdag om 6 uur. Dat duurt eigenlijk 3 dagen. Want het is niet alleen vrijdag, maar ook zaterdag en zondag. En we hebben ook aandacht voor Pop op de Kaap. Dat gaat uit van Stichting CODAS. Dat is de kunstvakhogeschool in Rotterdam, waar talenten opgeleid worden tot muzikant of choreograaf.
2: En
1: of
2: zelfs Belgische talenten zag ik.
1: Jazeker.
2: Daar komen we op terug.
1: Internationaal.
2: Internationaal, ja.
1: Ja. En we gaan, als het mee zit, ook bellen met Jan. Oftewel Blanco, want die komt naar Caps Lock voor zijn Stop Making Sense Tour. Dat deed hij al een keer eerder, maar blijkbaar was het heel succesvol. En komt hij op 30 mei nog een keer. En als het een beetje mee zit, gaan wij kaarten weggeven voor, dat, voor die avond. Dat is op 30 mei.
2: Ze zijn nou beschikbaar dus.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Dus daar gaan we straks nog wel reclame voor maken. We begonnen met P-Shifters, met Smells Like Teen Spirit. Zij doen een soort Nirvana tribute show. Trio uit Weijen. Jesper hadden we laatst nog aan de lijn over het evenement. Dat stonden ook al op Paaspop eerder dit jaar. En je hoorde succesnummer Smells Like Teen Spirit. En zij spelen dus vrijdag op Sneester in Den Haag. En dat doen zij om 10 uur 's avonds. Dus dan allemaal nummers van Nirvana. Wij gaan naar London Calling, dat deden we vorige week ook. Dat is het festival wat al 34 jaar geleden ontstond. Vernoemd naar het nummer van The Clash, uiteraard. Het begon ooit met Britse bandjes over zee laten komen naar Nederland om hun kunst te vertonen. Maar tegenwoordig komen ze van heen en verre. Je kan geen land opnoemen of ze komen er wel vandaan. We gaan luisteren naar een band die ontstaan is in Londen, maar zijn oorsprong kent in allerlei andere verschillende landen. De band heet Keo. Je gaat het nummer Thorn horen en ze zijn zeer geïnspireerd door onder andere Jeff Buckley, Radiohead en dat soort bandjes. En ze hebben een EP uit, heet Siren. En daarvan ga je luisteren naar de Thorn. Vanavond dus. Ik denk dat het vanavond is, maar ik zal even kijken straks. Ja, vanavond om 9 uur.

0: Full Nelson. Hier in Zwaardvis, Where I Am. De band speelt op vanavond op London Calling. Dat is een tweedaags evenement. Ik heb volgens mij vorige week al heel wat namen genoemd die op dat festival ooit hun opwachting maakten. Dat is een illustre rijtje.
1: Nogal, hè? Die hebben we vorige week ook inderdaad genoemd.
0: Blur, S, Skunk, Nancy, ja. Placebo, The Dandy Warhols, Stereophonics, Fear, Snow Patrol, Zebia, Davian, Rise of Darkness, The Wales, Franz Ferdinand, The Boxer, Rebellion, Block Party, Editors, Kaiser Chiefs.
1: Dan heb ik alleen is echt ongelofelijke rij. Ja.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je echt wel tussen staan. Hey, trouwens, Willem, je hebt altijd vragen naar mij. Weet je de overeenkomst tussen K.O. en Full Nelson?
0: Nee, weet ik niet.
1: Nou, kijk. Ze zijn alle twee rond broers opgebouwd. Alle twee broers met met andere bandleden.
0: Ja, nee, ik weet dat Full Nelson is een indie rock trio uit Perth in Australië. Dus dat is wat ik zei net. Het is niet alleen meer de Britse bandjes. Het komt van heine en verre. En ze zijn bezig met de Bad Dreams Tour. Dat Full Nelson. En dus vanavond te zien tijdens... Nou ja, ik zeg vanavond, maar ik heb hier natuurlijk het schema. Zoals ik van de schema's ben. Full Nelson begint al gewoon om 2:30 straks.
1: Ja.
0: Dus over een
1: uurtje.
0: Ruim. Wij gaan naar een ander festival. Dat is in Den Haag, op en rond de Grote Markt. Vrijdag begint dat. En dat duurt tot en met zondag. En hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat gaan we straks horen van Mila. Die gaan we bellen. Maar we gaan eerst muziek laten horen wat op het Sniester Festival staat. Amsterdams punkbandje L.A. Thanje met Rain On My Skin. Ze hebben het debuutalbum uitgebracht onlangs. Ze heet Good Company. En ze zijn aanstaande vrijdag te zien op de eerste dag van Sniester. Hier zijn ze. Rain On My Skin.

0: Ja, dat is de band Marathon met Gold. En we hebben ze ooit eens in de uitzending gehad, Marathon. En ze hebben een debuutalbum uit Fading Image. Vorig jaar was dat. En dit was een van de nummers, Gold. Sneestest staan ze ook komende vrijdag. En daarvoor hebben we Mila aan de lijn. Goedemiddag, Mila.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wij zaten ons af te vragen. Sneester, waar komt dat vandaan eigenlijk?
1: De naam?
0: Ja, de naam.
1: Dat kan ik niet zeggen, denk ik. Dat is geheim.
0: Oh, dat is dat goed bewaarde geheim, wat we al eerdere jaren proberen te ontrafelen en wat maar niet lukt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, komende vrijdag is er weer een nieuwe editie. Sinds 2013 wordt Sneester al georganiseerd.
1: Klopt.
0: Kan je een beetje kort uitleggen voor mensen die het festival nog niet kennen? Wat ik me niet kan voorstellen als ze naar Zwaardvis luisteren. Maar wat is het voor evenement?
1: Sneester is twee dagen meer dan, ik denk dit jaar, meer dan 100 bands kunnen kijken. Het is een knallend festival wat dwars door de geluidsbarrière van het Haagse popdistrict en het muzikale hart van Den Haag komt. Het is alles wat rokt en schuurt en rammelt. Van opkomend tot gevestigde bands, lokaal en internationaal. Van indie tot scheurende gitaren. Voor iedereen dat wil.
0: Ja. Hey, nou moet ik bekennen, Mila, dat ik ken heel veel bandjes. Maar als ik de line-up van Sneester zie, dan denk ik, dan kan ik echt maar een handvol. Waar halen jullie ze vandaan allemaal, die bandjes?
1: Ja, Marco is natuurlijk een enorme tovenaar in bands ontdekken die je zelf nog nooit hebt ontdekt.
0: Ja, ja.
1: En niet kent. En dat vind ik het leukste aan Sneester. Ik check persoonlijk zelf de line-up niet eens meer. En ik ga gewoon rondlopen, want ik weet dat alles wat er al staat is al vet.
0: Ja. En het is, was je net al zei, het komt overal vandaan. Dus het is niet alleen Nederland of België, maar... Want waar komen ze allemaal vandaan?
1: Ja, dit jaar zijn het echt... ze vliegen van overal in. Heel veel bands zijn ook op tour. Maar we hebben Amerikaans, Belgisch, Duits, UK. Het is allemaal een drukte van je welste.
0: Ja, ja, ja. Hey Mila, wat doe jij nou precies tijdens dan zo'n evenement? Want je bent volgens mij zelf ook muzikant, toch?
1: Ja, klopt. Maar tijdens Sneester ben ik samen met mijn collega Max... doen wij de Sneester pop-ups. De gratis randprogrammering met alle beginnende Haagse artiesten. En op zondag zijn wij bezig met het leukste kinderfestival... namelijk Sneester Junior.
0: Ja, want eigenlijk duurt het festival niet 2, maar 3 dagen.
1: Klopt. Ja, op dag 3 kunnen alle kinderen van alle omstreken gratis kattenkwaad bij ons komen uithalen.
0: En die kattenkwaad ziet eruit als?
1: Op een hoogwerker staan en 14 meter omhoog gaan en waterballonnen naar beneden gooien. Een backstage tour van de Grote Markt krijgen. Free runnen. Je gaat leren protesteren met Lakshmi. Cocktails maken. Zo gek als je maar kan bedenken. Auto's uit elkaar slopen. Het wordt helemaal top.
0: Ja, dat klinkt wel heel erg apart allemaal. Is dat dan onder begeleiding van ouders of hoe zit dat dan?
1: We hebben vrijwilligers en collega's die al jaren meedoen, die activiteiten heel leuk doen. En ik denk dat ouders juist een beetje moeten betreden op eigen risico, want er wordt alleen maar naar de kinderen geluisterd.
0: Ja, ja, ja. En die Sneester Junior, dat is dan zondagmiddag van...
1: Van 11:30 tot ongeveer 6:00.
0: Oké. En dan moet alle rommel opgeruimd worden?
1: Ja, en dan hebben wij weer een geslaagd Sneesterweekend met heerlijk weer gehad.
0: Ja, ja. Nou ja, wij beginnen nu achterstevoren met het programma. Want aanstaande vrijdag begint natuurlijk allemaal. Zit er nou een verschil tussen de vrijdag en de zaterdag? Of is het allemaal op een hoop gegooid en geselecteerd? Want er zijn natuurlijk...
1: Ja, de locaties zijn hetzelfde. De bands zijn natuurlijk anders. Maar ik weet niet. Het zijn gewoon alle goede bands op een hoop. Dus
0: ja. En die locaties, hè, het situeert zich allemaal zo op rond de Grote Markt in Den Haag.
1: Ja, ja, daar is het origineel ook nog begonnen. Zo'n 12 jaar geleden was daar mijn eerste Sneester en toen was het alleen nog op de Grote Markt.
0: Ja, ja.
1: En nu hebben we het paard erbij, het koorhuis, de Grey Space, de gracht. Dus het is heel groot geworden en dan... zaterdag overdag natuurlijk ook de gratis programmering met de pop-ups. En daar zitten dan ook nog 11 haatslocaties bij.
0: Ja, want laten we niet vergeten voor mensen die aan het luisteren zijn op dit moment. Je hebt een ticket nodig voor het vrijdag en zaterdag programma. Maar het pop-up programma op de zaterdagmiddag is gratis.
1: Ja.
0: En wat kost een kaart dan voor vrijdag en zaterdag?
1: Paspoort toe kost €75 en een dagkaart kost €45.
0: Ah, en dan zie je dus voor dat bedrag ongeveer bijna 100 bands. Kan je.
1: Ja, dus voor €7,50 naar de Bad Nerves kunnen gaan, sign me up.
0: Ja, inderdaad. Ja. En die pop-up programma op zaterdagmiddag, dat begint natuurlijk ook al vroeg.
1: Ja, dat begint om 1 en dat is om 6 uur klaar. En dat is eigenlijk een beetje in de buurt ook van de Grote Markt. In de Boekerstraat en in de Torenstraat kan je rondlopen en 11 superlocaties ontdekken met 23 supervette bands.
0: Ja, wat hebben jullie nou nodig om dat festival in goede banen te leiden? En dan bedoel ik een beetje, is er bijvoorbeeld beveiliging nodig? Zijn er mensen nodig die het in goede banen leiden? Hoe werkt dat? Want ik neem aan, het zijn allemaal of professionele mensen of vrijwilligers.
1: Ja, we hebben in de afgelopen 10 jaar hebben we zo'n enorm team opgebouwd van mensen die dit al jaren doen, die weten wat Sinister is en dat daar elk jaar weer voor 100% voor willen inzetten. En ja, beveiliging is nodig, horecapersoneel is nodig, alles, ja. Alles waar je maar aan kan denken. En dat kost veel moeite, maar it's high reward.
0: Ja, ja. We hebben het heel veel over tickets, maar zijn er nog tickets?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dus ik zou snel gaan.
0: En hoe kunnen mensen
1: aan een ticket gaan?
0: Ja. Hoe kunnen mensen aan een ticket komen?
1: Je kan via www.sinister.nl kan je tickets kopen, kan je de volledige line-up zien en alle dingen eromheen.
0: Kijk eens aan. En ik neem aan dat het hele programma ook op een website terug te vinden is.
1: Yes, zeker.
0: Met timetable en al.
1: Ja, timetable en al.
0: Ja. Mila, waar ben je nou eigenlijk zelf te vinden vrijdag en zaterdag en misschien wel die zondag?
1: Vrijdag ben ik te vinden bij Bad Nerves.
0: Ja.
1: Sowieso. Die heb ik ooit nog in de Ruiter gezien. Echt jaren geleden. Dus dat is echt vet om ze in de Goolstaaf van het paard te kunnen zien. En zaterdag ben ik bij de pop-ups. En zondag ben ik bij Junior.
0: Dus jouw weekend is helemaal gewaarborgd. Je zit.
1: Ja, ik zit lekker in mijn leukste productieweekend van het jaar.
0: Ja, ja. Hey, wij gaan nog even iets van uit de pop-up shows laten horen. Want wij hebben volgende week een Unstable Rosie aan de lijn.
1: Ja,
0: dat is een Haagse.
1: Superleuk.
0: We spelen thuiswedstrijd natuurlijk.
1: Ja, bijna alleen maar thuiswedstrijden.
0: Ja, die spelen om een uur of 4 en wij hebben ze dan rond dit tijdstip in de uitzending. We gaan ze nu ook laten horen. Ik wil jou bedanken voor je tijd, Mila. Heel veel succes met het evenement.
1: Dankjewel.
0: En we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
1: Yes, tot de volgende.
0: Oké, hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: En hier is dan Unstable Rosie met het nummer Cut Wood.

0: De Fairlays gaan er fluitend uit met Wasting Away. Ze zijn dus ook te zien. Ze komen uit Den Haag overigens. Ze hebben een EP uit, die heet Go Outside. En ook een album daarna uitgebracht, Little Life. En ze zijn te zien tijdens de pop-up show samen met Unstable Rosie, die ervoor hoorde met het nummer Cutwood. Dat is een beetje postmoderne, melancholische, brutale popmuziek die ze maken, zoals ze zelf zeggen. Haags Vijftal. En volgende week gaan we Evie bellen. Zij treden dan namelijk om 4 uur op tijdens die pop-up shows. En wij kunnen ze dan rond 11:15 bellen. Dus
1: gaan we doen.
0: Een voorbereiding, zeg maar.
1: Trouwens, je had het voor het interview met jou, had je het over L.A. Hoe spreek je het ook uit?
0: L.A. Sanje, denk ik.
1: L.A. Sanje. Ik zat op de website Podium Info.
0: Ja, ja.
1: En er werd een beschrijving gegeven over de muziek van L.A. Sanje. Vind ik toch wel het benoemen waard. Hun muziek is onvoorspelbaar en brutaal. Let op. Alsof een stinkdier een parfumerie binnenstormt. Rommelig, intens en onvergetelijk.
0: Oh ja.
1: Is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, soms worden er hele leuke etiketjes opgeplakt.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Dat is leuk. Hey, we zijn toe aan de kalender die ons vertelt welke artiesten er een jaartje ouder zijn geworden. Dat is een hele waslijst, dus ik ga ze niet allemaal opnoemen. Want het is zonde van de tijd. Laten we gewoon muziek laten horen. Je kan het trouwens zelf ook opzoeken. Want wij hebben een website die heet zwaardvis.wiepli met een B. Dus niet weekly, maar wiepli.com. En dan zie je allerlei verschillende pagina's. En dan ga je naar de pagina van bijvoorbeeld de verjaardag van mei. En dan zie je dat bijvoorbeeld Robert Fripp, de gitarist van King Crimson, vandaag 80 is geworden. Dus die is wel benoemenswaardig. Jonathan Richman, je kent hem misschien nog.
1: Ja, van Modern Lovers.
0: Die is vandaag 75 geworden. Maar ook dat jarig is de zangeres en gitariste van de band Slowdive. Dat is een band uit Reading in Engeland. Zij wordt 55. En we gaan luisteren naar het nummer Sugar for the Pill. Die band is trouwens ook heel lang uit elkaar geweest. Maar de laatste jaren weer bij elkaar gekomen. En zij zat later ook nog in een soort country folk rock band, Mojave Tree geheten. Maar wij gaan het succes

Hazel O'Connor met Will You. En zij kreeg begeleiding van Ferocious Dog. Zij komt uit Coventry, zo moet ik zeggen. Ze is vandaag, ja, het is een beetje vaag of ze nou 71 of 72 is geworden. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ze is in ieder geval wel jarig. En naast zangeres is zij ook actrice. Want zij speelde in de film Breaking Glass. En was ook nog verantwoordelijk voor de soundtrackmuziek van die film. Wij gaan naar Californicated, want die spelen vanavond in Caps Lock. Tribute, Red Hot Chili Peppers Tribute Show. De band komt uit Tilburg en deed in seizoen 2 mee aan Battle of the Bands. Maar werd vroegtijdig geëlimineerd.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
6: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
5: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
7: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
8: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
9: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
7: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
10: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
7: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, welkom terug in deel 2 van Zwaardvis op deze zaterdag de 19 mei. We eindigden het vorige uur met de Californicated. Dat is de Red Hot Chili Tribute Band. Die spelen vanavond de Caps Lock. Daar kan je nog bij zijn, want volgens mij zijn er nog kaarten. Ze komen uit Tilburg. En daarachteraan hoor je die Grupo Sportivo. Die zijn bezig met hun afscheidstour. De Stop Motion Tour 2026. En we draaien stiekem even een koffertje van ze. Dead Day, dat natuurlijk een hit werd door de Golden Earring. Ze spelen vanavond in de Kroephoekfabriek. In het kader van een 50th Anniversary Tour. En ze hebben onlangs nog een nieuwe EP uitgebracht. Talkshow, daar staat al Dead Day ook op. En Talkshow, die we vorige week nog lieten horen. Ik ben eigenlijk wel een beetje voorstander van bands die terugkeren. Dat zou Grupo Sportivo ook moeten aanspreken. Die moeten eigenlijk geen afscheid nemen. Want voor je het weet ontstaat er een tribute band.
2: En dat is zeker waar wat je zegt. Ja. Beetje, ja, dat risico loop je wel.
1: We zijn een beetje tribute moe, hè?
2: Ja, nogal.
1: Dat is niet zo'n fijne opmerking richting blanken.
2: Ja, maar goed, dat vind ik dan wat anders. Die hebben zijn eigen band. En dan doen ze het als zijproject, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar zo'n totaal tribute insteek, nou, dat spreekt me gewoon niet aan.
1: Nee. Nou, de Fatal Flowers zijn weer helemaal terug. Ze lijken wel populairder dan ooit. Toen ze actief waren in de jaren 80, waren ze minder succesvol dan nu, volgens mij. Want zij hebben een hele waslijst aan optredens. Ze spelen bijvoorbeeld komende week de 19e in de Cinetol. Dat is al uitverkocht.
2: Ja,
1: en ook de 20e is ook uitverkocht in dezelfde Cinetol. En in Iduna spelen ze dan in Dracht op de 21e. Rips and Blues Festival staan ze geboekt. Ze spelen in Zuiderpark Live, dat theater, 5 juni. Burgerweeshuis is ook al uitverkocht. Dijkpop spelen ze op 4 juli. Badpop, ook uitverkocht. Bospop staan ze ook genoteerd op 12 juli. En Nirvana Tuinfeest, ook al uitverkocht. Het openluchttheater Bospot in Amersfoort. En ze eindigen in september in Bierland in Hengelo. Dus ze hebben een behoorlijk druk schema, deze oude rot in het vak.
2: En Cinetol, dat zijn de try-outs. Hè? Ze hebben 3 try-outs, dus dan zijn ze wel warm gedraaid.
1: Ja, precies. Dus dat is zeer de moeite waard om te gaan bezoeken. Wij gaan naar Jan de Wit, oftewel Blanco. Die is over 2 weken, ik had het net over Caps Lock, Californicated, de tribute band van Red Hot Chili Peppers. Hij doet een show in het kader van The Talking Heads. De Stop Making Sense concertfilm, die legendarische film uit 1984. Hij was al eerder ermee in Caps Lock. En hij komt nog een keertje terug om het soort van af te sluiten, denk ik. Hier is Once in a Lifetime van Blanco. En dan straks gaan we hem bellen. Kijken of we hem aan de lijn kunnen krijgen. En of we kaart kunnen weggeven voor de show.

0: Ja, dat was hem weer. Blanco met Once in a Lifetime. Ik heb hier een boek voor mijn neus liggen. Dat heet Once in a Lifetime. Dat is geschreven door Erik van den Berg. 50 jaar de Talking Heads. Ik weet niet of jij die ook gelezen hebt, Jan. Goedemiddag.
1: Oh, goedemiddag. Hey. Nee, dat ken ik niet.
0: Dat ken je zelfs niet?
1: Nee. Ik heb wel het boek van David Byrne zelf een paar keer gelezen. How Music Works.
0: Ja.
1: Maar geen biografie over de band, nee, helaas.
0: Nou, dat is een aanrader.
1: Cool.
0: Ja. Hey, trouwens, jij zit in de auto, want je hebt meer te doen dan alleen ons te woord staan, begrijp ik. Wat doe je op zo'n zaterdagmiddag?
1: Ik ben toevallig net bij jullie collega's ook geweest in Rijnmond. Heb ik het stukje gespeeld.
0: Oh, had je hier ook wel even langs kunnen komen, is vlakbij.
1: Ja, achteraf. Oh, is dat echt waar? Ik had beter langs kunnen rijden, ja.
0: Ja, precies.
1: Hadden we even beter moeten plannen, maar goed. Dat is niet anders nu.
0: Maakt verder niet uit. Nee, maar jij bent natuurlijk on tour nog steeds met jouw Stop Making Sense tour. Die is je 3 jaar geleden volgens mij ben je daarmee begonnen.
1: Ik heb hem 3 jaar geleden 1 keer gedaan. En dus dat was 1 seizoen, eigenlijk 2 of 3 maanden. En toen 3 jaar niet meer. En nu hebben we een soort reprise gedaan. Ja, en nu ben ik vanaf februari daarmee bezig.
0: Ja, want hoe lang ga je er nog mee door dan?
1: Nou, 30 mei is de allerlaatste.
0: Oh, dat is ook echt de allerlaatste show, dat beloof je ons.
1: Ik beloof niet dat ik het nooit meer ga doen, maar het is in ieder geval voor de aankomende jaren gaan we dat niet meer doen. We hebben het nou 2 keer gedaan, 2 tours, dus 3 jaar geleden eentje en nu. En dat is ongelooflijk leuk. Ja. Maar ik ben fulltime met mijn eigen muziek bezig. En dat wordt weer tijd dat ik daar weer verder kan gaan.
0: Ja. Hey, trouwens, even over dit gebeuren gesproken. Hè. Die Stop Making Sense concertfilm is natuurlijk uit 1984 volgens mij.
1: Ja.
0: Toen was jij er toch nog niet?
1: Nee, toen was ik er nog niet. Ik kwam 4 jaar later.
0: Ja.
1: Maar gelukkig hebben we het prachtige medium van dvd-spelers en YouTube. Dus ik ben eigenlijk vanaf mijn 15e al helemaal idolaat van die film en van de band.
0: Ja, want wat spreekt jou zo aan in de Talking Heads?
1: Ja, eigenlijk alles. Ik bedoel, de originaliteit, ook een beetje de absurditeit en de speelsheid en de energie die erin zit. En het tijdloze aspect, als je die film kijkt, die is nu nog net zo sterk als uit in 84. En misschien nog wel sterker. Het is gewoon niet gedateerd. Het is nog steeds zo fris en origineel. En er zijn nog geen concertfilms die beter zijn, vind ik, in deze 40 jaar.
0: Okay.
1: Dus dat wil wat zeggen over de kwaliteit. Het is op eenzame hoogte.
0: Ja.
1: En David Byrne is onlangs nog in de AFAS geweest met de nieuwe show.
0: Ja.
1: Nou ja, de man legt nog steeds de lat hoger dan alle huidige muzikanten.
0: Ja, de man maakt goede muziek inderdaad, dat klopt.
1: Ja, en zijn shows zijn ook gewoon zo geniaal.
0: Ja, hey, even over de shows gesproken. Jij hebt natuurlijk, normaal gesproken speel jij met een band, maar dit gaat met veel meer dan een band, hè? Het is echt een groot gezelschap.
1: Een groot gezelschap. We staan met 9 man op het podium. En ook outfits en choreografie zelfs. En we hebben de lichttechnicus die ook de hele film naboot. Ik heb het oversized pak van David Byrne uit de film. En de dansjes, het is echt. We proberen gewoon echt de film tot leven te wekken op het podium.
0: Ja. Hey, je gooit er wel wat tegenaan wat dat betreft. Want volgens mij kost het ook wel een paar cent om dat allemaal op het podium te krijgen.
1: Ja, het is een grote show. We hebben wel wat crew mee. En zoals ik zei, 8 muzikanten en flink wat licht. Dus dat is een grote productie. En dat brengt helaas ook wat kosten met zich mee.
0: Ja. Maar je houdt er wel wat aan over.
1: Een heel klein beetje. Het is meer uit liefhebberij, Willem. Het is meer omdat we het zo ongelooflijk leuk vinden om te doen. En het is een passie van mij en van onze band.
0: Ja.
1: En het is voor ons een uitje, weet je wel. Als je met zo'n grote band in deze tijd op het podium kan staan en mensen komen opdagen. En we draaien in ieder geval kiet en we houden er nog een klein beetje aan over. Dan is het win-win voor ons. Het is absoluut geld. Het is een passieproject.
0: Ja, want die muzikanten die jij meeneemt, hè, daar ga je natuurlijk niet elke dag mee om. Dat is een soort gelegenheidsgebeuren wat voor dit project in het leven is geroepen.
1: Ja, het grappige is, dit is mijn oude band Blue Velvet. Toen ik van mijn 16e tot mijn 23e zat ik in die band.
0: Ja.
1: En met die jongens speelden we altijd veel talking heads muziek. En zelfs een soort premature versie van de show die ik nu doe, toen we 18 jaar waren. En daar heb ik een percussionist bij gevraagd en twee zangeressen, namelijk mijn twee nichtjes. Dus de band is aangevuld met nog drie mensen. En dus daar zijn we weer mee op pad. Dat is ontzettend leuk om te doen. De toetsenist van de band is wel mijn huidige band met Blanco ook. Dus die zie ik wel elke dag. Maar de rest van de jongens is, en meiden is heel leuk om weer mee te toeren.
0: Ja, ja, ja. Hey, na 30 mei dan ga je weer met je eigen werk aan de slag. Want hoe is het daarmee?
1: Nou ja, eigenlijk ben ik daar ook volop mee bezig tussendoor. Want ik ben met Ellen ten Damme op tour geweest.
0: Ja.
1: Gisteren de laatste ook daarvan als support act. En dat doe ik dan met mijn eigen muziek. Maar ook met Peter Steurel op Synth. En dan doen we een soort tweemans show met mijn muziek. Met beats die meelopen en synthesizers. Dus ik heb eigenlijk twee tours door elkaar gedaan op het moment. Met mijn eigen muziek en met de Talking Heads. En die ene is nu afgelopen. En op 30 mei doe ik dan de allerlaatste van de Talking Heads.
0: Ja.
1: Dus het gaat wel door met mijn eigen muziek. Ik heb ook onlangs een nieuwe single uitgebracht genaamd Sophia. En de nieuwe single ben ik alweer mee bezig. En nieuwe muziek. Dus het gaat allemaal hartstikke door.
0: Mooi, mooi. Hey, even de slotvraag, Jan. Voor die show op 30 mei zijn twee kaarten beschikbaar gesteld door jou, hè?
1: Ja, dat klopt. Twee gelukkige luisteraars die mogen daar voor niks naartoe.
0: Nou, dan gaan wij even een oproep doen. Wij hebben een link gemaakt. Die kunnen mensen aanklikken en dan kunnen ze hun naam persoonsgegevens achterlaten. En dan worden ze op de gastenlijst gezet voor 30 mei. Dat is pas over 2 weken, dus jullie hebben nog even de tijd om dat te melden. En die laatste show, dat is dan mijn laatste vraag, Jan. Gaat daar nog iets bijzonders mee? Gaat er iets bijzonders in zitten omdat het de laatste is?
1: Nou ja, wij kunnen bijna niet meer energie geven dan wat we gedaan hebben de afgelopen shows. Maar ik doe voorspelling dat het dak er letterlijk aflaat van de kapstok op 30 mei. Dat gaat er voor speciaals gebeuren.
0: Maar je hebt niet David Byrne zelf uitgenodigd?
1: Ik heb hem wel uitgenodigd op de mail, maar de vraag is of hij dat leest en of hij komt. Maar je weet maar nooit.
0: Zou wel zijn, hè, als hij ineens opduikt.
1: Dat zou wel leuk zijn, ja. Het is... ja, je weet het niet, hè. Het is, misschien is hij wel toevallig in Capelle aan de IJssel die dag.
0: Ja,
1: op de shop of zo.
0: Ja. Ja.
1: Zou het zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Nee, maar de show is al heel speciaal. En we maken er een gigantisch feest van op 30 mei. En ik hoop dat het zaaltje goed volkomt voor onze finale van deze show. En ook de allerlaatste keer dat we doen.
0: Ja,
1: het is toch wel een beetje bitterzoet ook. Want ja, ik hou zoveel van deze show en ook om het te doen. En dan is het weer klaar.
0: Ja.
1: Dus mensen moeten gewoon komen en het meemaken met ons.
0: Je kan altijd nog weer een reunie organiseren over een paar jaar.
1: Kan altijd over een paar jaar. En als jij wil komen ben je uiteraard ook uitgenodigd met je collega's of je vrienden of je familie.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat zou mooi zijn.
0: Hey, we gaan nog een track laten horen uit de show. Dat is Psycho Killer. Dat is natuurlijk een van hun eerste grote successen. En nou ja, we gaan kijken wie de kaart in de wacht slepen, wie ons lastig gaat vallen daarmee. En ik wil jou bedanken, Jan. Heel veel succes ook. En we houden contact.
1: Ik wil jou bedanken voor het belletje. En
0: graag
1: gedaan. Ik hoop dat het met mij.
0: Ja, prima. Hey, nogmaals bedankt en we spreken elkaar.
1: Is goed. En goed weekend.
0: Jojo, hoi hoi. En dat was Jan, alias Blanco. Stop Making Sense Tour, 30 mei, Caps Lock. Je kan de link aanklikken op onze site. Dan kan je je naam achterlaten en je gegevens achterlaten. En dan, wie weet, kan jij dan op 30 mei naar de show Stop Making Sense in Caps Lock. Hier is Psycho Killer.

0: Ja, ik zat eens even te kijken in het schema van Pop op de Kaap, want daar hebben we het nu over. Goedemiddag, Marco.
1: Ja, goedemiddag. Met Marco.
0: Ja, Marco van Pop op de Kaap. Het is een festival wat het Dailyplein plaatsvindt komende woensdag.
1: Klopt.
0: Ik was even benieuwd, is het nou een jaarlijks evenement? Of?
1: Ja, het is elk jaar in mei. Eigenlijk op Kaartendrecht, op verschillende plekken, maar met als hoofdplek natuurlijk de Theaterwalen.
0: Ja, wij hoorden zojuist Mila en Mira. Die hebben alle volgens mij een EP uit. Twee frontvrouwen zitten erin. Maar wat we zojuist hoorden kwam helemaal uit België. Jullie zijn echt internationaal wat dat betreft.
1: Ja, dat klopt. Het leeuwendeel van de studenten is Nederlands, maar ze komen uit heel Europa. En soms zelfs buiten Europa. Maar ja, dat klopt.
0: Ja. Dus ook, Hey, wat gaat uit van de stichting Codarts, hè? Dat is de muziekvakhogeschool, of hoe moeten we het...
1: Klopt. Vroeger heette dat een conservatorium. Dus dat is echt een... Codarts is een kunstopleiding. Daar zit van alles. En een van de opleidingen is de popafdeling. En daar is dit festival ooit uit ontstaan. Het bestaat nu al jaren. Het groeit elk jaar nog steeds een klein beetje.
0: Ja. En dan mogen elk jaar die talenten, die studenten, want het zijn studenten aan Codarts, mogen dan hun talenten tijdens een festival laten zien.
1: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk ook een onderdeel van school. Dus ze werken het hele jaar aan eigen muziek. Hè? En ze nemen ook EP's op. En wat je net al zei, Mila en Mira, ze moeten dat heet Electronic Press Kit, allemaal dingen maken. Ja. En op het einde van het jaar, dat is eigenlijk nu in mei, van het seizoen, dus in mei, spelen ze wat ze zelf geschreven hebben in een concertvorm. Ja. Elk concert duurt een half uur. En we hebben iets van meer dan 30 projecten die... op die woensdag, dus aanstaande woensdag, gaan spelen op Kaartendrecht.
0: Ja, want verdeeld over 6 podiums volgens mij. Hè? Kantine Walhalla, FC Walhalla, Metro Walhalla, Theater Walhalla. Daar vindt het allemaal plaats. Dat is op het Dailyplein. En dat begint allemaal om 7 uur.
1: Ja. Het is van 7 tot 1. En de programmering is vrij strak, zeg maar. En sommige studenten zitten ook in meerdere projecten. Dus vooraf is dat altijd best wel een puzzel om dat voor elkaar te krijgen. Maar je hebt dus tussen 7 en 1 op elke plek iets van 6 concerten. Dus en Ouwe Hoer doet ook nog mee. En in Bar Break, dat is ook aan het Dailyplein, daar... Ja. Spelen songwriters. Dan moet je denken niet aan een grote band, maar gewoon een kleine setting.
0: Ja, precies. Dat is man of vrouw met gitaar, zeg ik dan altijd.
1: Precies.
0: Hey, als ik nou jou vraag, wat is nou jouw rol daar? Wat is nou jouw functie? Wat doe jij precies tijdens Pop op de Kaap?
1: Ja, goede vraag. Ik ben eigenlijk de organisator, zeg maar. Codarts is een consortium, daar werken docenten. En een aantal docenten hebben projecten. En een van de projecten is dus dit festival. Maar ik ben zeker niet alleen, want er zijn bandcoaches bij betrokken. En er is een hele crew aan technici en mensen die zorgen dat het allemaal lukt. Dus, maar in principe geef ik daar, ik zorg dat het er komt.
0: Ja. Hey, Rotterdam brengt heel veel muzikanten voort. Hè? Dat komt mede misschien wel door Codarts. Want hoeveel studenten zitten er eigenlijk op die Codarts?
1: Totale Codarts, maar daar zit ook een dansopleiding.
0: Ja, van alles natuurlijk.
1: Van alles, dat zijn er 1000. Maar op onze popopleiding zitten er om nabij 100, iets meer dan 100.
0: Ja, en dat zijn dan allemaal mensen die muzikant willen worden. Of zijn
1: En je hebt verschillende richtingen. Moet je bijvoorbeeld denken aan song. Hè? Je kunt songwriting studeren. Of je kan creative producer worden. Maar ook gitarist, vocalist. Er zijn allerlei richtingen. En in dit soort projecten komt dat allemaal samen. Hè? De producers werken samen. Songwriters werken, muzikanten. Dus het is zowel... iedere student volgt een hoofdvak. Dus je hoofdinstrument. Maar er zijn nog heel veel dingen omheen. Zoals dit soort projecten. Ja. Zoals dit project.
0: Mooi.
1: Pop op de Kaap.
0: Volgens mij heb ik die vraag wel eens meer gesteld. Maar is er ook een leeftijdsgrens aan je aanmelden bij Codarts? Of mag iemand van 60 ook opleiding volgen?
1: Dat is een goede vraag. Volgens mij is er officieel geen leeftijdsgrens.
0: Nee.
1: Maar de gemiddelde popmuzikanten, denk aan bijvoorbeeld de gitaristen, die zijn vanaf 17, 18, 19, 20... 21, 22, dus als je daar al 60 jaar aankomt, weet ik niet of er een match is. Dus meestal zijn ze tussen de 18 en 22 als ze beginnen.
0: Oké, dus ik ben kansloos.
1: Nou, dat we kunnen het altijd proberen. Maar ja, het komt wel voor hoor, dat het leeftijd van school. Maar inderdaad, zo dat je echt. Ja, 60 niet, denk ik. Het is een officiële HBO-opleiding, dus het is ook een officieel te volgen studie. Zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Hey, nu zijn er natuurlijk in het verleden heel veel artiesten van Codarts beroemd geworden. Want als ik nou jou vraag, noem eens een paar artiesten die uit Rotterdam Codarts komen die nu beroemd zijn.
1: Nou, ik kom aan dit project gekoppeld, hè, dus eigen werk. Want er zijn heel veel individuele muzikanten die zie je all over the place bij alle artiesten in heel Nederland. Ja. Maar wat wel leuk is, dat is al een tijd geleden, maar ik weet niet of je Chef Special kent.
0: Absoluut.
1: De harde kern daarvan, dus nog voordat de zanger erbij zat, dat is een eerstejaars eigen werkproject van Codarts.
0: Okay.
1: De bassist, gitarist, toetsen, die zijn daar ooit begonnen. En vroeger hadden ze een bus die reed op frituurvet, weet je wel, en zaten we nog aan het waterfront.
0: Ja, ja.
1: Daar is dat ooit begonnen, en dat is dus nu al tientallen jaar gewoon een grote band.
0: Ja, ja.
1: Joshua erbij. En een ander voorbeeld is, dat is ook een eerstejaars eigen werkband, die heet aanvankelijk Mengelmoes, dat is Vrouwtje.
0: Oké, Vrouwtje, ja, ja.
1: Ja, Vrouwtje hebben, Frank was 17, die kwam op Constorm. En ja, dat is begonnen in het eerste jaar. En deze projecten ook een pot op de kaart. Dus de eerste, tweede en derde jaar die spelen op dat festival. Daarna worden ze in het vierde jaar worden ze vrijgelaten. En, ja, jullie hebben bijvoorbeeld Capslock, hè, daar,
0: ja,
1: in Capelle.
0: Klopt.
1: Ja, daar wordt ook veel gespeeld door de bands die bij ons op school zitten. Maar dus eigenlijk twee voorbeelden, heel lang geleden. Chef Special en ja, nog niet zo lang geleden, Frank.
0: Vrouwtje, ja, jij kan er zelf ook nog een paar aan toevoegen. Hannah Fatour bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Carmen Forbes, volgens mij ook. Cusco.
1: Cusco, ja, klopt.
0: Dat is allemaal volgens mij ook Codarts, hè?
1: Ja, ja, dus eigenlijk de line-up die je nu ziet staan. Ja, niet alles. We willen natuurlijk dat alles en iedereen wereldberoemd wordt. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Nee. Maar een deel daarvan zal je ongetwijfeld nog laten terugzien.
0: Ja, ja, mooi, mooi. Hey, ja. Even voor mensen die het evenement willen bijwonen woensdag. Het is volgens mij gewoon gratis toegankelijk, hè?
1: Het is gratis, ja. Ja.
0: En het begint allemaal om 7 uur, begrijp ik?
1: Ja, het begint om 7 uur. Het is van 7 tot 1. Daarna is er nog een afterparty in de Oude Hoer. Maar ja, 6 uur lang heb je op die podium. Wat is het? Op 6 podia.
0: Ja, ja.
1: 6 acts. Dus je kan, je kunt niet alles zien, maar wel. En het is ook zo. Per podium is het ook een bepaalde richting, hè? Een bepaalde stijl. Dus
0: ja, ja.
1: In de Oude Hoer is het vaak wat iets steviger. En in het Theater Walhalla is het wat kleiner en wat subtieler. En in Metro Walhalla, dat is in de kelder van Walhalla, daar is het meer iets meer underground, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En Marco, wat doe jij nou zelf tijdens zo'n avond? Ik kan me voorstellen dat je een opening doet, een praatje misschien. En dan je ook begeeft in het geweld.
1: Ja, ja, nou, we hebben er zijn technici aan de slag en er is ook een hoofdproducer die zorgt dat alles loopt. Ik probeer altijd alles te zien, maar dat lukt niet.
0: Nee.
1: Dus als het goed is, hoef ik op de avond zelf niks te doen. Maar als er ergens iets aan de hand is, dan ga ik daar natuurlijk meteen even heen. Als er iets moet gebeuren, maar in principe probeer ik alles te zien. Dat betekent dat je van elke act maximaal 1 of 2 liedjes kunt zien. Dat je toch van alles. Ja, even de sfeer proeft, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar dat hou ik meestal een paar uur vol. Maar na een paar uur dan komt het toch wel voor dat ik toch in een bepaalde band mis, zeg maar. Maar ja.
0: Hey, voor mensen die alles willen weten, is er ook een website waarop het te zien is? Wat er komt, wat er zich afspeelt?
1: Dat is een goede vraag. Het is te vinden op de officiële website is www.codarts.nl.
0: Ja.
1: En op de socials is het ook, als je gewoon pop op de kaap in doet, dan is dat ook te vinden.
0: Okay.
1: Het is niet een speciale website, echt helemaal dedicated voor pop op de kaap. Nee.
0: Het is in ieder geval aanstaande woensdag vanaf 7
1: uur. Aanstaande woensdag, ja.
0: Tot in de kleine uurtjes.
1: Ja.
0: Marco, ik weet niet of je verder nog wat kwijt wil, maar ik heb nog een paar talenten klaarstaan.
1: Nou, wat leuk. Nou, iedereen is van harte welkom. Het is gratis, supergezellig. Als je een jong talent wil zien die echt in het begin van een carrière staat, kom naar Katendrecht op aanstaande woensdag.
0: Dat is echt het leuke van dit evenement, inderdaad. Dat je de talenten van de toekomst kan ontdekken.
1: Ja, precies.
0: Nou, ik wil jou bedanken voor je tijd, Marco. Leuk dat je even ons te woord wilde staan. Wij gaan nog 2 artiesten laten horen. Faela.
1: Ja.
0: En Dazed.
1: Ja, zij gaan beide spelen ook. Ja. Ze zijn live te bekijken.
0: Mooi. En ze zijn nu te horen in het programma Zwaardvis. Marco, bedankt voor je tijd.
1: Dankjewel.
0: We spreken elkaar ongetwijfeld weer.
1: Zeker. Bedankt. Okay.
0: Hoi, hoi. Ja. Hier is Faela met Who I Am. Dat is haar eerste officiële single. En die hoor je hier dus in het programma Zwaardvis.

0: I'm on my way down. Undercover van Days hoorde je. En te zien tijdens Pop op de Kaap. Komende woensdag 20 mei is dat. Dat begint allemaal om 7 uur. Je hoorde Marco daarover. En daarvoor hoorde je Faela met Who Am I. Zij is volgens mij half Nederlands en half Engels. Maar het is een internationale opleiding, Codars. Dus je mag daar je gewoon aanmelden. Maar
1: je kan er niets van info over die artiesten vinden. Dat is natuurlijk logisch. Hè, zo gezien. Ja. Je hebt geen websites nog.
0: Ja, precies. Deze singer-songwriter die maakt een beetje dark electropop. En dan moet je een beetje denken aan James Blake en Tom O'Dell en dat soort artiesten. Ja, wij moeten helaas de ketting eruit gooien. Maar dat geeft niet. Dan doen we er volgende week 2.
1: Het was te gezellig, hè?
0: Ja, het was heel gezellig. Want we zijn al aan het eind. We gaan zo meteen afsluiten met Clan of Cymex met A Forest. En daarachteraan nog The Essence met Out of Grace. Want die zijn samen on tour. Waren eergisteren in Volt in Sittard. Volt is in Sittard. En Luxor Live in Arnhem op gisteren. En vanavond zijn ze allebei in de mes in Breda. Dat is een beetje ook dark wave zou je kunnen noemen. Wat kan ik verder nog vertellen? Wij hebben natuurlijk volgende week een nieuwe editie. Dan hebben we onder andere aandacht voor Buttonpop. Wat de week daarna plaatsvindt in Lissen. Dat is een tribute festival. Verder hebben we volgens mij Sneester. Want we hebben een interview met Unstable Rosie uit Den Haag. Die spelen 's middags tijdens de pop-up shows. En die kan je dus eerder die middag al horen bij ons. Ze hebben ook een nieuwe single uit. Die gaan we dan ook laten horen. En verder hebben we ook nog volgens mij een vooruitblik naar een ander festival. Maar daar ben ik even de naam vergeten. Er zijn zoveel festivals de komende weken. Dat wil je niet weten. Sneester is natuurlijk komende vrijdag, zaterdag en zondag. London Calling is nog vanavond in de Paradiso. Kan je nog een kaartje vinden? Wacht, probeer het te slepen.

0: En dan zijn we er wel zo'n beetje. Volgende week, nieuwe uitzending.
1: En het weer wordt beter, dus...
0: Het weer wordt beter, dus de buitenfestivals gaan mooie tijden tegemoet. Wat kan ik verder nog vertellen? Goed weekend, zou ik zeggen. Als je vanavond naar een concert gaat en je wil weten... Je wil ons laten weten hoe het geweest is, dan kan dat, hè? Via onze link. Je kan trouwens kaarten voor Plonko, dat ben ik nog vergeten te zeggen, winnen. Dan moet je even naar de link gaan in het bericht wat op de website radiokapelle.nl staat. Of op onze Facebookpagina. Klik hem aan, laat je naam achter en dan kan je misschien de kaart in de wacht slepen voor de Stop Making Sense Tour. Het slot daarvan, want het is de allerlaatste die Blanco doet in Caps Lock hier in Capellenhuizen op zaterdag 30 mei. Dus je hebt nog even de tijd, maar wees er snel bij. Dan kunnen wij ze verloten aan de juiste persoon. Hier is Clan of Symmex met A Forest. Een
1: iconisch nummer.
0: Iconisch nummer van The Cure natuurlijk.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. En het gaat nog jaren duren en veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse doelen. Dat meldt de NOS. Hij werd aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij zal worden berecht. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte een brandbom. Ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. En al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. In Dordrecht komt een extra afscheidsoptreden van Lenny Koer. Twee optredens, morgen en op 27 mei, waren al snel uitverkocht. Het extra optreden van de zangeres en haar Dordtse begeleiders Freek Dikke en Frans de Berg is op 26 mei in Theater de Oude School in de wijk Dubbeldam. Lenny Koer houdt een afscheidstournee. Ze gaat emigreren naar Israël vanwege de jodenhaat die zij in Nederland zegt te ervaren. En dan het weer. Er trekt een buienlijn over onze regio. En ook later vanmiddag kunnen er nog wat buien vallen. Maar in de tweede helft van de middag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het is vanmiddag zo'n 14 graden. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog en schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.

0: En de winner takes it all bij het begin van deze uitzending Sport.
1: Dit is IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Danny Govers.
2: Jawel, met 3 wedstrijden vandaag. Zwervers tegen GSC ODS. Daar is Kevin bij ons, voor ons aanwezig. Zwervers die bezet de 11e plek. De tegenstander de 13e en ook de laatste plek. We zijn ook bij DCV tegen Zuidland. Zuidland 3e. DCV staat 8e. Tom Alderliest is daar voor ons. En FC IJsselmonde tegen CKC. En FC IJsselmonde die staan ook laatste. 14e. En CKC staat 10e. En dus voor alle regioclubs, Danny, valt er nog genoeg te behalen vandaag.
0: Genoeg reden om te blijven luisteren tot de klok van 5 uur.
2: Zeker weten, want zometeen dus 3 wedstrijden in deze uitzending. Nou goed, dan moet je er lekker blij blijven, hè, bij IJsselsport op Lok Radio en Radio Capelle. Is dit zo?

0: is 2:12. Op deze zaterdag 16 mei van het Hemelvaartweekend wordt er behalve de 3 wedstrijden waar wij aanwezig zijn nog veel meer gevoetbald door onze 9 regioclubs in de regio Capelle, Krimpen en Zuidplas. VV Moerkapelle gaat vanmiddag op bezoek bij VEP. En VV Groeneweg uit Zevenhuizen speelt vanmiddag in en tegen Meerburg. VV Nieuwekerk speelt ook een uitwedstrijd. En ditmaal spelen zij bij Almkerk. En VV Moordrecht heeft een relatief dichtbij wedstrijd, namelijk uit tegen Schoonhoven. Voetbalclub Capelle speelt vanmiddag uit tegen HBS. CKC speelt vanmiddag in Rotterdam tegen FC IJsselmonde. Daar vertelde Thomas juist meer over. DCW speelt vanmiddag op het eigen sportpark Waalplantsoen de thuiswedstrijd tegen Zuidland. En SVS speelt thuis tegen het Goudse Ona. En CVV Zwervers speelt vanmiddag thuis, zoals ook eerder genoemd, tegen GSC tegen ODS. En van Zwervers, Thomas, toch knap, want vanmiddag een thuiswedstrijd. En volgende week daar natuurlijk het Pinkstertoernooi. Het onder-13 toernooi.
1: Ook dat inderdaad. En daar zijn we natuurlijk ook bij dat onder-13 toernooi. Al jaren zijn we daar vaste gast. En staan we daar in de kantine natuurlijk met een heel team vrijwilligers. En dit jaar is het weer zover. En dan mogen we er gewoon weer bij zijn.
0: Ik heb wel gehoord dat jij schittert in afwezigheid.
1: Ik schittert in afwezigheid, ja klopt. Ik ben er een keertje niet bij, dat vind ik jammer. Maar goed, helaas.
0: Zullen we wel gaan merken in de kwaliteit hoor.
1: Ja, dat is waar. En al die regioclubs trouwens waar jij het net over had. Ja. Die zijn allemaal te zien bij ons tv-kanaal ook. En dat tv-kanaal dat kan je bij Ziggo volgens mij zien op kanaal 42 is dat. Ja. En dat is wel goed om te noemen.
0: Voor mij zit hij bij KPN, zit hij wat verder naar beneden. Maar...
1: Klopt, maar daar staan al die uitslagen, de programma's. Dus als je dat interessant vindt, ga zeker naar dat tv-kanaal
0: toe. Van korfbal, volleybal, waterpolo, hockey, alles is te vinden op dat CKZ tv-kanaal.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Fantastisch.
1: En daarnaast zijn we natuurlijk gewoon een sportprogramma aan het presenteren hier. En hebben ook een beetje een klein schuin oogje op het kampioenschap wat eraan zit te komen in Schotland. Ja. Op dit moment speelt Celtic tegen Hearts. En Hearts kan voor het eerst sinds 85 een andere kampioen worden dan Celtic of Rangers. En Hearts is zojuist op een 0-1 voorsprong gekomen.
0: Zo.
1: En is dus een klein stapje dichter bij die ongelofelijke titel, kan je dat bijna wel noemen. Dat is echt bizar.
0: Maar wordt er in Schotland net zoveel gedronken in die pubs als in Engeland? Of is dat wat minder daar?
1: ja, volgens mij wordt daar flink gezopen.
0: Oh, dan weet ik wel wat er gaat gebeuren vanavond.
1: Ja. Daar gaat een gigantisch volksfeest ontstaan als Hearts inderdaad kampioen gaat worden. 0-1 staan ze dus op dit moment voor. En het grappige, Danny, ik las vandaag een mooi verhaal over dat laatste kampioenschap van een andere club dan Celtic of Rangers.
0: Ja.
1: En dat is in 85 geweest, of 86. En dat was Aberdeen. En dat was toen nog onder leiding van Sir Alex Ferguson. Ongelooflijk. Nou,
0: wat ik wel afvraag, hè? Ja. Die Sir Alex Ferguson, ik heb wel eens interview gehoord van hem. Maar die man die is niet te verstaan.
1: Nee. Maar dat zijn ze over het algemeen niet daar, hoor. Kan je vertellen. Het is Radio Capelle en lokale omroepen. En dit is IJsselsport waar je naar luistert. Zometeen is 3 wedstrijden van Zwervers, DCV en CKC. En dit is Davina Michelle.

0: een regio genoten hebt. Davina Michelle en Stil Champagne uit Nieuwekerk aan de IJssel, Danny Govers.
1: Ja, hoor, ja, ja, ja. Ooit doorgebroken. Ja, ik hoorde mezelf dubbel.
0: Jij was stil.
1: Ja, ik had nog niet gedronken. Nee, ooit doorgebroken in de wereld daardoor, hè, met de cover van What About Us van Pink.
0: Dat klopt, ja. Dat klopt inderdaad. Dat is
1: zou Matthijs van Nieuwkerk ook hard tegen haar geschreeuwd hebben? Wat denk jij?
0: Het zou mij een reet rusten tegen wie die man schreeuwt. Als die maar niet tegen mij doet. Hè?
1: Hey, over een klein maandje staat het WK op het programma. En wel leuk, want Omar Rikik, ja, wie kent hem niet, is door de bondscoach van Tunesië opgeroepen voor de WK-selectie van datzelfde land.
0: En dan gaat hij waarschijnlijk spelen tegen het Nederlands elftal.
1: Ja, speler van Helmond Sport.
0: Ja, dat is ook wel grappig, hè? Dat spelers van... Dat heb ik wel vaker nu. Dat je spelers van Almere of zo, die gaan van al die obscure landen gaan die een keertje spelen. Dan komen we, ik bedoel, we hebben nu een WK met Jordanië, Oezbekistan. Wat speelt er allemaal nog meer? Het is echt ongelooflijk. Iran, Irak.
1: Ja, dat zijn wel die gezellige vakantieorden.
0: Ja, dat zijn zeker de gezellige vakantieorden. Dat klopt, ja.
1: En over het WK gesproken, scheidsrechter Rob Diepering, die mag dus niet mee als video assistant referee naar het komende WK. De FIFA heeft hem van de lijst geschrapt, omdat hij onlangs in opspraak is geraakt. En wat is nou eens gebeurd? Hij was bij een Champions League wedstrijd, was hij VAR. En toen schijnt hij dus een minderjarige jongen naar zijn hotelkamer hebben willen lokken. En hij heeft uiteraard alles ontkend. En de zaak is ook in Engeland geseponeerd.
0: Ja, er is te weinig bewijs tegen dat het echt gebeurt.
1: Maar dat vind ik best wel schokkend, toch?
0: Ja, dat is ook schokkend, ja.
1: Wat ook schokkend is dat de telefoon gaat.
0: Ja, praat jij even lekker door.
1: Ik praat even lekker door. Dan ga ik je ook nog vertellen dat Robert Lewandowski, de topspits, na dit seizoen transfervrij gaat vertrekken bij Barcelona. De 37-jarige Pol is sinds de zomer van 2022 actief voor de Catalaanse club en werd 3 keer kampioen met Barcelona. Hij verlaat dus de club transfervrij. Hij was in 191 wedstrijden goed, 119 doelpunten en won ook 1 keer de beker. Het is nog niet bekend waar Lewandowski, die eerder voor Dortmund en Bayern München speelde, zijn carrière vervolgt. Nou, was er in het geruchtencircuit een gerucht dat FC Porto van Farioli hem graag aan de selectie zou willen toevoegen. Goed, Thomas, ik kan me niet voorstellen dat Roberto Lewandowski naar Portugal gaat. Wat denk jij?
2: Dat denk ik ook niet, maar hij doet wel een lagere competitie.
1: Je klinkt alsof je de ruimte hiernaast zit.
0: Klopt, dat zat ik ook. Ik ben er weer. Hij wil in een lagere competitie gaan voetballen. En dus is het misschien ook wel leuk als Ajax, PSV of Feyenoord hem een beetje in de gaten houdt. Want ja, Lewandowski bij Feyenoord, dat wil hij natuurlijk wel, toch?
1: En zeker ook tegen dat salaris.
0: Ja, nou.
1: Wie was het aan de lijn?
0: Wie was dat aan de lijn? Ik heb geen flauw idee. Ik heb opgenomen en... diegene staat nu op de tafel. Daar gaan we zo inderdaad mee praten. Een voorbeschouwing zal dat natuurlijk zijn. Eventjes wil ik wel melden dat er gescoord is bij Celtic tegen Hearts, waar we het net zojuist over hadden. Die kampioenswedstrijd in Schotland. Het staat op dit moment 1-1. Celtic heeft gescoord uit een penalty. Bij deze stand is Hearts nog steeds kampioen van Schotland. Zometeen dus die andere wedstrijden hier uit onze regio. Dat zijn Zwervers tegen GSC ODS. DCV tegen Zuidland en FC IJsselmonde tegen CKC. Wij zijn er natuurlijk bij van IJsselsport.

0: Cavani, No Doubt en Just a Girl.
1: Dat zit je goed op 105.3 FM bij Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. Gaan wij van Capelle overschakelen naar Krimpen aan den IJssel. Want DCW dat speelde de afgelopen twee wedstrijden allebei uit. Namelijk op 25 april tegen Brieën 0-0. En vorige week tegen de amateurs van Sparta 1-1. Dus uit de laatste twee uitwedstrijden 2 punten. En vanmiddag spelen ze weer eens een keer een thuiswedstrijd op het eigen sportpark Waalplatsoen. En dat doen zij tegen de Heren 1 van Zuidland. Voor ons aanwezig in Krimpen aan den IJssel is onze vliegende reporter Tom Aldenlies. Tom, goedemiddag. Hallo Tom.
2: Goedemiddag Thomas.
1: Thomas, nou ik ben Danny, maar dat...
2: Ja, ik zei het Danny en Thomas.
1: Oh, Danny en Thomas, ja, maar die Danny hoorde niet.
2: De laatste keer dat ze ook nog thuis speelden, Danny, ja. Ga ik meteen even aanvullen, speelden ze tegen BVGZ. In die wedstrijd wonnen ze met 3-0. Dus laten we hopen dat we dat goed gevolg kunnen gaan geven.
1: Weet je ook nog die doelpuntenmakers van die wedstrijd?
2: Nee, dat weet ik op dit moment even niet. Ik kan even kijken of dat hier misschien kan zien. Nee, ik kan geen doelpuntenmakers op dit moment zien.
1: Ja, jammer.
2: Maar goed, dat maakt op zich ook niet heel veel uit natuurlijk. We gaan door richting de wedstrijd van vandaag. Dat is de wedstrijd, zoals je al noemde, tegen Zuidland. De nummer 3 van de competitie speelt nog volop mee voor de winst in dit seizoen van deze eerste, van deze tweede klasse. Want Briele en Binnenmaas, dat zijn de nummers 1 en 2, staan respectievelijk op gelijke hoogte van Zuidland en op 1 puntje meer. DCW moet vooral naar onderen kijken. Onderen Sparta, de amateurs van Sparta, 1 puntje eronder, 25 punten. Maar ook Neptunus Schiebroek en 7 VZW'ers staan nog binnen 4 punten. En dus is er alles aangelegen voor de Krimpenaren om minimaal een goed resultaat te pakken, om ze zichzelf veilig te spelen voor volgende week. Met welke elf gaat deze week dat doen? Daar kom ik zo meteen op. Eerst gaan we uiteraard naar de eerste elf van Zuidland. Met op doel Roy de Ruiter. De rest van de opstelling is Diego Laat, Sven van den Boogaard, Marcel van den Berg, Misha van Kempen, Robin van Buren, Dussen Bossenier, Kevin Leduc, Kai de Hoog, Timo de Man en Steven van Tilburg. Slechts 4 reserves op de bank bij Zuidland, namelijk Dion van Genden, Glenn Lomans, Dani Staes, Giovanni de Man. En de trainer bij Zuidland is Glenn den El. Wel de opstelling van DCW met op doel natuurlijk Bart de Keizer. De rest van de opstelling wordt geformeerd door Quinn van der Lavoir, Bas Kranenburg, Rick Tomp, Boris Pelman, Shea van Lint, Luciano Ramos Bosselaar, Jake van Bronkhorst, Xi Liang Dong, Denon Geerdes en Mels Priem. De bank bij de Krimpenaren, Denielson Fortes, Johan van Wageningen, Kevin Pepijn en Kai Leroy. En ook de assistenttrainer bij DCW, Jorie van Noord, zit op de bank bij de reserves. Trainer is zijn vader, Michel van Noord. Dat zijn de opstellingen. De scheidsrechter is Stanley van Lid. De assistent scheidsrechter is natuurlijk aan de kant van DCW, is Jack Vreken. En aan de kant van Zuidland is dat Henk Nieuwenhuizen. Wij gaan over een kleine 2 minuten normaal gesproken op start. Ik zie nog geen spelers op het veld staan. Laat staan dat ze op het punt staan om op te komen. Dus hier gaan we zo meteen beginnen met de wedstrijd tussen DCW en Zuidland.
0: Dan rest mij nog 1 vraag. Tom, een kleine voorspelling.
2: Oei, voorspellingen ben ik heel slecht in.
0: Nou.
2: Ik kan even kijken, stel even, wat heb ik ook weer de toto ingevuld? Volgens mij gewoon dat ze wel dat Zuidland zou winnen.
0: Zuidland wint.
2: Ja, ik denk dat Zuidland wel wint. Zuidland speelt mee aan de titel. Die gaan geen punten cadeau geven. Ik denk dat zij met 3-1 winnen.
0: Dankjewel Tom. En zometeen meer voor jou van het verslag van deze voetbalwedstrijd. Hier bij Radio Capelle en lokaal omroepen. Het is IJsselsport waar je naar luistert. Met nu James Blunt. Dit is Stay the Night.

0: James Blunt en Stay the Night. Dit is Radio Capelle, lokale omroep Grimpen. Je luistert naar het programma IJsselsport. Vanavond natuurlijk ook nog een belangrijke wedstrijd in promotie richting de Eredivisie en Danny Govers. Willem 2 tegen Almere City. Willem 2 verdedigt een 1-0 voorsprong om uiteindelijk die finale van de play-offs richting de Champions League. De Champions League, wil ik zeggen. De Champions League, de Eredivisie te behalen. Nou goed, wij hebben ook 3 wedstrijden live. Zoals eerder gezegd, maar mocht je nu intunen. Zwervers tegen GSC ODS. Zwervers bezet de 11e plek. De tegenstander staat laatste op de 13e plek. Dus die kunnen best wel een resultaatje gaan pakken. Die wedstrijd begint om 14:30. Die zijn, als het goed is, begonnen. DCV tegen Zuidland, daar is Tom Anderlieste voor ons aanwezig. DCV staat op de 8e plek, Zuidland staat 3e en speelt dus mee om het kampioenschap. En FC IJsselmonde staat 14e, laatste, speelt tegen CKC, Danny Govers. Dan gaan we even kijken of we Tom Anderlieste kunnen bereiken. Want ik heb meegekregen dat daar eerst een minuut stilte plaatsvindt. Maar ik neem aan dat ze ondertussen begonnen zijn, Tom Anderlieste.
1: Ze zijn zeker begonnen, Thomas. Ze zijn net 28 seconden hier onderweg. Ingooien meteen voor DCW aan de rechterkant van het veld. Verder ingooien wordt goed overgenomen door Zuidland. Maar DCW kan ook weer snel overnemen. Kunnen ze meteen gevaar zitten aan zijn rand in 16 en proberen ze hem voor te geven. Dat lukt nog net niet. Goed verdedigend werk van Zuidland. Zuidland wat meteen aan de linkerkant van het veld wil gaan opstomen. Dat gaan ze doen uiteindelijk met Van Tilburg. Van Tilburg de eerste bal. Hij gaat de bal over de zijlijn laten lopen. En komt er een inworp aan. En die gaat worden genomen door Zuidland. We hebben hier een kleine minuut gespeeld, Thomas. En ze staan hier in Hoeperachter nog steeds 0-0.
0: Dankjewel, Tom Alderlisten. Gaan we naar die andere wedstrijd die op dit moment begonnen is. Dat is Zwervers tegen GSC ODS. Kevin Vuisting voor ons aanwezig. Kevin, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, wat zijn de opstellingen van beide teams?
2: Ja, de wedstrijd is net 1 minuut bezig. En we gaan beginnen met de opstelling van GSC ODS. De nummer 13, de nummer laatst dus van deze tweede klasse D. Die zijn begonnen met Joris Moesman in de goal. Ömer Tjaan, Fatih Özbilek, Van der Werp, Ramawadji, Öztürkoğlu, Enzo Bwami, Darjay, Özan Çiman, Berihan en Açıyan Pong in de basis. Niet al de makkelijkste namen, maar dat zijn de 11 die het moeten gaan doen voor deze nummer laatste van de tweede klasse. En nu zit de opstelling voor Zwervers, die zelf 11e staan dus met 3 punten of met 5 punten meer. Maar nog wel in de gevarenzone, moeten dus gaan winnen vandaag. En dit zijn dus de 11 van Marlon Oranje met Jordi Godijn in de goal, Remy Etong op rechts, Niels Amtman, Jason Santos Sint-Aubijn, Desley Swinkels. De captain vandaag is weer Levon Rafael. Dan hebben we Jaro van der Pol, Joey Gomez, Aaron Hogendijk voorin, Yazan Abouzour staat erin. En dan is het ook nog Pedro Martins aan de rechterkant van het veld, of linkerkant van het veld, met nummer 11. Nou, de wedstrijd is nu 3 minuten bezig. Het staat hier altijd 0-0 in deze degradatiekraker tussen CVV Zwervers en GSC ODS.
0: Ja, Kevin, het moet vandaag gaan gebeuren, hè, voor Zwervers.
2: Ja, zeker. Want volgende week wordt het al helemaal lastig. Want dan wordt het een uitwedstrijd bij Binnenmaas. En Binnenmaas staat momenteel bovenaan. En dat zou nog eventueel een kampioenswedstrijd kunnen worden ook voor de thuisploeg. Dus dat maakt het helemaal lastig, denk ik.
0: Dus het moet vandaag gaan gebeuren. Dus we komen ook vandaag natuurlijk veel bij jou om te kijken wat Zwervers gaat doen. Die andere wedstrijd is ook begonnen. DCV tegen Zuidland. En om 3:00 start de wedstrijd IJsselmonde tegen CKC. En voor ons aanwezig is daar Ilko de Bruin. Het is Radio Capelle met Gloria Gaynor.

0: 10 minuten over 2:30. Zaterdagmiddag IJsselsportlokaal om op Krimpen en Radio Capelle. Gaan wij schakelen naar Sportpark Waalplantsoen DCV tegen Zuidland Tom.
1: Ramos Bosselaar paast de bal naar Geerdes. Geerdes aan de linkerkant van het veld weg. De bal gaat over de zijlijn. Wordt er dus een nieuwe inworp voor Zuidland. Wordt genomen door Diego Laat. Laat die gaat hem zo te nemen. Scheidsrechter fluit nog eventjes van iedereen op zijn plek staan. Dan kan daarna die inworp genomen worden. Die inworp gaat genomen worden. Die gaat de richting in de speler van Zuidland. Waar is het deze speler snel kan overnemen. Ze kunnen snel overnemen in de verdediging weliswaar. Maar worden heel goed op uitgezeten door Zuidland. Zuidland wat gretig is. Zuidland wat wil winnen vandaag natuurlijk. Om ook kans te maken op die titel in die tweede klasse. Hebben ze hier ook momenteel op overzicht. Gaan ze alweer de aanval in. Dat kunnen ze doen via Van Buren. Van Buren door richting de 16 in. Maar dat is een goede vangbal voor Bart de Keizer, de oude rot van DCW. Die heeft de bal in zijn handen en kan hem heel makkelijk rustig richting Ramos Bosselaar weer pasen. Bosselaar die paast hem vervolgens richting Tromp. Tromp aan de bal met een hele lange bal meteen naar de rechterkant van het veld. Wordt goed verdedigd door Zuidland weer en wordt nu overgenomen door Van Buren. Van Buren die probeert even te kijken of hij een paasje terug kan doen. Van de bal gaat. Van de bal gaat. Die paast hem weer heel erg snel door. Richting van de hoogte. Die gaat een diepe paas geven. Maar er wordt alweer gewacht door de grensrechter voor het buitenspel. En zo komt er een vrije trap aan voor DCV. DCV wat dus momenteel eigenlijk aan één puntje wel genoeg heeft om zeker te zijn van nog een jaar tweede klasse als ze gewoon hier een punt pakken. En dan is volgende week natuurlijk zou het ook nog afgemaakt kunnen worden. Maar het is wel fijn om dat een wedstrijd van tevoren al te doen. Hebben we hier bijna 8 minuten gespeeld. Is DCV weer aan de bal. Pasen ze eventjes in de verdediging. Dat doen ze hier met Tromp en van Kranenburg. Tromp en Kranenburg passen rustig aan richting elkaar. Maar er wordt ook absoluut niet doorgejaagd momenteel door Zuidland. En dus kan DCV heel makkelijk in balbezit blijven. Nu eindelijk jaagt Zuidland wel een beetje door. En dus gaat de bal snel weer terug naar de doelman Bart de Keizer. De Keizer richting Bosselaar. Bosselaar de linkerkant van het stad. Kijk of ze via de linkerkant ook blijven gaan. Nee, dat doen ze nog niet. De bal gaat nu wel richting Ramos Bosselaar. Bosselaar die probeert hem bij Geerdes te krijgen. Dat lukt niet. Maar in tweede instantie wilde ik zeggen, komt Geerdes er wel bij. De bal ging over de zijlijn via DCW. Dus een nieuwe inworp aan de linkerkant voor Zuidland. Zuidland wat dus een verre inworp gaat nemen. Hier hebben we dus al bijna 9 minuten gespeeld. Komt er nu een vrije trap over duwen. Dus vrije trap voor Zuidland. Hebben wij hier 9 minuten gespeeld. Staat het hier nog steeds 0-0.
0: Gaan we door naar Sportpark Ouwehoek. Daar speelt CVV Zwervers thuis tegen GSC ODS. Oftewel geluksvogels, stadspolderscombinatie. Oefening doet slagen.
2: Kijk, ja, dat is een mooie.
0: Ja,
2: inderdaad, een fluit moutje, lekker hoor.
0: Nou,
2: hier staat ook nog altijd 0-0. We gaan nu net de 10e minuut in, maar scheidsrechter Niels Felix geeft nu een vrije trap net buiten de 16 aan Zwervers. Een mooie plek, een metertje of 18. Beetje rechts voor de goal van doelman Moesman. En is het Joey Gomez die achter de bal gaat staan. En zou dit natuurlijk heerlijk zijn voor Zwervers om nu even die klap toe te doen, de eerste klap in deze eerste helft. En al toe te kunnen slaan met de vrije trap. Joey Gomez staat achter de bal, scheidsrechter Niels Felix. Die zet de muur op de juiste afstand. Dat is altijd 9,15 meter, geloof ik. En gebaard naar de spelers van GSC ODS dat ze moeten blijven staan. Want ze proberen nu al een beetje te smokkelen. En dus even in discussie met een viermansmuur voor de bezoekers. Nou, iedereen staat er klaar voor. Joey Gomez gaat de vrije trap nemen. Wel uitdraaiend. Dus de vraag is of die bal wel in één keer op doel gaat. Iedereen staat er klaar voor. Vrije trap van Joey Gomez. Komt hij? Oh, goede redding van het doelman, zeg. Goede vrije trap. Goed genomen in de korte hoek. Een uitstekende redding van het doelman Joris Moesman. En dit is dus het eerste gevaar. En gesticht door Joey Gomez namens Zwervers. En zo zit Zwervers toch wel lekker in de wedstrijd hoor, de eerste 10 minuten. Nu weer een vrije trap voor Zwervers op de helft van GSC ODS. Wordt er snel genomen voor de dugout van Marlon Oranje. Dus een beetje halverwege die helft. En ik moet zeggen, scheidsrechter Niels Felix zit er bovenop. Laat toch weinig toe als het om fysieke duels gaat. En wil denk ik in het begin van de wedstrijd ook even laten zien dat hij hier niet heel veel gaat tolereren in deze degradatiekraker van de tweede klasse D. Zwervers nog steeds in balbezit. Nu achterin in balbezit met Deslie Swinkels. Speelt de bal eventjes naar rechts naar Jason Santos Sint-Albijn. En die vindt een openingetje aan de rechterkant naar Etongen. Die stuurt Gomez weg de hoek in. Bij de cornervlag komt Gomez. En dat schot gaat echt de parkeerplaats op. Ik weet niet wat voor bal het was, maar die ging over alles en iedereen heen.

0: scheidsrechter deed er niks mee. En dus kon Zuid-Holland eigenlijk bijna doorlopen. Maar door goed verdedigen van DCW is daar een doelpunt tegen gehouden. En maar het is inmiddels Zuid-Holland wat weer in de bal bezit. En zo doen ze het laat. Richting de 16. Proberen ze nu 16 in te gaan. Dat lukt wel. 1-2 man nog goed voorbij, maar de bal gaat over het doel van de keizer. En dus komt er een doeltrap voor DCW. Dat was het eerste echte gevaar nu voor Zuid-Holland. De eerste twee kantjes dus na 12 minuten spelen hier in Krimpen aan de Rijssel. DCW wat de bal rustig gaat geven via de keizer. Keizer dus heel rustig richting Tromp. Tromp die gaat toch wel weer richting Kranenborg doen. Heel rustig aangaat het, want er wordt ook gewoon nog steeds niet doorgejaagd door Zuid-Holland. Nu misschien wel een kleine opening voor DCW. Gaan ze dat proberen via Van Bronckhorst. Van Bronckhorst die bal gaat over de zijlijn. Inworp voor DCW komt eraan. Snel inworp genomen. Terug richting Kranenborg. Kranenborg richting Tromp. Tromp die zal hem denk ik dan of richting Kranenborg of richting, zoals ik al dacht, Ramos Boslaar sturen. Dan gaat hij hem via de linkerkant van het veld proberen te doen. Nog niet echt de aanvallende intenties hier bij DCW. Al gaan ze het nu al proberen. Via de linkerkant van het veld. Via Geerdes. Geerdes gaat naar binnen snijden. Kan hij ook een schot plaatsen? Ja, hij kan een schot plaatsen. De schot gaat alleen 5 meter naast het doel van keeper De Ruiter van Zuid-Holland. En dus gaat die bal wel via de speler van Zuid-Holland zo te zien. En dus komt er een corner aan voor DCW. Die corner gaat aan de rechterkant van het veld genomen worden. Wordt dat een korte corner richting Geerdes? Nee. De corner gaat lang sowieso genomen worden richting de eerste of richting de tweede paal. Daar komt de corner. Koppel wordt weggekopt, maar blijft wel in bezit van DCW. DCW wordt nu weer een balletje teruggespeeld richting Priem. Priem die gaat dan via de rechterkant van het veld nog een keer proberen om te kijken of ze daar een voorzet kunnen gaan maken. Aan de linkerkant zie ik Ramon Bosler helemaal vrij staan. Die vraagt op de bal. Maar inmiddels wordt er een voorzet gegeven richting Van Lint, maar die bal kwam goed weg via Zuid-Holland. Dus het is inmiddels Ramos Boslaar in balbezit. Die spaast hem terug richting Tromp. Tromp weer richting zijn compaan Kranenburg. En dus wordt er hier ook weer niks mee gedaan met deze aanval. Hebben wij hier 15 minuten bijna gespeeld, staat het hier nog steeds 0-0 bij DCW tegen Zuid-Holland.
1: Ja, en op het andere veld, Zwervers tegen GSC ODS, hebben we ook nog niks gehoord. Dus dat zal betekenen dat er ook nog niet is gescoord, Kevin.
2: Nou, het scheelde heel weinig. Net een wereldaanval van Zwervers van de thuisploeg. Uitstekende counter met Pedro Martins en Etonga aan de rechterkant. Etonga die een voorzet gaf, Martins met een hakballetje naar achter. En Abouzou die vanaf rand 16 op de goal schoot. En de bal ging via de hand van Doeman Moesman op de paal. En zo was dit echt een geweldige kans. Maar net die paal is nog altijd 0-0. Maar Zwervers komt wel steeds dichterbij.
1: Dankjewel, Kevin Vuisting. Die is dus bij de wedstrijd Zwervers tegen GSC ODS. ODS dat staat laatste, Zwervers staat 11e. Er is dus veel om te spelen bij die wedstrijd. En DCV die bezetten de 8e plek en die spelen tegen Zuid-Holland. En die staan 3e. Zodra er natuurlijk doelpunten vallen, melden we dat.

0: Dina en Hot hoorde hier bij Radio Capelle en lokale omroep Krimpen. Gaan wij schakelen naar DCV tegen Zuidland. Tom Alderlisten. Stond net nog 0-0.
1: Nou, hier een goede kans misschien nog voor Zuidland. Zuidland in aanval. Gaan in 16. Kunnen die bal voorgeven? Dat lukt dan niet. Kunnen ze een nieuwe rebound proberen? Dat lukt niet. In derde instantie is het wel raak. Het staat Zuidland voor op 1-0. Voorsprong. Doelpunt te maken is dat met nummer 8 voor mij. Dustin Bonnelier, die uiteindelijk een slingerschot recht in de rechterbovenhoek schot. En dus is Bart de Keizer voor het eerst deze middag geklopt na 18 minuten spelen allemaal. En dan DCW hier een nieuwe aftrap gaan nemen. Wel eigenlijk zal ik nog zeggen, voordat dit doelpunt er was, want zijn er kansen geweest? Ja, eentje. Eén kleine kans voor DCW. Althans, voor Zuidland. Die bal gelopen. Ook het doel van Bart Keizer. Maar nu dus is het raak voor Zuidland. En staat het 1-0 voor de Duitse club die dus meedoet om de titel. En heeft DCW weer een aftrap 18,5 minuten hier gespeeld. Staat er dus nu 0-1.
0: Slecht nieuws dus vanuit Krimpen van Tom Alderlisten. Want deze week kijkt dus tegen 1-0 achterstand aan. Dan gaan we kijken hoe dat is op Sportpark Kuilenhoek. En daar speelt CVV tegen CVV Zwervers. Tegen een hele lange club, Kevin.
2: Ja, dat klopt. We hebben altijd GSCODS. Dat vind ik dan een mooie afkorting.
0: Ja.
2: Ze hebben nu momenteel een vrije trap. Nou, het zal zijn 2 meter buiten 16. Die wordt genomen door Fatih Özbiler namens de bezoekers. Die gaat in één keer met links worden ingedraaid in de muur. Komt daar een rebound aan. Ja, die bal wordt nu de 16 ingeschoten. Maar daar is doelman Jordi Godijn. En daar is alles het gevaar weer weg. En Zwerver speelt gewoon een hele goede openingsfase. Net een grote kans ook nog eens erbij voor Remy Etonge. Na een korte corner was een schot van buiten de 16 net voor langzeilde over de grond. En daarvoor was het dramatisch uitverdedigen van doelman Joris Moesman namens GSC ODS. En daar was Aaron Hogendijk, dat was de kippen bij. En die besloot even van de meter of 20, 25 te schieten. En die bal zelden net naast de kruising aan de verkeerde kant van de paal. De Zwerver zit er gewoon lekker in op de vrije trap na net voor de bezoekers. De rest van Zwerver is gewoon een hele goede pot. En is het gewoon wachten op die goal. Nou, GSC ODS mag nu gaan ingooien op de helft van Zwervers met Ramawat. Ramawat, die gooit de bal. Komt de bal terecht bij Sturkoglu. Die verliest de bal. De bal wordt naar voren geschoten door de verdediging van Zwervers. Maar belandt dan wel achterin in de verdediging van de bezoekers. En daar is het Achee Ampong die namens GSC ODS gaat opbouwen. ODS nu gaat opbouwen aan de linkerkant van het veld. Probeert hij wat meters te pikken op de helft van Zwervers. Maar Zwervers staat hij gewoon goed en compact te verdedigen hoor. Daar wordt de bal veroverd door Aaron Hogendijk. Maar dat was volgens scheidsrechter Niels Felix toch een overtreding. En zoals ik al eerder zei, hij fluit best snel. En er is eigenlijk weinig aan de hand hier. En toch is het nu een vrije trap voor GSC ODS die slecht wordt genomen. En daar kan Zwervers genomen overnemen met Abouzour. Die gaat hier de helft op van de tegen van de thuis, van de bezoekers. Combinatie aan. Jaro van der Pol, steekballetje. En die wordt neergelegd. En daar is de goal van Zwervers. Ja hoor. Daar is de goal van Zwervers. 21 minuten gespeeld. Zwervers 1, GSC ODS 0. En het is een goal van Aaron Hogendijk. Uitstekende actie zeg. En zo de balletje rolt langs de doelman. En is het verdient ook 1-0 voor Zwervers. En dit geeft ze ook wat lucht hoor, met die stand op de ranglijst. En dit gaat denk ik nog een hele leuke eerste helft worden. 21 minuten gespeeld, CVV Zwervers 1, GSC ODS 0.
0: En die leuke eerste helft die blijven wij volgen hier bij IJzersport. Wij gaan schakelen naar het andere sportpark waar wij bij aanwezig zijn. Dat is het sportpark van... Daar ben ik mijn muis kwijt. Ja, mijn muis is weg, dus dan gaan we maar eerst even plaatje draaien. Dan ga ik mijn muis terugvinden. Wij gaan eerst luisteren naar ABBA.

0: klanken van ABBA hebben een iets andere sound gekregen.
1: Ik kreeg ineens paniek.
0: paniek.
1: Ik zocht lichtknopjes en de metro. Het ging ineens niet goed.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat er gebeurde, maar zenuwmuziek.
0: Nou, dit was dus direct een oh my god, it's happening. En vlak voor het nieuws...
1: Ja, inderdaad, oh my god, ja.
0: Gaan we toch nog even kijken bij Tom Adderliester bij DCV Zuidland.
1: Daar wil ik
0: vlak
1: even.
0: Voor het nieuws, Tom, dat je het weet.
2: Dan gaan we voor kort houden, Thomas. Dan kan ik zeggen dat er een gele kaart is gevallen voor Zuidland. Want het is Van Buren die de doorgebroken tunnel Geerders neerhaalde aan de rechterkant van het veld. Komt daar inmiddels dan de vrije trap aan? Pakken we die nog mee voordat ik hem afgegeven aan de studio? Wordt die vrije trap aan de rechterkant nu voorgeslingerd? Komt er daar een doelpunt uit? Nee, daar komt geen doelpunt uit. Bal wordt weggewerkt door Zuidland. En dus staat het hier nog steeds 0-1 bij DCV Zuidland.
0: Dankjewel, Tom Adderliester. Dan hebben we nog even heel kort om te kijken op het andere sportpark. Zwervers tegen GSC ODS. Kevin, kort voor het nieuws.
3: Zwervers speelt nog steeds een uitstekende eerste helft. De stand is nog altijd 1-0 voor de Capellenaren.
4: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 3:00.
5: Ik ben Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
8: Om voor me elke dag zo te zien, dan breek ik me haar.
7: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
0: Kom bij IJsselsport. Tot 5 uur zijn we erbij met 3 voetbalwedstrijden. Zwervers, GSC, ODS, DCV tegen Zuidland en FC IJsselmonde tegen CKC.
4: Dit is IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Danny Govers.
1: Daar spreek je mee. En het is zoals Thomas al zei, het is 3:04. Dus wij gaan schakelen naar Sportpark Waalplantsoen. DCV tegen Zuidland. Vlak voor het nieuws kwam Zuidland op een 0-1 voorsprong. Verslag heeft de plaats is Tom Adeliste.
2: Het heeft het tempo heel erg goed gedaan. Want het tempo ligt veel hoger dan voor de doelpunt. Nu een corner voor Zuidland. Net 2 corners gezien voor DCV. Maar er is raad gescoord. Nee, nog steeds 0-1 dus.
1: DCV kijkt tegen achterstand aan. Vlak voor het nieuws kwam CVV Zwervers op een voorsprong tegen GSC ODS. Verslaggever daar te plaatsen heet Kevin Wijsling.
3: Nog altijd gewoon een hele goede eerste helft van Zwervers. We zitten 31e minuut van de wedstrijd. Het staat nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. Met nog een kwartier te spelen.
1: Die wedstrijden zijn allemaal al ruim begonnen. De wedstrijd die nog moet gaan beginnen of al is begonnen is van Sportpark Olympia in Rotterdam. Daar speelt FC IJsselmonde thuis tegen CKC. En onze verslaggever daar te plaatsen heeft de naam Ilko de Bruin.
11: Ja, dat klopt. Wel een beetje scherp blijven, jongens. We zijn inmiddels 3 minuten bezig. En er staat inmiddels 1-1. Al 2 goals, amper een minuutje bezig, kwam de thuisploeg, die al eigenlijk al gedegradeerd is, op een 1-0 voorsprong. Het lag helemaal open in 1 keer achterin bij CKC. En toen was het binnenschuiven voor de thuisploeg. Dat was dus niet de start voor CKC die je wilt hebben. Maar ja, amper een minuutje later is het alweer gelijk. Dan ligt het aan de andere kant open en hebben we dus een wedstrijd die amper 3 minuten bezig is en waar er dus al 2 treffers zijn geweest. Het is uiteindelijk CKC wat dus langs zij komt. En het is Platteschoor die hem uiteindelijk binnen weet. Nee, dat klopt niet. Aubert die hem weet binnen te lopen. Diezelfde Aubert is er nu weer vandoor. Maar dit feestje gaat even niet door. Leuke openingsfase dus. 3 minuten onderweg. 1-1 en bal net over. 1-1 blijft het.
0: Dankjewel Ilko de Bruin. Gaan we terug naar DCV tegen Zuidland. Tom Adeliste.
2: Ik zei het al, het spel is dat wel te goede gehad door de achterstand voor DCV. Want Zuidland en DCV leggen het tempo een stuk hoger dan in de eerste 18 minuten van de wedstrijd het was. Dus DCV wat in de balbezit is, ze wilden uiteindelijk passen richting Lintme. Dat lukte uiteindelijk niet. Het bal gaat over de zijlijn. Inworp voor Zuidland aan de linkerkant van het veld. Inworp gaat er genomen worden door Diego Laatje. Eigenlijk die hele zijkant wel een beetje al heeft bestreken.
0: Tom Adeliste, ik onderbreek jou voor een doelpunt bij CVV Zwervers. Als ik de muis naar de hoek kan krijgen. Jawel, een doelpunt bij CVV Zwervers.
3: Ja hoor, we zijn er weer. 2-0. Er staat nu 2-0 door een goal van Levon Rafael, die van binnen de 16 de bal knap binnenschoot. 2-0 dus voor Zwervers tegen GSC ODS.
0: Terug naar jou, Tom.
2: Er is een vrije trap, komt er nu aan voor, als ik het zo goed ga zien, voor Zuidland, denk ik. Want er ligt er ook een speler van Zuidland op de grond. Dat is Micha van Kempen. Die wordt nu door een meespeler overeind gehaald. Scheidsrechter geeft zelfs geen vrije trap, maar een inworp. Die inworp gaat opnieuw genomen worden door Diego Laat. Die gaat die inworp ver nemen over de midlijn heen. Gaat die richting Boenier. Die hem probeert ver te koppen. Dat lukt net niet. Allemaal op een zakdoek wat die hier speelt. 1 goede bal is het van de hoog. De hoofd, maar dat komt niet bij een tegenstander, bij een medespeler terecht. Via een omweg komt hij wel weer bij Zuidland terecht. En in Zuidland valt nu naar van kan gaan. Aan de linkerkant van het veld proberen ze dat. Proberen ze dat met een voorzet? Nee, ja, ze proberen het wel. Maar Van der Lavoie die weet de bal goed te keren. En dus kan deze twee de bal onderscheppen. En is de bal wel weer heel erg snel terug kwijt aan Zuidland. Zuidland terug naar de verdediging. En dus kunnen wij hier stoppen met dit verslag van de dit moment staat het nog steeds 1 tegen 0. Het voordeel van de gasten.
0: Gaan we naar Zwervers tegen GSC ODS met Kevin.
3: Ja, hier is er altijd 2-0 net gescoord door captain Levon Rafael. Het was Aaron Hoogendijk die er vandoor ging. En 4 man ons reed dat in de 16. Kon net niet schieten en probeerde het wel. En uiteindelijk een soort van afvallende bal die voor de voeten van El Capitano kwam. En hij heeft de bal gewoon goed binnenschoot. Doelman was kansloos. 2-0 dus op scorebord en ook erg verdiend. Zwervers speelt nog steeds gewoon een hele goede wedstrijd. En van spanning is eigenlijk niks op aan te zien. Wel dat ze gewoon super scherp zijn begonnen. En de punten moeten halen vandaag natuurlijk. En dat is ook bijna de laatste duwende afgrond. Richting voor GSC ODS, richting de derde klasse. Want dan wordt het nog heel erg moeilijk voor de bezoekers om dus niet te gaan degraderen. Volgens mij zijn ze dan zelfs al gedegradeerd. Alexandria heeft 2 punten voorsprong. Dus dat wordt gewoon een hele zware kluif voor de bezoekers vandaag. Met een goed spelend Zwervers. Zwervers nu met Amsterdam in balbezit op de eigen helft. Dan wordt de bal even naar rechts naar Etongen geschoten op de helft van GSC. Etongen die kijkt om zich heen, die gaat voor de lange
0: Kevin,
3: bal mee.
0: Ik moet jou onderbreken voor een doelpunt bij DCV, Tom.
2: Doelpunt 1 tegen 1. Het is van die uiteindelijk het doel weet te treffen. En dat Gerrits eerst nog een schot zag gekeerd te worden door de doelman van Zuidland, de Ruiter. Maar het was dus van die die hem in tweede instantie wel wist te scoren. 1 tegen 1, dat is de stand.
0: Gaan we terug naar Kevin bij Zwervers.
3: Nou, dat is goed nieuws. Zwervers nu balbezit. Aan de rechterkant van het veld bij de cornervlag. Op de helft van GSC. Etongen gaat er vandoor. Gooit er een schaar uit. Komt de bal in de 16. Joey Gomez met het schot. En wat een doelpunt. Wat een goal zeg. 3-0. De goal van Joey Gomez. Een geweldige aanval vanuit rechts. Er wordt hier en daar nog een schaar uitgegooid door Remy Etongen. Die speelt de bal eventjes naast zich naar Jaro van der Pol. En die legt de bal over Joey Gomez. En die ramt die bal echt keihard in. Doelman kansloos. En zo zitten we in de 37e minuut van de wedstrijd met een stand van 3-0.
0: De goals blijven maar vallen, want ook bij DCV is er weer gescoord.
2: Nou ja, niet weer. Het staat nog steeds 1 tegen 1. Dus hier bij DCV tegen Zuidland. Ik ben heel benieuwd hoe Zuidland nu gaat reageren en hoe het tempo vooral nu in de wedstrijd wordt bepaald. Na de 1 tegen 0 werd het tempo enorm opgeschroefd. Nu staat het dus 1 tegen 1 en zitten we in de laatste 8 minuten van die eerste helft. Zuidland in de verdediging in balbezit. Proberen ze nu rust misschien te brengen in de ploeg. En dan gaan ze nu een lange bal weer spelen richting de voorwaarts. Dat doen ze dan richting Bonnier. Bonnier die vecht een robotje uit met DCV. En DCV wint het duel en de bal gaat over de zijlijn. Inworp wordt nu wel gegeven aan Zuidland. Dus staat hier 1 tegen 1. Ik ben benieuwd wat dat met het tempo dus gaat doen van de wedstrijd.
0: FC IJsselmonde tegen CKC, Ilko de Bruin.
11: Ja, 8 minuutjes, bijna 9 onderweg. 1-1 dus, die stand. En dan pak ik nu maar eventjes de tijd om de voorbeschouwing op deze wedstrijd te doen. Die dus spectaculair begon met een doelpunt na 90 seconden. En amper een minuutje later de gelijkmaker namens CKC. Nu een overtreding op de rand 16, zo geeft de scheidsrechter aan. In mijn optiek is het gewoon een botsing tussen twee spelers die allebei voor de bal gaan. Ik snap ook wel de opwinding bij IJsselmonde speler Bouwman, die het er absoluut niet mee eens is. Maar goed, spel ligt even stil. Zometeen wel een vrije trap op de rand van de 16 meter. Maar het gedegradeerde IJsselmonde. Maar we gaan eerst naar DCV toe, want er is een treffer bij Tom Alderliesten.
2: Het is Gerrits die deze keer de doelman weet te verschalken. En zo zet hij DCV een 2-1 voorsprong aan het einde van deze eerste helft.
0: Gaan we terug naar jou, Ilko.
11: Nou, goede ontwikkelingen daar. Hier de vrije trap gaat genomen worden door Van Oosten. Van Oosten in één keer wel een 1,5 meter te hoog gemikt. De hier had meer ingezeten voor die man aan de kant van CKC. Met wellicht wel de beste trap in de benen. Goed, ja, IJsselmonde is dus al de ploeg die gedegradeerd is in deze klasse. CKC is nog niet helemaal veilig. 2 speelronden voor het einde van deze competitie. Want dat heeft dan wel 3 punten voorsprong op de Alblas. Wat op een play-off plek tegen degradatie staat. Maar het doelsaldo is in het voordeel van de Alblas. Dus theorie kan dus de Alblas nog langs zij komen bij CKC. Nou, moet CKC eigenlijk vanmiddag wel gewoon dik winnen van IJsselmonde. Want IJsselmonde, 24 wedstrijden gespeeld, 21 keer verloren. En 3 keer werd er gewonnen. En een doelsaldo van 29 voor en 96. Inmiddels dus 97 doelpunten tegen. Dus als CKC het een beetje op de heupen krijgt, dan kan het vanmiddag IJsselmonde 100ste tegentreffer gaan op laten tekenen. Maar goed, de opdracht is dus simpel voor de ploeg van Mario Meijer. Er moet gewonnen worden van IJsselmonde om in ieder geval in eigen hand te houden dat het zich veilig gaat spelen. Nou, dat doet het dan met Heijzer op de goal. Achterin Ramjawan, Brons, De Borst en Blijgrot. Een middenveld met Ritmeijer, Platterschoor, Van Oosten. En voorin Kramer, doepen te maken Aubert en Koster. De elf van IJsselmonde, die nemen we straks wel eventjes mee. Nu gaat die bal over de zijlijn heen en kan IJsselmonde gaan gooien. Dat doen ze in de persoon van Bouwman. Metertje of acht bij de eigen achterlijn vandaan aan de rechterkant van het veld. CKC dat hoog druk zet op het veld van IJsselmonde. Dat in de eerste minuut ook deed. En toen was het daar zomaar prijsschieten voor IJsselmonde. Het was eerst nog keeper Beheijzer die een goede inzet van IJsselmonde wist te redden. Maar het rebound was die uiteindelijk kansloos. Nu heeft CKC de bal weer terug. Het schuift de bal in de voeten daar bij Kramer. Kramer de bal in één keer diep gespeeld. Daar kan Van Oosten niks mee. Maar IJsselmonde levert ook weer in. Aan de andere kant is het nu via Van Oosten dat Koster aan het werk wordt gezet. Dan gaat die bal weer naar voren toe. En dan komt die bal uiteindelijk via het hoofd van Ramjawan in de voeten van keeper Heijzer van CKC. Nou, die paast de bal dan eventjes uit richting De Borst. De Borst dan, gevaarlijk mannetje voor zijn neus. Nou, niet te veel te gaan dollen daar. Nou, dat besluit hij dan maar inderdaad terug te draaien en keeper Heijzer aan te spelen. Heijzer dan met de bal naar de zijkant toe. Zo spelen we 12 minuutjes hier in IJsselmonde tussen de plaatselijke FC en CKC. En staat het gelijk 1 tegen 1.
1: Gaan wij schakelen naar Sportpark Waalplantsoen, DCW tegen Zuidland, Tom.
2: Waar DCW echt een geweldige afstand terug kan lopen. Zo in die eerste helft nog een 2 tegen 1 voorsprong is het nu. Maar we moeten even oppassen voor Zuidland. Die wordt goed bouwen, wordt goed weggewerkt door DCW. Wacht het over de zijlijn, wordt een inworp gegeven voor Zuidland. Die gaat genomen voor Kegelaas. Maar je hebt toch een doelpunt inderdaad. Het was Geerdes die de bal in de korte hoek schoot. En dus daarmee de doelman eigenlijk misschien wel een beetje verraste. Waardoor er dus de 2 tegen 1 kon worden geplaatst. Er wordt nu een gele kaart gegeven aan Zuidland, aan Robin van Buren. En volgens mij had hij al geel op zak. Dan zou dat zijn tweede gele kaart zijn. Maar zover ik weet wordt hij er nu mee gespaard met een eventuele rode kaart. Maar ik dacht dat hij al die eerste gele kaart te pakken had. Maar misschien ben ik in de war met iemand anders geweest daarvoor. Maar goed, dat komt namelijk omdat er heel veel mensen hen claimden aan de kant van Zuidland. Maar de handsbal werd niet overgenomen door de scheidsrechter. Waardoor dus geen penalty komt voor Zuidland. 42 minuten exact nu gespeeld hier bij deze wedstrijd. Het is Bart de Keijzer die de bal heel ver doet. En dan gaat deze week kijken of ze het spel verder kunnen dicteren. Of gaat Zuidland toch nog wat terug kunnen doen aan het einde van die eerste helft. Is het altijd die Diego Laat die over de zijkant gaat. Wacht over de zijlijn gaat hij snel een inworp nemen. Dat wordt alleen wel een prooi voor DCW. DCW wat niet goed kan overnemen. En in de verdediging blijft het Zuidland wat in balbezit is. Zuidland paast rustig in de verdediging. Aan de linkerkant gaan ze nu proberen op te stomen met een diepe bal. Proberen ze dat goede kaartjes dat voor ik toch DCW over de zijlijn. Waardoor dat gevaar is geneutraliseerd. 43 minuten gespeeld hier bij DCW Zuidland. En aan achterstand staat DCW nu voor met 2 tegen 1.
1: Gaan wij door naar Sportpark Nieuwenhoek. 7 Zwervers, GSC ODS, Kevin.
12: Yes, we zitten momenteel op de 43ste minuut van de eerste helft. Stand 3-0. Zwervers speelde heerlijk eerste helft. Dus nu wel GSC ODS wat iets meer probeert te komen. Zwervers laat ze ook komen, maar Zwervers nu heel scherp in de counter met Abu Zoer. Aan de linkerkant van het veld naar Pedro Martins. Die heeft drie man voor zich. Weet nog een goede voorzet uit te persen richting Hoogendijk. Die neemt de bal en legt hem af op Jan van der Pol. En wat een doelpunt zeg. Ja hoor, 4 tegen 0. Wat een wereldaanval.
13: Van der Pol.
12: Wat een goal van Jaro van der Pol zegt. De voorzet van Martins op Aaron Hoogendijk. Die legt hem even op zijn gemakje terug op Van der Pol. En Van der Pol die tikt hem in. Dit is echt tikkie-takke voetbal van de bovenste plank wat we hier te zien krijgen op Sportpark de Kouwhoek. En met een geweldige tussenstand nu 4-0. En ja, bij GSC ODS weten ze het meer natuurlijk. En die degraderen gewoon natuurlijk bij deze stand. Die proberen wel, die hadden net de afgelopen minuten een beetje het idee dat ze op die helft konden gaan voetballen van Zwervers. Maar Zwervers heeft het heel slim gedaan. Een beetje terugtrekken, compact spelen. En daarna gelijk vol op de counter. En dat doen ze goed. 44 minuten nu, GSC mag nu gaan aftrappen. En je ziet de bepaalde kopjes al hangen natuurlijk. En Zwervers is nog niet klaar in ieder geval, kan je zien. Dat zie je aan iedereen. En Zwervers heeft nog wel zin in. GSC, ODS mag nu gaan aftrappen. Scheidsrechter die vindt dat de bal te snel genomen wordt. Omdat Van der Poel zijn veters nog aan het strikken is. Die zijn rechtervoet van die mooie goal. En nu mag GSC, ODS dat opnieuw gaan proberen. In die laatste minuut van de eerste helft mag GSC gaan aftrappen. Die wordt nog niet genomen. Gaan ze een beetje tijd rekken. Ook raar. Misschien dat ze toch een grotere uitslag willen voorkomen. Maar ze zijn begonnen. En GSC gaat die gelijk in aanval met de lange bal. Via links. Die is te lang. Die bal komt niet aan bij Darjei. Die gaat over de zijlijn. En Zwervers mag op het gemakje gaan ingooien. En dat wordt gedaan door Remy Etonge. Die een hele goede eerste helft speelt. Net zoals al zijn 10 andere medespelers. Staan ze gewoon heerlijk te spelen hier vandaag. En Niels Amtman mag toch gaan ingooien. Die krijgt de bal van Etonge. Amtman gebaard voor jongens. Gaan we lekker naar voren. We gaan er gewoon nog eentje maken. Die Vorges. Nou, nog een ingooi. Ze hebben weer een paar meter bij elkaar gesprokkeld. Voor de dugout van GSC mag ingegooid worden. Nog altijd wel op eigen helft. En Niels Amtman gebaart weer van jongens, gaan we lekker naar voren. Ze gooit de bal nu naar Jaren van der Pol. Die bal komt hem lekker door op Aaron Hoogendijk. Legt hem terug op Yazan Abouzour. En die verliest de bal van captain Ozan Chiman namens GSC. En GSC nu naar tegenaanval. Daar komt een counter aan. Maar uitstekend verdedigd door Leveron Rafael. Geen veldje aan de lucht. Ze krijgen ook nog eens een vrije trap mee. We zitten in de besturentijd van de eerste helft. CVV Zwervers, GSC ODS 4-0.
1: De doelpuntjes, de doelpunten vallen als rijpe appel. Hoe is dat bij jou, Ilko? FC IJsselmonde tegen CKC.
11: Ja, als het tempo van de eerste 3 minuten vol hadden gehouden, dan had het nu inmiddels 5-5 gestaan. Dat staat het niet. Nu wel een kans voor IJsselmonde. Keeper Perry Heijzer zijn goal uit. Die wordt geraakt door zijn eigen verdediger Blijgrot. En allebei liggen op de grond. IJsselmonde denkt te profiteren, maar dan is daar uiteindelijk nog Brons namens CKC die op weet te ruimen. En dan legt de scheidsrechter het spel stil. Omdat beide CKC'ers die op de grond liggen de nodige medische aandacht te kunnen gaan krijgen. En zelfs trainer Mario Meijer gaat zich daar melden bij beide spelers. En natuurlijk de nodige personen die zich gaan warm moeten gaan lopen. Heijzer naar de grond. Grijpt aan het hoofd. Maar ook de borst. Ja, die lijkt daar toch geraakt en gekwetst aan het hoofd te zijn. Ongelukkige botsing. En daartussenin nog een speler van IJsselmonde. Die daar met de bal er bijna als een haas vandoor weet te gaan. Nou goed, het spel ligt dus stil. De nodige verzorging is aanwezig voor beide spelers. Laten we hopen dat het meevalt en beide spelers door kunnen gaan. Maar het ziet er niet goed uit bij beide CKC'ers die op de grond liggen. Het spel ligt dus stil. Kijk naar de klok. 18,5 minuut zijn we onderweg. En die tussenstand van 1-1 die stond na 3 minuten al op het bord.
0: Dankjewel, Ilko. Gaan we door naar Kevin, want bij jou is het rust, Kevin.
12: Ja, de scheidsrechter heeft net gefloten voor het eindsignaal van de eerste helft. Nou, een hele leuke eerste helft tussen Zwervers en GSC. 4-0.
0: Spreken we jou zo meteen voor de tweede helft. Gaan we naar Tom. Die is bij DCV en die zit ook in de blessuretijd van die eerste helft.
14: 2 minuten blessuretijd al rechterkant van het veld. Kan DCV hier op het 3-1. Voorsprong ook. Nee, dat lukt nog niet. Ze blijven wel in balbezit. Die Geerdes bal houdt. Balletje gaat terug nu richting Bosselaar. Bosselaar. Die passen naar Geerdes weer aan de linkerkant van het veld. Kijken of er nog een laatste aanval kan komen in deze wedstrijd. Nadat er 2 blessuregevallen waren. 1 keer voor Bosselaar en 1 keer voor Bonnier van Zuidland. Bonnier lijkt niet meer verder te kunnen, denk ik. Maar die zijn nog steeds aan de zijkant van het veld. DCW, wat dus met 11 man speelt tegen de 10 van Zuidland. Is het DCW wat nu in balbezit is? Aan de rechterkant, aan de linkerkant van het schoot. Dus het Geerdes, die het doelpunt te maken van 2 tegen 1. En dan gaat de scheidsrechter afsluiten. Sally van Litsenfluit af. Na zo'n 3 minuten blessuretijd hebben wij hier een snelle achterkant. Want DCW is zomaar na 18 minuten 1 tegen 0 achter. Maar 2 snelle goals achter elkaar in 2 minuten tijd. Dan hebben ze toch weer een voorsprong bij de rust te maken. Met 2-1 staat het hier dus bij DCW tegen Zuidland.
0: Dankjewel, Tom Alderliste. Gaan we terug naar die wedstrijd in IJsselmonde. Ilko de Bruin is daarvoor bij ons aanwezig. Kijk ik ook nog even met een schuin oog naar Celtic tegen Hearts. Celtic 2-1 gemaakt. En dat betekent dat het niet gaat lukken voor Hearts. En dat is toch wel jammer. Dat is een voetbalsprookje, Ilko.
11: Ja, echt doodzonde. En dan zeker als je weet dat Celtic afgelopen week in de 99e minuut een zwaar onterechte panel kreeg en daardoor won.
1: Ja.
11: Dan had het met deze 2-1, was Hearts gewoon kampioen geweest. Want dan had Celtic met 3-0 moeten winnen. Ja, ik vind dat doodzonde voor zo'n club. Ja, kan ik allemaal vertellen, omdat het spel hier nog steeds stil ligt. Beide spelers zitten nog steeds op de grond. Ze zitten inmiddels. Zowel keeper Heijzer als middenvelder Platterschoor, want hij is het, die naar de grond ging. Beide spelers krijgen een tulband om, zo te zien. En lijken dus zo meteen verder te gaan. Maar het spel ligt dus nog steeds wel stil bij de wedstrijd tussen IJsselmonde en CKC. Tussenstand 1-1.
0: Dankjewel, Ilko de Bruin. Nou, dan is het op dit moment maar eens tijd voor muziek, denk je niet? Asia en Heat of the Moment.

0: Ja, de heat of the moment, dat is het toch wel voor Hart die tegen Celtic spelen. En die in die laatste blessuretijd, 8 minuten komt erbij, moeten ze nog een goaltje maken, Ilko. En dan kan het toch nog, maar anders is het doodzonde. En dan gaat er een voetbalsprookje zo de prullenbak in. Maar goed, we zijn hier voor het lokale voetbal. En dat betekent dat jij zit te kijken naar IJsselmonden CKC en de blessurebehandelingen zijn voorbij.
1: Ja, zeker C van slag, want het staat gelijk 2 tegen 1. Het is de knal van Haasdijk. Hij zorgt ervoor dat IJsselmonde in de 25e minuut van deze wedstrijd weer op een 2 tegen 1 voorsprong komt. Ja, zo loopt CKC toch wel een beetje, of zo Rotterdams gezegd, te klooien. Want het geeft toch wel de doelpunten heel makkelijk weg. Het is keeper Heijzer die toch niet door kan. Hij naar het veld, langs het veld nu met een grote tulband. En Viera, de reservekeeper, zijn vervanger. En ook Platteschoor is naar de kant gehaald. Hij is ook te geblesseerd geraakt om door te gaan. Dus 2 snelle noodgedwongen wissels. Wel beide met een hoofdblessure. Dus dat zijn dan gratis wissels, zoals dat dan zo mooi heet. Om een hoofdblessure. Telt de wissel niet mee voor je totale lijstje aan wissels. Maar CKC zal toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen hoor. Het had zeker de overhand totdat die blessures op het veld vielen. CKC een aantal goede mogelijkheden. Dat was heel dreigend. Maar vooral de steekpaas van Oosten werd een aantal keer niet op goed op waarde geschat. Want het lag het helemaal open achterin bij IJsselmonde. Van Oosten die had met een mooi steekballetje daar achter de linies mensen probeert vrij te spelen. Komt hij weer. Weer zo'n steekbal op Aubert. Aubert, één man voor zijn neus. Dreigt wat. En schiet dan in de korte hoek. En raakt nog de kruisingen daar. Maar de bal gaat wel over de goal heen. Zo niet snel. Net zoals bij de 1 tegen 0. Nu niet snel de gelijkmaker van CKC via Aubert. En zal het wat meer tijd nodig hebben om zich weer te gaan herstellen. Van die tik die je toch krijgt. Als je als ploeg zijnde 2 medespelers met een hoofdblessure uit ziet vallen. Dan doet dat blijkbaar wat eventjes. Met je ploeg even tussen de oren. Even niet scherp meer. En amper binnen een minuut na het hervatten van de wedstrijd scoort IJsselmonde dus de 2 tegen 1. En moet CKC zich toch langzamerhand een klein beetje zorgen maken. Want het zal toch gewoon moeten winnen vanmiddag van het al gedegradeerde IJsselmonde. Maar ja, dat wil het seizoen misschien ook nog afsluiten. De laatste thuiswedstrijd met een mooie 3-punter. Want dat zou het toch zeker zijn op CKC. Want in 24 wedstrijden, ik zei het, won IJsselmonde slechts 3 keer. En de rest ging verloren. Seizoen om snel te vergeten natuurlijk. Maar goed, als ik zo kijk naar het wedstrijdbeeld, dan valt dat zeker niet tegen wat IJsselmonde laat zien hoor. Het heeft natuurlijk ook kan vol en vrijheid voetballen. Het heeft geen druk om iets te presteren. Behalve dat het voor zichzelf lekker wel afsluiten die laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Maar het doet zeker niet onder voor CKC. Je ziet wel dat IJsselmonde het vooral met vechtlust ver komt. En dat CKC het met verzorgd voetbal probeert op te lossen. En dat ook vaak lukt, maar dat nog niet heeft weten om te zetten in nog een extra doelpunt. Nu Van Oosten. Van Oosten moet dan even breed richting Bleigrot. Bleigrot dan. Je kijkt eens even. En die ziet daar Kramer. De borst dan. Eventjes terug in de defensie naar Kosten toe. En die wijst dan ook van ja, waar moet ik heen met die bal? En ziet die bal dan eigenlijk zomaar over de zeilen heen gaan. IJsselmonde gooit snel in. Ligt er wat ruimte daar op de as van het veld. Maar daar staat ook Van Oosten. Van Oosten kan een beetje of 20 pakken. Ja, staan 2 man buiten spel en dan komt die diepe bal. Ja, en dan staat er natuurlijk iemand buiten spel. Dat is Kramer. Die houdt dan wel op met oplopen. En dan is de doelman van Zetten van IJsselmonde zo vriendelijk om de bal een metertje of 34 over de zeilen heen te rammen. Die bal had hij gewoon rustig over de zeilen heen kunnen laten lopen. Dan had IJsselmonde kunnen gaan gooien. Want daar was door Ritmeijer van CKC zeker die bal niet meer binnen te houden. Maar dus even de noodoplossing gekozen door keeper van Zetten. Van IJsselmonde. Nu de reservebal het veld in. Nou, dan komt dan prompt natuurlijk de normale wedstrijdbal ook weer terug het veld in. En dat kost allemaal tijd voor CKC. CKC dat gooit snel. Mag nog niet van de scheidsrechter. Nou, die denkt dan van nou vooruit, maar laat maar doorgaan. Want CKC is slordig. Die bal weer over de zijlijn heen. Via wie? Nou, het is in ieder geval niet Ramjawan die hem als laatste raakt. Dat wordt dan wel geclaimd door Drocht van IJsselmonde. Maar de grensrechter die beslist anders. De ingooi daar op het hoofd van wie? Richting Aubert. Aubert kan er niet bij. Het opruimen door Sonneveld van IJsselmonde. Gaat die bal weer naar voren toe. En is oh, dan ligt het weer helemaal open. Nou komt daar dan de 3 tegen 1. Nee, dan zijn er toch 2 CKC'ers die druk op de bal zetten. Maar het is gatenkaas achterin bij CKC. Want IJsselmonde is nog niet weg. Daar zijn ze weer op de rand van de 16. Nou, hoe ze de bal de 16 in krijgen, weet ik niet. Maar er komt nog een gevaarlijk schot. En die bal gaat raken links naast de paal. Want daar was keeper Vieira was al verslagen. Die keek met een soort paniek in de ogen achterom. En ziet tot zijn grote opluchting dat die bal uiteindelijk een metertje voorlangs de goal van CKC over de achterlijn heen verdwijnt. Dus CKC heeft het moeilijk op bezoek bij Simonde. Exact half uurtje onderweg. Inclusief al die blessuretijd natuurlijk. Maar de thuisploeg leidt verrassend tegen CKC met 2-1.

0: Terwijl Celtic kampioen is geworden van Schotland, gaan wij kijken bij IJsselmonde tegen CKC. IJsselmonde staat er met 2-1 voor.
1: Ja, dat klopt. Dat is geen goed nieuws voor de CKC-liefhebbers. Want die ploeg die moet winnen. Oh, er komt een goede diepe bal richting Aubert. Aubert, die keeper blijft staan. Nou, dan kan Aubert... Oh, hij verstapt zich op het moment dat hij die bal in de hoek wil schieten. Ja, Aubert. Ja, ik snap de vertwijfeling, want Aubert denkt, die keeper komt. Nou, keeper van Zetten komt niet. Die blijft gewoon op zijn doellijn staan. En daardoor raakt de spits van CKC Aubert zo in vertwijfeling dat hij even niet weet wat hij moet doen. Hij heeft te veel tijd. Ja, en dat zeggen we dan wel eens. Soms heb je te veel tijd, ga je nadenken. En dan struikel je over je eigen mooie ideeën. Letterlijk en figuurlijk. Levensgrote kans voor CKC om de 2-2 te maken. Verloren gegaan. En zo staat het na 35 minuten spelen nog steeds 2-1 in het voordeel van IJsselmonde. En doet keeper van Zetten dus wat bijzonders. En het pakt goed uit. Hij kiest ervoor om niet zijn goal uit te komen en de bal aan Aubert te laten. Nou, Aubert moet zich snel herpakken, want die gaat nu doorjagen op keeper van Zetten. Van Zetten die staat in ieder geval met 1-0 voor tegenover Aubert. Nou, dan komt de bal alweer snel bij Van Oosten. Van Oosten met de controle. Die kan hem nu meegeven. En dan ligt het weer open en komt daar dan wel de gelijkmaker. Handig balletje. En dan gaat hij erin. Jawel, daar is de 2-2 van CKC. En het is de nummer 8, Koster, die hem binnenschiet. En zo staat het na 36 minuten weer gelijk in IJsselmonde. Leuke wedstrijd die we tot nu toe zien. De wedstrijd wel een tijdje stilgelegen. Dus door die twee hoofdblessures, waardoor CKC noodgedwongen twee keer moest wisselen. Maar zojuist dus Aubert met het missen van een 1-1 situatie. Nu weer Van Oosten, die de laatste linie van IJsselmonde weet te verschalken. En nu is het Koster, die vanaf de rechterkant van het veld naar binnen snijdt, die bal oppikt en Van Zetten omspeelt en de 2-2 uiteindelijk binnen weet te schieten. En zo is het weer gelijk in IJsselmonde en kan CKC wellicht op jacht nog voor de pauze naar een voorsprong. Nu gaat die bal weer naar voren toe. Nee, wordt te lang gewacht nu door Van Oosten om de bal diep te geven op Kramer, die zeker wat vrijheid had daar aan de linkerkant van het veld. Maar ter hoogte van de middenlijn is het nu Bouwman namens IJsselmonde die kan gaan ingooien. Nou, dat doet hij ver vooruit. Daar op het hoofd van wie? Van Zuidam. Zuidam kopt die bal door richting Drocht. Drocht die zet druk daarop. Ramjawan, de vleugelverdediger van CKC, die levert dan ook prompt in. Daar bij Guzman. Niet de Guzman, maar een andere Guzman. Zorgt er wel voor dat IJsselmonde in kan gaan gooien. Kijk naar de klok. 37 minuten exact onderweg. In een vermakelijke eerste helft. En dat zeggen we vanwege die 2-2 stand op het scorebord.
0: Gaan we naar Tom, die is bij de wedstrijd DCV tegen Zuidland.
2: Van de tweede helft. En dus zijn we hier bezig. Kunnen we meteen zien dat DCV aan de linkerkant van het veld bezig is. Wel rust, dat doen ze dan met Tom. Tom die heeft de bal, die passen we alleen weer heel erg snel weer terug naar de verdediging. Hebben we tijd om even te zeggen dat er een wissel heeft plaatsgevonden aan de kant van Zuidland met nummer 8 eruit, Dustin Bonnier. En met nummer 16 komt erin Daan Staat. Hij is dus erin gekomen. Dan is daar een verre bal van Bart de Keizer richting de voorwaarden van DCV. DCV, wat nu is aan de rechterkant van het veld, probeert actie te maken via Van Bronckhorst. Bronckhorst probeert hem richting Donk te sturen. Dat lukt aan de linkerkant van het veld. Kan die laatst vrij? Ja, dat lukt hem wel. Kan die ook nog een ploeggenoot bereiken? Dat lukt ook nog wel. Maar die ploeggenoot, die kan vervolgens niks doen. Komt de bal vervolgens bij Van Bronckhorst. En die schiet hem compleet naast. Waardoor dus een doeltrapper is voor Zuidland. Wat dus op de achterstand staat na die twee snelle doelpunten van DCV in die eerste helft. 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand nog steeds dus 2-1 bij DCV tegen Zuidland.
0: Dan gaan we naar Kevin, want hij is bij de wedstrijd Zwervers tegen GSC ODS. En daar was de ruststand 4-0.
3: Ja, dat klopt. Dat is nog steeds. En ik zie net dat er gescoord is bij CKC. Ilko.
1: Ja, fijn Kevin dat je oplet. Het is 2-3 geworden. CKC op voorsprong in deze wedstrijd. Het is de eerste hoekschop van de ploeg uit Kralingseveer. Vanaf de rechterkant getrapt. En daar is de meegekomen rechterverdediger Ramjawan bij de eerste paal. Vogeltje vrij. En hij kopt de 2-3 voor CKC tegen de touw aan.
0: Nou Kevin, fijn dat je oplet. Door met je verslag.
3: Yes, daar gaan we weer. 4-0 nog steeds. We zitten in de vijfde minuut van de tweede helft. De 50ste minuut. 4-0 nog altijd voor Zwervers. Bij Zwervers geen wissels. Never change the winning team, zeggen ze dan. En het is GSC, ODS met wat meer balbezit deze tweede helft. Ze hebben wel de eerste gele kaart opgepikt. Dat is verdediger van GSC, Fatih Özbiler. Die een terechte kaart kreeg van scheidsrechter Niels Felix. En de uitploeg krijgt nu een vrije trap op de helft van Zwervers. Het is diezelfde Fatih Özbiler die hem gaat nemen. En die speelt de bal even terug, terwijl iedereen eigenlijk in de 16 staat te wachten. Speelt hij even de bal terug op zijn teamgenoot van de Werp. En die zorgt ervoor dat hij hem wel naar voren speelt. Nee, een knullig balverlies. En daar gaat ze misschien in de counter. Met de paas van de Von Rafael naar voren. Maar die krijgt ze de bal niet bij teamgenoot Abouzour. Dat is jammer. Want dit was een hele grote kans dit. Want Abouzour had maar één tegenstander mee. En voor de rest niemand op de helft van GSC. En GSC wat steeds hoger speelt. Maar nu Jaro van der Pol aan de rechterkant van het veld namens Zwervers. Van der Pol loopt naar binnen. Probeert ruimte te vinden. Speelt de bal naar links naar Pedro Martins. Die gaat de combinatie aan met Abouzour. En die schiet uit de draai in één keer. En dat is, was even een lastige bal voor doelman Joris Moesman. Maar die zat er toch als kip erbij. En die bal kon hij nog net tegenhouden voor de lijn, voor de doellijn. Zo is het nog altijd 4-0. Maar toch weer gevaar van Zwervers. En dat doen ze goed hoor. Goede kans dit. Een goede aanval. GSC nu met de achterin Özbiler. Die gaat lopen met die bal. Goed speelt zijn teamgenoot Ben Aoumar in. Die draait goed weg hoor bij Joey Gomez. En nu gaat hij richting de 16. Komt daar een kans aan. Joey Gomez een achtervolging. En Aoumar blijft in balbezit. Die draait een beetje weg. Doet hij uitstekend hoor. En nu die voorzet in de 16. En die komt eigenlijk bij niemand. En er wordt er weggekopt namens Swinkels. En is de tweede bal wel voor GSV. GSV met meer druk erop hoor. GSV nu een beetje op zoek naar die ruimte in, op de helft van Zwervers. Nu een combinatie aan de rechterkant van hetzelfde. Die komt bij Swinkels voor zijn voeten. Verliest de bal wel. En dan is het aanvoerder Özan Çiman die de bal herovert. En is het Van der Wiel namens GSC die de balverlies leidt. En nu is het Zwervers nog wel gaan counteren met Abouzour. Heel veel ruimte om zich heen. Speelt de bal even terug achterin. En gaat die bal uiteindelijk naar, even kijken, Joey Gomez. Er wordt de bal even rustig heen en weer gespeeld. En zo zitten we in de 52ste minuut van de wedstrijd. En staat er nog altijd 4-0 voor Zwervers.
0: Gaan we door naar de wedstrijd waar net gescoord werd. De IJsselmonde, CKC Ilko.
1: Ja, 2-3 dus. Nu de treffer van Ramjawan. En de hoekschop die CKC kreeg. Hij kwam eigenlijk door een goede actie van Aubert. Die wist uiteindelijk niet doeltreffend af te ronden. En dat kreeg hij van een van zijn medegesmakkers te horen. Daar was Aubert niet van gediend. Want hij liep echt tierend vanaf de 16 meter van IJsselmonde terug naar zijn eigen middenlijn. En zag toen nog steeds tierend dat zijn verdediger Ramjawan de hoekschop die Aubert had gecreëerd binnen wist te koppen. Maar Aubert was niet van het kritiek gediend die hij van een van zijn ploeggenoten kreeg. En was ook eventjes niet tot bedaren te brengen. Gelukkig dat heel snel de 2-3 dus alweer op het bord stond. Zodat Aubert eventjes de frustraties van zich af kon laten zakken. Dan laten we hopen dat CKC daar wat moed uit weet te putten uit die 2-3. We hebben nog 3 minuten te gaan in die eerste helft. Maar ik denk dat er zeker 6-7 minuten bij zullen gaan komen. Want los van die 2 hoofdblessures die CKC te verwerken kreeg. En dus 2 wissels lag ook nog een keertje vlakbij de hoekschopvlag. Iemand van IJsselmonde geruime tijd geblesseerd op het veld. Dat was Haasdijk. Hij werd uiteindelijk behandeld en kon weer door. Liep zich eigenlijk zelf over de achterlijn in een van de doelen die daarachter staan. Als opslag. Daar liep hij tegenaan. En de scheidsrechter vond het na die blessure ook wel even een goed idee om die doelen die daar staan even wat verder over de achterlijn heen te schuiven. Wat je wellicht bij zo'n rondje bij het warmlopen al kunnen zien en aan kunnen tonen dat dat anders moest.

0: de zoden gestopt. Zo wil hij in ieder geval zelf en zijn ploeggenoten laten geloven. Volgens mij was daar bijzonder weinig aan de hand. Maar er wordt wel uiteindelijk in tweede instantie een gele kaart gegeven door de scheidsrechter aan Miguel, de verdediger van IJsselmonde. Die daar dus blijkbaar Aubert iets te fel van het sprintduel afhield. Daar, nou, die grijpt naar het gezicht. Doet voorkomen alsof hij een elleboog heeft gekregen. Volgens mij was daar verder weinig aan de hand. Maar hij ligt nog wel op het veld. Dat betekent weer oponthoud in deze wedstrijd. Officieel nog een minuutje te gaan. Maar ik denk nog zeker een minuut of 7, 8 die erbij gekomen in deze vermakelijke eerste helft. Waarin CKC dus voor het eerst op voorsprong is gekomen. 2-3.
1: We komen straks met alle liefde bij jou terug, Eelco. Maar niet voordat wij zijn geweest bij DCV tegen Zuidland. Tom?
2: Waar Zuidland momenteel de bal heeft in de verdediging. Maar kan DCV daar goed in zorgen? Dat lukt bijna, maar ze houden de bal wel bij Zuidland. DCV wat heel erg goed op jacht nu richting de keeper De Ruiter. Die moeten wel terug naar zijn verdediging gaan passen. Maar DCW zit er momenteel heel erg fel op hoor, in de afgelopen 8,5 minuut die de wedstrijd overhoudt in die tweede helft. Scheidsrechter geeft nu voordeel aan DCW. Kan de balletje komen bij de voorwaarts bij Van Lint? Nee, dat lukt niet. Bal gaat richting de doelman De Ruiter van Zuidland. Waar Zuidland net nog een hele goede tackle had op een speler van DCW, dat was op Geres, die echt wel eventjes nog bleef liggen op het veld in de 16. Scheidsrechter gaf geen penalty en denk achteraf dat hij dat wel goed gezien heeft. Na de bal nu over de zijlijn wordt die inworp gegeven aan Zuidland. Die gaat die bal nemen. Die bal gaat worden genomen door Van Buren. Van Buren die gaat die inworp zo meteen nemen. 54 minuten gespeeld hier bij DCW tegen Zuidland. Stand 2-1 voor de Kippenaren.
3: Gaan we door naar die andere wedstrijd van Zwervers tegen GSC ODS. Die wedstrijd is op zich al wel gespeeld, maar Kevin, gaat het er aan toe?
4: Ja, nog altijd 4-0 en Zwervers doet iets rustig aan. Het moet natuurlijk ook weer niet te laconiek worden allemaal. En GSV is de ploeg met iets meer balbezit deze tweede helft. Dat probeert er nog iets van te maken. Natuurlijk gedegradeerd met deze stand. En dat geldt ook voor Alexandria 66. Die zijn ook gedegradeerd in de tweede klasse D. Als het 4-0 blijft vandaag. Dus dan is Alexandria en ODS, GSC ODS zijn dan beide gedegradeerd. En dan is het voor Zwervers nog te vragen, ook met oog op volgende week, of zij na competitie moeten gaan spelen of dat ze zich veilig gaan spelen. Volgende week moet Zwervers dus op bezoek bij FC Binnenmaas. En Binnenmaas kan dan waarschijnlijk kampioen worden als ze vandaag niet winnen. Dus dat wordt nog vandaag en de volgende week nog een hele spannende week. Ik krijg net ook in mijn oren te horen dat Neptunus dus voorstaat met 2-3. Zo blijft de Zwervers nog altijd op die na-competitieplek blijven staan. En dat is toch wel spannend. 4-0 nog altijd. 58e minuut, GSC nu op balbezit op eigen helft. Met Rammewart. Die kijkt om zich heen, speelt de bal in. In het middenveld, er wordt naar buiten gekeken. Dan is het Ben Aoumar aan de linkerkant die de bal onder zijn voet laat lopen. En mag Zwervers gaan ingooien op eigen helft door Jaro van der Pol. Dan gaan Zwervers ook nog even wisselen. Het spel is stilgelegd. Dus kunnen we beter nog even doorschakelen naar Eelco of iemand anders. 58 minuten gespeeld, 4-0 voor Zwervers tegen GSC ODS.
3: Je hebt het helemaal goed, Kevin. We gaan naar Eelco, IJsselmonde, CKC. 3-2 in het voordeel van CKC.
0: Dat klopt. Nu een stevige overtreding van de borst van CKC. Die komt heel goed weg met een gele kaart, kan ik u vertellen. Er gaat met een gestrekt been vooruit het duel in. Mist de bal. En heeft denk ik de mazzel dat de scheidsrechter al half met zijn rug naar de situatie toestaat. Want hij volgt de bal. En gaat uiteindelijk dan af op het geschreeuw en de protesten aan de kant van Haasdijk van IJsselmonde, die staat al vrolijk weer om zich heen te kijken. Dus veel theater. Maar de overtreding was er zeker van de borst. Die met geel goed wegkomt, vind ik. En zo blijft in ieder geval op het veld 11-11. Op het scorebord staat 2-3. En het is aan de scheidsrechter hoeveel tijd hij bij gaat trekken. Want met nu weer een blessurebehandeling loopt het aantal blessuresbehandelingen en de momenten dat deze wedstrijd stil heeft gelegen in de eerste helft echt in een rap tempo op. En hoe langer bijgetrokken gaat worden, dat weet de beste leidsman. Weet alleen hij. Vooralsnog zal hij nog lekker door laten voetballen bij die 2-3 stand. IJsselmonde neemt de vrije trap kort. Schuift de bal in de voeten bij Kool op de as van het veld. Die heeft een geweldige paas daar de 16 meter in. En dan wil IJsselmonde de hoekschop nemen. Maar dat mag niet, want de scheidsrechter zegt achterbal
5: voor CKC-keeper Vieira. Nou, die heeft inmiddels ook de bal in de handen. Trapte zojuist er niet al te gelukkig uit, want die bal verdween zomaar over de zijlijn heen. En dat kreeg hij dan ook te horen van

0: Ramjawan, de man die CKC op een 2-3 voorsprong zette. En nu de uittrap, die is wel goed op het hoofd van Oosten. Die probeert die bal te verlengen richting Koster. Dat lukt dan niet. Hij is Somonde levert dan ook alweer in bij Ramjawan van CKC. Die peet een goede paas richting Koster. En dan is het van Oosten die vanaf de achterkant neer wordt gelegd. En geeft dan ook aan richting de scheidsrechter van ja, hallo beste vriend. Je fluit dan wel, maar dit is een overtreding van achter zonder intentie om de bal te spelen. En ik kan zomaar doorlopen richting die 16 meter. Maar de scheidsrechter doet dat af alleen met een vrije trap. Van Oosten gaat die vrije trap zelf nemen. Doet die kort. Krijgt dan ook weer terug van Aubert. Dan de bal weer richting Aubert terug. En dan wordt er wel verdedigd door Rijsselmonde. Dan Aubert weggestuurd. Aubert is eerder bij de bal. En dan met een handig balletje zit Aubert met de 2-4. Wat een knappe goal van Aubert. En wat een listig balletje weer van Joey van Oosten. Die zijn derde assist van de middag op zijn naam schrijft. En zo komt CKC in de blessuretijd van die eerste helft op een 2-4 voorsprong. Het lijkt te kort, dat balletje van Oosten. Aubert er nog net aan. En dan is het de keeper van Zetten die eigenlijk te laat reageert. Had hier natuurlijk wel volle bak uit moeten komen. Doet hij niet. Twijfelt iets wat. En gaat dan te laat naar de grond. En ziet die bal onder zich doorgetikt worden door Aubert. Een echte spitse goal van Alain Aubert. Die zijn tweede van de middag maakt. En CKC in de blessuretijd, zoals gezegd, van deze eerste helft op een 2-4 voorsprong zet. En het is de 100ste tegentreffer van IJsselmonde dit seizoen.
1: Dankjewel Ilko de Bruin. Gaan we zo meteen bij jou terugkomen voor de ruststand. En natuurlijk ook de tweede helft later nog. En straks ook nog de wedstrijden DCV en die van Zwerver.

0: bijna rust bij FC IJsselmonde tegen CKC. Ilko de Bren.
1: 2-4, diep in blessuretijd van die eerste helft. De vierde zojuist gescoord door Aubert, dus ook in de blessuretijd al. Maar ja goed, Kees zei het al, de wedstrijd heeft zeker 5-6 minuten stilgelegen vanwege een lange blessurebehandeling. Dus de scheidsrechter laat hem vooralsnog doorverballen. Nu op de as van het veld, IJsselmonde. Dat probeert nog een aansluitingstreffer te maken voor de rust. Veel geloof daarin, dat straalt het dan niet uit. Probeert nu even op balbezit te spelen. Het is daar wel een goede diepe bal de as in. En dan gaat de vlag de lucht in. De bal wordt ook nog een keertje overgeschoten. En uiteindelijk neemt de grensrechter, heeft dan gelijk en krijgt CKC de vrije trap te nemen. We gaan zo langzamerhand richting de pauze tussen IJsselmonde en CKC. En na twee keer op achterstand te hebben gestaan, 1-0 en 2-1, heeft CKC nu de goede kant van de score te pakken. Bij die 2-4 tussenstand.
0: Gaan we naar Tom, die zit bij DCV tegen Zuidland. En DCV staat 2-1 voor tegen de nummer 3 van de competitie.
2: Ja, klopt. Waar de Zuidland nog op de wissel heeft plaats gewonnen. Net. Steven van Tilburg is eruit gegaan. En Dion van Genderen, 22-jarige talent van Zuidland, komt ervoor in de plaats. 62 minuten ruim hier gespeeld. Een worp wordt er nu gegeven aan Zuidland aan de rechterkant van het veld. Een worp is inmiddels genomen. Gaan eens kijken of ze verder aanvoer kunnen. Nu is het de hoogte van 16. De bal gaat de 16 in, maar die is te hard voor Staats, waardoor de bal over de achterlijn gaat. Wordt nog wel aangeraakt door speler van DCW. En dus komt er een corner aan voor Zuidland. Die corner gaat genomen worden door Robin van Buren. Nemen wij die corner toch nog even mee voordat we gaan kijken bij de wedstrijd van Zwervers. Eerst even deze corner meenemen. Corner wordt nu getrapt. Er komt daar nog een doel. Het goed weggebokst door de Keizer. Maar het is Zuidland wat wel in balbezit blijft. Het is een schot van Zuidland wat misgaat van Kevin Le Duc. Die gaat in de handen van Bart de Keizer. Hier dus 2-1. Gaan we eens kijken bij Sportpark Kouwhoek, bij 7 reserves en bij Kevin.
3: Nou, strafschop GSC ODS. Het is een vrije trap net van een GSC. En de bal schijnt dus op de hand terecht zijn gekomen van Yazan Abouzour in de 16. En niemand heeft het gezien, behalve de scheidsrechter. En de bal gaat op de stip. De bal op stip. Het is Euzan Tsiman, de captain van GSC ODS, die de bal gaat nemen. En bij Zwervers zijn ze nog even in discussie. Dat is nu Joey Gomez, dat is de aanvoerder op dit moment. Want Van der Pol, Rafael en Svinkos zijn achtergebleven. Of we hebben het zelf verlaten nu. En het zijn Müller, Deutz en Kadogan. Iedereen zijn gekomen. Nou, scheidsrechter baart dat iedereen buiten 16 moet gaan staan. En wacht nog eventjes met het laten nemen van deze penalty. De speler staat er klaar voor. Inderdaad. Euzan Tsiman die mag hem gaan nemen en zorgt hij dan weer voor wat spanning in de wedstrijd. In deze 77ste minuut van de wedstrijd. Nog altijd discussie. Scheidsrechter spreekt de speler ook nog even aan. En ik heb zoiets van, laat die bal maar gewoon nemen. En ja hoor, daar komt hij. Strafschop dus voor GSC ODS wordt nu genomen. Wordt dit de 4-1 of wordt dit het moment voor Godijn? Bal wordt genomen en de bal gaat erin. 4-1. Doelpunt van GSC ODS van captain Euzan Tsiman. En dan moet ik wel zeggen dat GSC wel, zover ik kan spreken, van de betere ploeg is hoor, de tweede helft. Dus ze proberen in ieder geval te voetballen en nog iets van te maken. En bij Zwervers is het een beetje slap allemaal, een beetje laconiek. En dat resulteert dus ook in een tegentreffer. Dus ik hoop dat iedereen weer een beetje op scherp staat om daar nog een goede laatste 25 minuten van te maken in deze tweede helft. Aaron Hoogendijk trapt af en Zwervers nu in balbezit. 4-1, dus 67 minuten gespeeld. Zwervers nu dus meteen in balbezit met een aftrap en probeert gelijk die aanval te zoeken op middenveld. Abouzour heeft heel veel ruimte. Speelt op links, probeert die aanval te bereiken, maar schot wordt de voorzet wordt gekraakt. Vrijbal. En nu is het GSC weer in balbezit aan de linkerkant van het veld. Met Ramadjawad. Die speelt de bal links aan bij zijn teamgenoot Ben Aoumar. Die dribbelt een beetje rond, probeert de bal terug te spelen, maar goed tussen gezeten van Daniel Deutsch. En die bal gaat over de zijlijn aan de linkerkant, wel op de helft van Zwervers. Dus de druk blijft wel een beetje op. En de bezoekers, ja, die geloven nog een beetje in. Ze moeten wel, want bij 4-1 zijn ze natuurlijk al helemaal gedegradeerd. Nou, de bal wordt nu ingegooid op de helft van Zwervers. De combinatie wordt niet goed aangegaan. Deutsch neemt over namens Zwervers. De bal wordt nu naar voren geschoten richting Aaron Hoogendijk. Hij gaat achter die bal met twee verdedigers om zich heen. Wint het duel. Doet hij heel goed, Hoogendijk. Hoogendijk blijft in balbezit. Die draait om zich heen buiten de 16 aan de rechterkant. Speelt de bal terug op Joey Gomez. Doet hij uitstekend hoor. Bal belandt nu aan de linker bij Pedro Martins. En met een lopje probeert hij Hoogendijk te bereiken in de 16. Maar het lopje is veel te kort. En Zwervers blijft wel druk zetten op de verdediging van GSC. En dat gaat goed. En nu gaat hij boven de zijlijn. En mag Zwervers de bal gaan ingooien. Is gedaan door Antoine. Pedro Martins wordt ons boven gelopen. Vrij trap snel genomen. Was een vrij trap Zwervers. Voorzet van rechts via Müller. Dat gaat allemaal heel snel. Maar de voorzet, daar zit iemand goed tussen namens GSC. En GSC probeert die bal eigenlijk weg te halen van eigen helft. Maar het lukt ze niet. Zwervers vol erop. Iedereen op dit moment, behalve de doelman, op de helft van GSC ODS. Nou, GSC probeert die bal weg te werken. Weer niet. Aboussour pakt hem op vanuit de lucht. Joey Gomez tikt hem even terug. En nu is het even rust. De rust is wedergekeerd. Het is achterin Zwerver in balbezit met Jason Santos Sint-Obijn. En zo zitten we in de 69ste minuut van de wedstrijd. Is er net eens gescoord en staat het 4-1 voor Zwervers.
0: Dankjewel, Kevin. En ik zou willen om naar het nieuws te gaan, maar dat kan vanwege technische problemen op dit moment even niet. Dus toch nog even naar Tom, want jij zit met deze voor.
2: Ja, dat kan ook gebeuren, Thomas. Technische problemen.
0: Ja hoor.
2: Laten we dan maar lekker bij het voetbal inderdaad gaan blijven. DCV, wat momenteel geen balbezit heeft, Zuidland wel. Zuidland wat aan de van links naar rechts gaat spelen. Maar echt wel in de verdediging blijven. Wordt DCV is heel erg fel. Kijken of ze nu ook weer goed druk kunnen zetten. Dat lukt wel. Het balletje was bijna verkeerd richting keeper De Ruiter. Maar De Ruiter kan snel nog redding brengen en dus de bal wegtrappen. Is daar een goede bodycheck van de speler van deze week. Dat was dan van Rick Tromp, die speler van Zuidland over de zijlijn tikt. Die komt bijna tegen de boarding aan of tegen de dekoud van DCW. Die staat gelukkig heel erg snel weer op uiteindelijk. En dus hebben we hier 68 minuten gespeeld. Wordt er niet gevoetbald door een speler? Wel gewoon buiten het veld, dit zou je zeggen. Maar wordt hier dus niet gevoetbald. Bij een stand van 2-1 voor de Krimpenaren tegen Zuidland.
0: Dankjewel Tom. Gaan we alsnog naar het nieuws van 4 uur. En eigenlijk dus 2 minuutjes over 4.
4: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
5: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatchwinkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatchwinkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws.
6: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
7: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
6: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
7: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
8: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
9: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
7: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
10: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
7: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
0: Een uurtje IJsselsport. Tot 5 uur zijn we erbij met 3 voetbalwedstrijden. Zwervers, GSC, ODS, DCV tegen Zuidland en FC IJsselmonden tegen CKC.
4: Dit is IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Danny Govers.
12: Nog ruim 55 minuten. Eén van jouw gastheren hier op Radio Capelle Lokale op Krimpen. Waarin wij direct aan het begin van dit derde laatste uur gaan schakelen naar Sportpark Waalplantsoen. DCV speelt daar thuis tegen Zuidland. En Tom Thijs, nieuws in de boodschappen. Is er een doelpunt gevallen?
0: Tom die dacht bij zichzelf, joh, hey, we doen helemaal niks meer. Als er tijdens de boodschappen wordt gescoord. Nou ja, weet je, hey, dan niet natuurlijk, hè. Maar nou, er is ook gescoord bij Zwervers. Kevin.
3: Ja, dat klopt. Het is 5-1. Doelpunt te maken, Shamar Berggraaf. Hij staat net in het veld, 2 minuten in het veld. Hij is erin gekomen voor Remy Etonge. En werd weggestuurd door Joe Gomez. En passeerde het doelman heel, heel knap in de 16 en maakte er 5-1 van.
0: Is Tom inmiddels... Even kijken bij Tom inderdaad. Tom...
12: Tom?
0: Hallo, Tom!
12: Nou, Tom.
0: Tom is de Tom aan het checken hoe laat hij thuis is.
12: Dan gaan we even, Ilko is nog rust, denk ik.
0: Ilko is het nog rust? Ja, dan gaan we nog maar eens eventjes kijken bij Zwervers. Want die wedstrijd is natuurlijk nog lang niet gespeeld, hè? Met een 5-1 voorsprong voor Zwervers, Kevin. Hoe gaat het daar aan toe?
3: Ja, de spanning is natuurlijk nog verfijnd, hè, jongens. 5-1, ja. Nog een kwartier te gaan. Nou, de aftrap is genomen. 5-1 voor de thuisploeg. En dat was natuurlijk wel lekker. Mooie goal ook van Berggraaf, die dus net het veld in stond. En GSC ODS nu dus in balbezit, wat af en toe wat gevaar probeert te stichten via de linkerkant. Maar toch niet helemaal lekker door kan, hoor. En Zwerver staat er voor de rest gewoon weer goed spelen nu. Vooral de laatste paar minuten zijn ze wat scherper dan het begin van de tweede helft. Nu al een overtreding gemaakt van Abu Zoer bij eigen helft. Vrije trap GSC ODS aan de linkerkant. En misschien dat ze nog voor wat gevaar kunnen zorgen. Nou, even kijken. De vrije trap wordt genomen door Eumar Can. Die speelt de bal terug. Maar het enige doelpunt te maken van de uitploeg is Tiemann. En die verdeelt het spel naar rechts. En zo wordt er gekanteld naar de rechterkant van het veld. En is het ODS wat nu opstoomt op de helft van Zwervers. Maar daar wordt goed verdedigd door Pedro Martens uitstekend. En ja hoor, met een balletje stuurt die Kadogan weg. De counter van Zwervers via links. Kadogan, weet die Berggraaf te bereiken? Nee, Kadogan zelf. En de paas is slecht op Berggraaf. Dat is jammer, zeg. Dat had beter uitgespeeld moeten worden eigenlijk. Uitstekende counter van Zwervers door goed verdedigen van Pedro Martens. En Zwervers mag hier wel een bal gaan ingooien vlak naast die cornervlag. Aan de linkerkant op de helft van GSC wordt snel gedaan, hoor. Pedro Martens in balbezit aan de rand van de 16. Komt de voorzet vanuit zijn linkervoet op Aaron Hoogendijk. Laat de bal lopen. Schot van Daniel Deutsch gaat net naast. En die bal belandt in het zijnet. En daar komt de doelman Joris Moesman van GSC ODS weer met de schrik vrij voor nog een goal. En zo zitten nu 78 minuten op de klok. Staat het 5-1 voor Zwervers tegen GSC ODS.
0: Tijdens de boodschap was Tom eventjes stil. Misschien was de boodschap nodig, Tom? Moest je heel nodig?
2: Nee, dat heb ik in de rust gedaan.
0: Dus oh!
2: Dat was zeker niet nodig.
0: Nummertje 1 of nummertje 2? Oké.
2: Maar goed, tijdens het nieuws is er ook hier gescoord natuurlijk.
0: Oké. Okay.
2: Het was namelijk Quinn de la Vraag die aan de rechterkant een goede voorzet gaf op Schäferlin. En die de 3-1 in het voordeel van DCV op het scorebord zette. Is DCV momenteel weer in balbezit. In de vereniging proberen ze hem toch weer eruit te komen. Als het lukt wel, is het net wel Zuidland wat nu kan overnemen. En het wordt er wel gefloten nu voor een vrije trap voor Zuidland. Zuidland gaat nu een vrije trap nemen, net ook de helft van DCW ongeveer hebben we hier 76 minuten inmiddels gespeeld. Dan gaat die vrije trap dus zo meteen genomen worden. Eenmaal een minuutje wordt er nog wel eventjes neergezet door de scheidsrechter voor DCW. En dan gaan we kijken wat deze vrije trap nog gaat opleveren. Overigens, Thomas, ik zei wel, een 3-1 uitslag. Dus het half puntje als het zo blijft. Want ik had natuurlijk wel voorspeld in dat geval voor Zuidland. Komt die vrije trap wordt goed weggekopt door DCW. DCW wat de bal meteen heel erg ver wegtrapt richting de doelman, de ruiter van Zuidland. Die plaatst hem weer terug naar Diego Laat. Laat die hem ongeveer naar voren meteen trappen. Want ja, ze willen nog wel gaan scoren daar bij Zuidland. Want ze doen gewoon nog steeds mee om de titel. Tenzij misschien ze vandaag verliezen, dan zijn ze misschien wel uitschakeld voor de titel. En voor DCW zijn deze drie punten heel erg wenselijk. Want dan zijn ze niet meer te vrezen voor na competitie. Na volgende week en kunnen ze dus na volgende week lekker op vakantie gaan. In woord wordt er gegeven nu voor Zuidland. Laatst gaat er mee 77,5 minuut gespeeld. Stand 3-1 voor de Knippenaren.
0: Gaan we naar de wedstrijd Zwervers tegen GSC ODS, want daar is gescoord, Kevin.
3: Ja hoor, het is 6-1 geworden. Doelpunt te maken, de tweede goal van Aaron Hoogendijk. Mooie goal, goede paas van Joey Gomez. Dat is niet zijn eerste, die strooit met paas deze wedstrijd. En die bal belandde bij Aaron Hoogendijk. En die kwam 1-1 met de doelman. Eerst schoot hij op de doelman, dat was een goede redding van Moesman. Maar in tweede instantie wist Hoogendijk de bal goed in de hoek schieten. En staat dus 6-1 op het scorebord. Hoogendijk nu ook in balbezit in de 80ste minuut van de wedstrijd. Probeert Zwervers toch meer te gaan doen nog. Want het was een slap begin van de tweede helft. Maar ze zijn nu al een tijdje goed aan het voetballen. Maar is nu wel GSC ODS met een tegenaanval. Goed verdedigd van Nieuws-Antman hoor. De stabiele factor achterin bij Zwervers in het centrum. Nieuws-Antman die nu ook de bal goed weggeeft aan Deutsch aan de rechterkant. Die komt met een voorzet. Komt die bal in de 16? Ja. Gaat langs alles naar iedereen heen. En belandt bij een speler van GSC. En GSC probeert nu wel gelijk het tempo in te gooien en te counteren. Dat doen ze nu op het middenveld met Fatih Özbieler. Özbieler wordt aan het shirt getrokken. En ze krijgen een vrije trap mee in de middencirkel op eigen helft. En is het kans voor Zwervers om weer eventjes op adem te komen naar die goals. En de counter. Een wissel nu ook. Aaron Hoogendijk. Komt, die gaat eraf. Die wordt gewisseld. Marengo komt voor hem in de plek. In de 81ste minuut. Hoogendijk dus met 2 goals. Groot aandeel in deze wedstrijd. Na vrije trap mag genomen worden van GSC ODS. Volgens scheidsrechter heeft hij alles opgeschreven. En Marengo staat nu in het veld. Vrije trap is genomen. En GSC ODS gaat nu de lange bal hanteren. Richting de 16 van Zwervers. Daar komt de hoge bal. Wordt gewonnen door Zwervers. Goed gedaan. En de bal wordt weer gelijk naar voren geschoten en opgepikt. Nee, niet. GC zit daar nog goed tussen met Fatih Özbieler. Özbieler verliest de bal. En Abouzan, Pedro Martins, die speelt de bal weer gelijk naar voren. Die stuurt aan de Deus weg. Kopt hem door op Berggraaf aan de linkerkant. En die gaat er vandoor. De Berggraaf in de 16. Gaat één man voorbij. Gaat naar zijn rechterbeen. Draait naar binnen, schiet. Schot wordt gekraakt. En wel een hoekschop voor Zwervers. Uitstekende aanval. Goede counter weer via links van de thuisploeg. En dan pakken we deze hoekschop nog even mee. En dat was een uitstekende counter dit hoor. En Joey Gomez mag deze hoekschop gaan nemen. Die al heel veel goede passes heeft gegeven deze wedstrijd. Die gaat hopelijk nu ook weer een goede hoekschop geven. Nou, iedereen in de 16 bij GSC ODS. Er staan twee man namens de uitploeg nog in de middencirkel voor een eventuele counter. En Joey Gomez mag die bal gaan indraaien met rechts. Die gaat nu genomen worden. Hij gebaard van de Conti. Ja hoor, de bal wordt ingedraaid. Bij de eerste paal wordt goed weggekopt. Door de verdediging van de bezoekers. En die gaan gelijk in de counter. Dat gaat niet zo lekker als ze hadden gehoopt. En de bal moet weer even terug. 83 minuten op de klok. Zwerver 6. GSC ODS 1.
0: Even aan het werk bij het doelsaldo, Kevin.
3: Ja, dat is toch wel nodig nu in deze tijd. Want het wordt nog heel erg spannend volgende week.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat volgende week dan gaat zijn. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben is... of die tweede helft tussen IJsselmonde en CKC al begonnen is... en of er nog gescoord is dan in die kleine paar minuutjes. Want in de eerste helft ging dat erg snel.
1: Dat is correct. Kleine 3 minuten onderweg. Toen stond het in de eerste helft inderdaad al 1-1. Nu staat die 2-4 voorsprong. Die ook bij rust op de borden stond nog steeds op het scorebord. En de voordeel van CKC dus. CKC nu in aanval. Bal richting de zijkant gespeeld. Moet die bal voorgezet worden. Richting wie? Richting Aubert is dat. Kramer kan er ook niet bij. Een keeper van Zetten van IJsselmonde plukt die bal uit de lucht. En schiet de bal snel naar voren toe. IJsselmonde maakt gelijk tempo in die beginfase. fase van die tweede helft. En als die ploeg nog wat wil in deze wedstrijd, ja, zal het natuurlijk snel op zoek moeten naar die aansluitingstreffer. Maar het geeft daarmee ook gelijk ruimte weg aan CKC. Dat hebben we in die eerste paar minuten na de rust al gezien. Dat CKC gevaarlijk via de vleugels ruimte krijgt. Nu probeert IJsselmonde op te bouwen. Dat doen ze goed. Dan ligt er wellicht wat ruimte daar aan de rechterkant van het veld. Daar komt inderdaad de sprintduel. De Borst die verdedigt daar goed. Haalt de voorzet eruit en kan CKC misschien nu snel gaan counteren. Dan wordt vaak Van Oosten aangespeeld. Dat gebeurt nu ook. Van Oosten kijkt even vooruit. Ziet geen ruimte om die bal bij Kramer kwijt te kunnen. En tikt de bal dan eventjes terug naar achteren toe. En CKC dan nu het opbouwen begonnen. Even de bal terug richting keeper Vieira. Die dus inviel voor de aan het hoofd gekwetste Perry Heijzer. En bij amper een minuut sinds zijn entree van Vieira zag hij de 2 tegen 1 binnengeschoten worden. Nou, dat lijkt alweer een hele tijd geleden. Aangezien we nu inmiddels die 2-4 op het bord hebben staan. En CKC dus de wedstrijd naar zijn hand heeft gezet. Speelt de bal nu rond. De rechterkant van het veld. Komt die bal bij Blijgrot. Wordt die bal verder gespeeld richting Platterschoor. Platterschoor dan met de bal richting Koster. De man die de 2-2 op het bord zette. Die kan niks met deze bal. Probeert nog met een mooi hakje die bal binnen te houden. Maar dat lukt niet. En kan IJsselmonde dus gaan gooien. Dik op de eigen helft. We zitten in de 50ste minuut van deze wedstrijd. En CKC lijkt het heft in handen te hebben. Maar nu nog definitief in het slot gooien. Dat zou wel lekker zijn. 2-4 de voorsprong.
13: Gaan we nog even snel kijken bij Tom Alderliesten. Tom, hoe staat het er daarvoor bij DCV? Hallo Tom.
14: Ja, het komt voor Zuidland. En ja, die doeltrap gaat ieder moment genomen worden. DCV staat dus 3-1 voor. En bij deze stand zijn ze veilig voor na competitie. Dan ben ik ook zo meteen heel benieuwd wat onder andere de doelman gaat doen. Bart de Keizer, gaat hij nog een jaar door bij DCV? Dan ga ik dan denk ik, als er tijd voor is, zo meteen nog even vragen aan hem. Hier staat de momenteel 3-1 voor DCV.
13: Dankjewel Tom. Al de listen. 3-1 dus. DCV Zuidland. 6-1 staat het bij Zwervers tegen GSC ODS. En bij IJsselmonde CKC staat het 2-4 in het voordeel van CKC. Dit is IJsselsport met nu One Direction. En Story of My Life.

0: One Direction en Story of My Life. Het is Radio Kapel en lokale omroep Primpen, IJsselsport. Mijn blaadje is ondertussen op. Ik schrijf elke goal op. En er zijn er al 8 gevallen bij zwervers, Kevin.
1: Ja, dat klopt. We hebben hem te pakken, hoor. De 7-klapper. De doelpunt te maken, Daniel Deutsch, de invaller met een voorzet van rechts van Marengo. Schoot hij die bal goed in en staat het nu dus 7-1. En we hebben geen kaart gezien, maar we zagen de doelman Joris Moesman van GSC ODS wel het veld aflopen. Die had er blijkbaar geen zin meer in na 7 goals. En nu is het zijn medespeler Umarchaan die erin staat. Met een keepershirt. Dus dat kan een lach worden de laatste minuten. Maar de scheidsrechter fluit af. Na precies 90 minuten voetbal is het afgelopen. En wint 7V Zwervers thuis van GSC ODS met 7-1.
0: We zitten ook in de blessuretijd bij DCV tegen Zuidland. 3-1 in het voordeel van de Krimpenaren tegen de nummer 3 in de competitie, Tom.
2: Nog 1,5 uur officiële speeltijd, Thomas, hier op de klok. Het is Zuidland wat moet doen. Heel veel aanval, heel veel schiet, maar nog steeds niet scoort. Het staat daardoor inderdaad, zoals je zegt, 3-1. Nu wordt er door de scheidsrechter ook alweer gefloten voor een vrij trap voor Zuidland. Allemaal ongeveer halverwege de helft van DCV. Die gaat snel worden genomen. Johan, meteen de 16 wordt ingepompt, komt uit schot. Goed gevangen door de keeper Bart de Keizer. Die echt de tweede helft een heldere rol bij de speelt voor de Krimpenaren. Door keer op keer de ballen te stoppen van Zuidland. Kan DCV misschien dat uitrichten hier nu wel gaan zeggen. Maar dan worden ze tegengehouden door spelers van Zuidland. En er is Geerders naar de grond gehaald. Dus door spelers van Zuidland. Zitten we in die laatste minuut van de wedstrijd. Kunnen we misschien eerst even gaan kijken bij die andere wedstrijd. Als die bij de wedstrijd dus van CKC tegen IJsselmonde. Hoe staat het bij jou, Ilko?
3: 2-4, maar IJsselmonde, dat lijkt hoe langer die tweede helft duurt. Die duurt nu 12 minuten. Ja, steeds toch wel meer de handdoek te gaan werpen. Zojuist een grote kans voor Ritmeijer van CKC. Een prima redding van IJsselmonde keeper Van Zetten. Hiervoor zorgt dat het verschil nog 2 blijft. Nu de diepte gezocht bij Aubert, randje 16. Goed kappen draaien. Nou, verder hoek zoeken. Nee, hij legt hem af. Nou, dan komt hij de volgende kans. Nog een keertje afleggen. En dan geen strafschop. Dan verprutst CKC weer een dikke kans om de genadeklap aan IJsselmonde uit te leveren. Het blijft 2-4. Nu weer veel vrijheid voor Ramjawan. Aan de linkerkant van het veld plooit er even terug richting de borst. De borst bal de 16 in bij Aubert. Nee, Kramer is dat. En dan wordt er buitenspel gevlacht en gefloten. En zo is CKC slordig voorin, hoor. Want het heeft sinds de aanvang van de tweede helft echt al legio kansen gehad om de 2-5 binnen te schieten. Maar vooralsnog blijft IJsselmonde de 101ste tegentreffer in deze competitie nog bespaard. Ik kan me niet voorstellen dat CKC die treffer alsnog niet gaat maken in deze tweede helft. Want CKC toch echt een klasse beter in die tweede helft dan IJsselmonde. Het heeft het alleen nog niet tot scoren weten te uitdrukken. Vandaag nog steeds die 2-4 tussenstand, Tom. En bij jou?
2: Hier staat het nog steeds 3-1. We zitten inmiddels in de eerste minuut van de blessuretijd. Die is bijna afgelopen. Scheidsrechter fluit eventjes af, want er ligt wel een speler van deze Redo Scheerders. Die ligt wel een minuutje ongeveer ook op het veld. Er ligt nu ook weer andere speler te zien van deze W. Die heeft pijn op de borst. Die ligt dus ook op het veld. Worden voor er verzorging, denk ik, toegestaan zal worden. En dat gaat op dit moment ook gebeuren. Wou ik gaan zeggen, maar de speler wordt in kwestie wordt weer een beetje omhoog geholpen door een paar medespelers. Net ook een aanval van DCV over 3-4 schijven. Vervolgens kwam Geerders met kramp op de grond te liggen. En DCV speelt gewoon door om te kijken of ze nog een aanval konden gaan afmaken. Dat lukte toen niet. Nu inmiddels is het veld dus stil, ligt het spel dus stil. Omdat er een speler van DCV op de grond lag. Die speler is inmiddels weer opgestaan. Dat is, als ik het goed zie, is dat Rick Tont geweest. Die dus daar lag. Die kan nu weer door. Ja, door wil ik ook weer niet zeggen, want die heeft echt wel heel veel last. Ik nog steeds een beetje van zijn schouder. Sleutelbeen lijkt, want hij kijkt, staat de hele tijd met zijn arm op een vreemde plek te kijken. Dus ik weet niet of die nog lang door zou gaan, want staat er alweer een invaller klaar voor DCV. Dat zal dan ook de eerste wissel zijn voor DCV die deze wedstrijd gaat invallen. Is het Zuidland van momenteel boven in de 16, wilde ik zeggen. Van DCV. DCV wat nu heel erg snel kan overnemen. Wordt het 2-3. Het voordeel van Zuidland dan qua verdedigers is het Zuidland wat toch wel heel makkelijk vervolgens weer de bal in de voeten krijgt geworpen. En is het nu Van Genderen die de bal heeft voor Zuidland. Die speelt hem weer terug richting zijn verdediging, richting Laatplaat. Die heeft de bal. Die gaat hem meteen rechts, rechtdoor richting de 16 in pompen om te kijken of ze nog wat kunnen. Komt daar een schot? Nee, er komt wel een schot nog. Staat 3 tegen 2, wilde ik gaan zeggen. Wordt niet gejuicht. Er is wel gescoord inderdaad. 3 tegen 2 dus inderdaad voor Zuidland. Het was eventjes commotie nou of die doelpunt wel of niet door zou gaan. Het doelpunt gaat door. 3 tegen 2 dus in de blessuretijd van deze wedstrijd. Maar goed, het lijkt toch op alsof Zuidland deze wedstrijd gaat winnen. Daar is de fluitje van de scheidsrechter. U mag deze voor de tweede keer gaan aftrappen aan doelpunt voor Zuidland. De bal gaat richting de rechterkant van het veld. Kijken of deze twee nog wat kan gaan uitrichten. Dat lukt niet. Goed verdedigd hier door Zuidland. Door Dani Staes die hem terugplaatst richting de doelman Roy de Ruiter. De Ruiter die hem vervolgens plaatst richting Van Buren. Van Buren weer rechtdoor richting de 16 bijna. Dat lukt niet. De speler van DSW ligt nu op de grond. Dat is Jake van Bronckhorst. Die heeft last van zijn hoofd. En de scheidsrechter kijkt even bij hem. En dus wordt er een wissel toegestaan nu voor DSW. Gaat er sowieso inkomen met nummer 14, Johan van de Wageningen. Dan ga ik even kijken wie eraf gaat. De Scheerders die eraf gaat voor Van de Wageningen. En dus hebben we in de 94e minuut de eerste wissel voor DSW. En is dus Van Wageningen die nog even een paar minuten mag meespelen in deze wedstrijd. Hier wordt er niet gevoetbald. Stand 3 tegen 2 in het voordeel nog steeds voor de Krimpenaren. Is dus de vraag hoe lang we nog doorgaan.
0: Ilko de Bruin begon net met feitjes over het aantal doelpunten. Nou, dan kan ik melden dat er over deze 3 wedstrijden die wij volgen vandaag al 19 keer is gescoord. Nou ja, dan gaat bij jou die 20ste misschien nog wel vallen, Ilko.
3: Ja, zou zomaar kunnen hoor. CKC is juist weer wat mogelijkheden om die 20ste dan in de uitzending en hier de 5e op het bord te zetten. Maar nu is het het schot wat van Oosten, ja, toch randje 16 nog wordt gekraakt. Er lag weer heel veel ruimte aan de zijkant bij Kramer aan de kant van CKC. Ja, aan de linkerkant is dat. Die trok de bal goed terug richting van Oosten. Ja, die had dan toch net een fractie van een seconde te veel tijd nodig om die bal nog even goed te leggen. Nu Aubert ontsnapt aan buitenspel. Nou, dan toch niet. Dan schiet hij ook nog een keertje de bal tegen keeper Van Zetten van IJsselmonde aan. En gaat die 5e sowieso niet door. En kan IJsselmonde gaan hervatten met een vrije trap. Nog even wat info. In de eerste helft viel keeper Heijzer en Blijgrot geblesseerd uit. Beiden toch naar het ziekenhuis om eventjes voor controle langs te gaan. Laten we hopen dat met beide spelers van CKC verder geen blijvende schade afloopt. En dat ze volgende week die laatste wedstrijd van CKC toch nog op het veld kunnen staan. Zou een sneu einde van het seizoen voor die beide spelers zijn. Keeper Heijzer sowieso al lang geblesseerd geweest via een breuk in de hand. En de laatste maanden toch weer onbetwist de nummer 1 onder de lat bij CKC. Hier wordt weer gevoetbald. 63 minuten zijn we onderweg. Gaan we denk ik terug naar Tom Alderlies. Want die zit toch echt in die absolute eindfase bij die 3-2 voorsprong van DCV.
2: Nou, inmiddels is het afgelopen, Joko. En wint DCV met 3 tegen 2. Ik wilde bijna nog gaan melden dat een doelpunt was gevallen voor DCV met Shai van Lien. Die zijn derde van de wedstrijd had kunnen maken. Bal stuitert alleen van de doellijn af. Waardoor er dus geen doelpunt kwam. Er werd gevlacht voor het buitenspel. Vervolgens werd er een vrije trap gegeven nog aan DCV. Daar kwam niks uit. En dus wordt er daarna afgesloten door de scheidsrechter van Lid. En wint DCV zo met 3 tegen 2. Van de nummer 3, Zuidland. En zijn ze dus zeker van nog een jaar in die tweede klasse.
4: Gaan we terug naar jou, Ilko. IJsselmonde tegen CKC.
3: Hier nog steeds 2 tegen 4. Ja, dat betekent toch wel een spannende laatste speelronde daar in die klasse bij DCV en Zwervers. Want Zuidland verliest dan. Lag ook nog op koers om kampioen te worden. Want het had volgens mij maar 1 puntje achterstand op Binnenmaas. Dus het wordt spannend volgende week. Nou, hier is het niet echt spannend meer in die tweede helft. We zitten eigenlijk te wachten op die vijfde treffer van CKC. Want IJsselmonde gelooft het wel in deze tweede helft. Had een hele goede fase in de eerste helft. Toen het natuurlijk uit de startblokken schoot. Heel snel op 1-0 kwam binnen anderhalve minuut. Ook wel weer binnen een minuut dan de 1-1 weggaf. Maar IJsselmonde was echt in de eerste helft bij vlagen echt niks minder dan CKC voetballend gezien. Alleen dan zie je toch dat het toch uit een wat oud uithoudingsvermogen ontbreekt bij de degradant in deze klasse IJsselmonde. Wat dus inmiddels 100 tegentreffers heeft moeten slikken deze competitie. Hoge bal nu naar Aubert. Die verliest het kopduel. Komt IJsselmonde nog een keertje. Want omdat ook CKC niet die wedstrijd op slot weet te gooien. Ja, blijft er toch wel een klein beetje geloof bij IJsselmonde. Zoals nu ook veel mensen op de helft van CKC. De captain Sonneveld schuift die bal in de voeten daar bij Kool. Op de as van het veld. Die dreigt wat. Is het Van Oosten die niet hapt. En die laat IJsselmonde daar rond de middenlijn de bal rondspelen. En dan gaat Van Kool weer terug naar Sonneveld. Sonneveld terug naar Kool. Handigheidje daar. Aubert uitgespeeld. En dan moet hij toch ver terug richting zijn eigen helft. Dan nu goed 1-2'tje met Sonneveld. Sonneveld met de diepte gezocht. Dan gaat daar heel snel de vlag de lucht in vanwege buitenspel. Nou, daar was volgens mij geen sprake van. Maar de bal wordt toch door de CKC-defensie teruggekopt richting keeper Vieira. En dan doet de scheidsrechter het af met een handje in de lucht van ik heb je vlagsignaal gezien. Maar we voetballen lekker door. CKC nu in de laatste linie. Bal even rondspelend via Brons. Bal terug richting keeper Vieira. Die dan met een lange trap naar voren toe. Bal opgepikt door Van Oosten. En dan kan je meestal wel een paas richting de voorwaarts beleven. Nou, dan komt hij alweer hoor. Van Oosten op Aubert. Aubert randje 16. Ten oude nood verdedigt daar de bal door Bouwman. Geeft wel namens IJsselmonde een hoekschop. Een cadeau. Maar houdt daar wel Aubert van score af. Weer zo'n fijne paas van Joey van Oosten. Die toch een hele lekkere middag beleeft. En de ene na de andere dwarrelpaas achter de verdediging van IJsselmonde weet te leggen. Tot nu toe leverde dat 3 doelpunten op. En 1 hoekschop die verzilverd werd door Ramjawan. De 2-3. Nu weer een hoekschop dus voor CKC. Vanaf de linkerkant getrapt. Veel mensen van CKC in de 16 meter van IJsselmonde. Komt die bal richting de tweede paal. Maar er is iets wat te hoog gegeven. En hobbelt die bal over de zijlijn heen. Kan IJsselmonde gaan gooien. We hebben 67 minuten en er bijna op zitten. Zonnetje breekt lekker door in IJsselmonde. Maar niet voor de thuisploeg, maar wel voor CKC. Want dat leidt met 2-4.
4: Dankjewel Elko. VV Nieuwekerk dat speelde vanmiddag in en tegen Amkerk. En Nieuwekerkers namen de 3 punten mee. Het werd 2-3. We gaan verder met Michael Bublé. Everything.

0: even plaatsmaken, want Tom Alderliest heeft naast te staan de doelman van DSV, Bart de Keizer.
1: Ja, inderdaad. Na de wedstrijd tussen DSV en Zuidland hier, doelman Bart de Keizer, die zeker een geweldige tweede helft achter de rug heeft. Want daar weet je al het ene na het andere schot van Zuidland nog te keren, hè?
2: We weten op een gegeven moment prima achteruit lopen. En dan weet je dat het heel lastig wordt tegen zo'n steun ploeg. Maar gelukkig viel het onze kant op vandaag. Dus.
1: Even terug naar de ESL, want daar vielen de meeste doelpunten natuurlijk. Jullie komen na 18 minuten 1 tegen 0 achter. Vervolgens weten jullie toch nog in de ESL het feit te keren en voor te komen. En op de rust dus met 2 tegen 1 voor te zijn. Hoe was dat voor jou?
2: Nou ja, dat is natuurlijk altijd goed als je achterin staat en je ziet dat de drijfveer heel goed is. En dat je dan van 1-0 achterstand naar 2-1 voorsprong komt tegen de nummer 2. Dan denk ik dat die jongens dat heel goed gedaan hebben.
1: En dan vervolgens de tweede helft. Jullie weten eigenlijk nog 1 keer te scoren natuurlijk, de 3-1. Maar vervolgens is het Zuidland dus wat heel veel weet aan te vallen. En jij zegt dus dat komt door te veel naar achteren lopen. Wat hebben jullie daarover in de rust eigenlijk tegen elkaar gezegd, dat dat misschien niet moet gebeuren?
2: Nou ja, ik denk, in de rust hebben we vooral besproken hoe we het verdedigen moesten doen in balbezit. En ik denk als de bal dan naar de zijkant ging en onze rechtsback naar Quinn, dat we dan inderdaad als Luciano met 3 achterin gingen spelen. En dat hebben we heel goed gedaan. Ja, ik denk dat dat achteruit lopen, dat ook gewoon een beetje vermoeidheid is bij die jongens. Dus het kan ze niet helemaal kwalijk nemen.
1: Ja, en je zag ook een aantal jongens inderdaad liggen met vooral met kramp inderdaad. Dus het was een zware wedstrijd. Want die eerste 18 minuten, daar was het tempo was laag. Na de 1 tegen 0 werd het tempo echt een stuk hoger, hè, voor beide clubs.
2: Ja, dan weet je dat je gewoon moet. Je komt met 1-0 achter en als met 0-1 achter. Dan weet je gewoon dat het tempo gewoon wat hoger moet. En dat pakte voor ons gelukkig goed uit. We gingen er ook wat sterkhouders uit met blessuretjes en zo. Dus misschien is het vandaag allemaal onze kant opgevallen. En het is een goede dag voor DSV.
1: Je bent uit je pensioen gekomen, zal ik maar zeggen, voor DSV om dit zo toch weer te keepen. Weet je al wat je volgend jaar kan doen? Ga je toch weer de schoen aan het wiel hangen of blijf je toch nog even doorgaan?
2: Onderweg nog 1 potje en dan is het weer mooi geweest. Dan
1: top.
2: Klaar.
1: Top, dankjewel Bart.
2: Dankjewel.
0: Gaan we weer terug.
1: De Keizer dus bij de wedstrijd tussen DSV en Zuidland. DSV wint met 3-2. En is dus zeker voor nog het jaar in die tweede klasse.
3: Kijk, dat is voor de volledigheid, Tom Alderliesten. Werd net gevraagd aan ons, wat is het bij Papendrecht geworden? Nou, als ik het goed heb, 1-1. En ze speelden tegen IFC, Hilco.
4: Oké, nou dan weet je ook vast wel wat voor gevolgen dat heeft voor de stand.
3: Nou, dan gaat het Nieuwekerk eroverheen, denk ik.
4: Want volgens mij heeft Nieuwekerk het dan in principe weer in eigen hand. En wordt het volgende week knijterspannend. Dan zijn we natuurlijk er weer bij. Nieuwekerk thuis. In die laatste speelronde zich wellicht richting de na-competitie spelen. Ja, lijkt erop dat we toch een mooie verlenging krijgen van dit seizoen. Of in ieder geval mooi. In ieder geval weten de ploegen nog een na-competitie af te dwingen tegen degradatie. Dus dat is iets in ieder geval wat te prijzen valt. Nu CKC op zoek naar de 5e. Ja, nog steeds op zoek naar de 5e. Nu ook weer de actie van Oosten. Die wordt dan verdedigd door IJsselmonde. Hoekschop wel weer weggegeven. Maar uit die hoekschoppen de afgelopen keren leverde dat echt helemaal niets op. Waar hele matige voorzetten. Vanaf die kant is het ook windje meetrappen. Dus dan moet je daar rekening mee houden. De vorige 2 keren ging die bal veel te hard. Nu wordt die bal kort genomen. Op randje 16 wordt er geschoten. Maar ja, dat is ook weer zo'n schot van ver af. Die gaat dan ook weer redelijk ruim over de goal van keeper van Zetten van IJsselmonde. Die maakt dan nog wat haast. Die kijkt naar de klok en ziet dat hij nog een minuutje of 18 tot 19 heeft in deze wedstrijd. Om het wellicht wel weer spannend te maken. En zwaait iedereen naar voren toe. Zodat hij die bal ver de helft van CKC op lijkt te gaan willen trappen. Nou, dan komt die bal. Die daalt bij de middenlijn naar beneden toe. Kan die bal door Meijer namens CKC opgepikt worden. Levert hem in daar bij een van de invallers. Kramer dan nu aan het werk gezet. Dan krijgt hij de bal terug bij Ritmeijer. Ritmeijer, bal kwijt. En dan kan het via Kool, een van de handige voetballers aan de kant van IJsselmonde, die bal naar voren toe worden gespeeld. En is het daar Miguel die daar niet bij kan komen. Kan CKC wellicht gaan counteren. Platte schoor. Houdt dan eventjes in. Paast dan naar achteren toe. Dan gaat die bal weer richting het middenveld. Naar Van Oosten. Van Oosten terug naar Ramjawan. Die een goede goede wedstrijd speelt daar aan de linkerzijkant. Achter in de defensie van de CKC. En dan de bal weer naar Van Oosten. Daar moet toch eigenlijk alles vandaan komen hoor. Paas de bal naar Ritmeijer. Ritmeijer dan de bal op de doorgelopen Ramjewan. Dan nog een keertje de 1-2. Daar aan de linkerkant van het veld. Nu de 16 meter binnensnijden en de bal voorzetten. En op het moment dat hij dat wil doen, is daar een prima slijding van Zuidam. Zodat CKC slechts weer een hoekschop te nemen gaat krijgen. En is het Aubert die dat gaat doen. Nu wederom vanaf de linkerkant van het veld. CKC dat schokt weer richting de 16 meter van IJsselmonde. Heeft de wedstrijd in de tas. Ziet ook dat IJsselmonde in die tweede helft eigenlijk amper gevaarlijk heeft weten te worden. En nu weer de hoekschop van CKC. Die bal weer richting tweede paal. Maar weer te hard getrapt door Aubert. En hobbelt die bal ver over bij de hoekvlag weer over de achterlijn heen. En kan keeper Van Zetten van IJsselmonde de achterbal gaan nemen. Er staan wat wissels klaar bij de thuisploeg. En vandaar dat we hier afsluiten met de voorsprong voor CKC. Nog steeds 2-4.

0: Robin S. en Show Me Love hier bij Radio Capella. Voordat wij naar Eelco gaan we even nog een aantal uitslagen noemen. Web tegen VV Moerkapelle is geëindigd in 1-0 voor Web. Almkerk tegen Nieuwekerk, zoals eerder genoemd, 2-3. En we gaan zo meteen nog even met Eelco ook hebben over VV Nieuwekerk. VV Moordrecht, dat speelde vanmiddag de 24e en laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Dat deden zij in en tegen Schoonhoven. En zij sloten de competitie winnend af 1-2. Vanmiddag heeft u geluisterd naar DCW tegen Zuidland 3-2. En ook hoorde je vanmiddag 7W Zwervers tegen GSC ODS 7-1. Dan gaan wij door naar Sportpark Olympia in Rotterdam. FC IJsselmonde tegen CKC. Maar Eelco, voordat we daar wat meer over willen weten. Je had het net heel uitgebreid achter de schermen over VV Nieuwekerk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want ja, Nieuwekerk had het niet meer in eigen hand. Maar ja, door die uitslagen van vanmiddag is dat wel weer het geval. Want Nieuwekerk wint dus knap op bezoek bij Almkerk. En daardoor die uitslagen staat nu Nieuwekerk op die play-off plek tegen degradatie. Maar kan het volgende week bij winst in een rechtstreeks duel tegen Kruisland zelfs nog die play-offs ontlopen? Dan moet het dus wel thuis gewonnen worden door de Kruisland. En dan stijgt ook nog Nieuwekerk over Kruisland heen. En dan zou het alsnog in die laatste twee speelrondes na een verschrikkelijk moeizaam seizoen zich toch nog het vege lijf rechtstreeks redden.
2: Maar dit is dan wel weer afhankelijk nog van de wedstrijd Kruisland tegen Oranjewit, toch? Want die is denk ik nog niet afgelopen en staat op 0-0. Maar goed.
1: Ja, precies. Die moet dan wel in een gelijkspel eindigen of Kruisland verliezen. Dat maakt dan eventjes niet uit. Maar Kruisland mag die wedstrijd inderdaad niet winnen. Dat is helemaal correct, Thomas Bresser.
0: Nou, die wedstrijd is geëindigd in 0-0.
2: 0-0. Kijk.
1: Kijk eens aan. En hier een kans op 5e treffen van CKC. Hoe krijg je het voor elkaar van een metertje of 5 meter overschieten? Nou, dat is toch best knap. Maar goed, het geeft er allemaal aan dat de scherpte van deze wedstrijd is bij die voorsprong van 2-4. En met nog 11 minuutjes te gaan in deze wedstrijd geloven beide ploegen het wel. En heeft CKC genoeg aan deze overwinning in ieder geval om die 3 punten marge richting de concurrentie te behouden. Nou goed, nu dan een diepe bal aan de kant van

worden echt bij vleet gemist hier. En dan is het gelukkig dat CKC de doelpuntjes niet meer nodig heeft in deze wedstrijd. Want man, wat een kansen worden er gemist. En CKC die verzuimt dus om een hele grote score hier neer te zetten. Nog 10 minuutjes hebben we te gaan. Officiële speeltijd in de wedstrijd tussen IJsselmonde en CKC. En vooralsnog dus die tussenstand van 2-4.

0: Er is een doelpunt gevallen. Ilko de Bruin.
1: Jazeker, het is de 5e van CKC en de 3e van Alain Aubert. Hij was er al eventjes naar op zoek. Wordt nu goed weggestoken vanaf het middenveld. En gaat dan richting de rand van de 16 meter. En maakt een schijnbeweging. Zet keeper verzetten op het verkeerde been. En Aubert lepelt de 2-5 tegen de touw aan.
0: En weet je wat dat betekent, Ilko?
1: Nou, dat weet ik. Dat betekent de 20e treffer in deze uitzending.
0: Ja.

0: Uit Den Haag, hè? Let's spend the night together hier bij IJsselsport. Druppelen de uitslagen langzaam binnen, want vanmiddag speelden VV Groeneweg in Zoetewoude tegen Meerburg. Die wedstrijd is eindigd in 1-1. Waar het geen 1-1 meer staat. Ja, dat is heel afgezaagd, maar dat is op Sportpark Olympia in Rotterdam. FC IJsselmonde tegen CKC, Ilko.
1: Ja, 2-5. Nu een grote kans op 3-5. Die wordt gemist. En aan de andere kant gelijk Aubert weer weg. Aubert, die wordt dan goed verdedigd uiteindelijk door Bouwman. En je voorkomt ook nog een hoekschop door die bal over de zijlijn heen te kegelen. Ja, het is CKC wat nu dan snel heeft de ingooi heeft genomen. Randje 16, Kramer, tiki-taka. Dan levert hij de bal in. Bij wie? Geen idee. Staan er alleen die 4 spelers van IJsselmonde. En die gaan er dan met de bal vandoor. Leveren wel weer in bij Van Oosten. Maar Aubert juist met zijn 3e en de 5e van CKC. En daarmee CKC toch wel in veilige haven heeft geschoten. Want achtervolger de Alblas staat inmiddels met 2-1 achter bij Pelikaan. En daarmee vergroot CKC als die stand daar zo blijft de marge naar 6 punten. En met 1 wedstrijd te gaan, dan kunt u rekenen. Dan kan dat niet meer ondergedaan worden gemaakt. En is CKC

0: De lachende derde vanmiddag heeft het een moeizaam seizoen achter de rug. Had het grote plannen, maar al heel snel deze competitie bleek dat CKC absoluut niet met de topploegen mee kon doen dit seizoen. En dan moest het zelfs vechten tegen degradatie. Nu aan Aubert. Aubert die, buitenkantje voet, zoekt daar Kramer. Ziet er mooi uit, maar keeper Van Zetten heeft daar goed het oog in en gooit de bal dan ook nog snel uit naar de linkerkant van het veld. En dan is het daar even zoeken naar iemand wie daar aangespeeld kan worden. Guzman, die kan geen kant op. Paast dan de bal rustig richting Zonneveld. Ja, de captain van IJsselmonden vindt het wel welletjes. Ziet dat de 86e minuut van deze wedstrijd is afgebroken. En dan gaat IJsselmonden wederom verliezen deze wedstrijd. En heeft het inmiddels 101 goals tegen gekregen in deze competitie. Gaat CKC nog een keertje wisselen. Dat is allemaal voor de statistieken. Maar dat geeft wel ons in ieder geval even de gelegenheid om te kijken wie eruit gaat. En lijkt het Aubert te zijn die naar de kant toe gaat. 3 treffers gemaakt. Doet dus ook weer goede zaken in het IJsselsport topscorersklassement. En dat deed Geerders natuurlijk ook namens DCV. En is even afwachten wat de topscorer van de regio Vermeulen van Nieuwekerk vanmiddag heeft gedaan. Heeft hij wat doelpuntjes aan zijn totaal toegevoegd. Dan wordt het misschien nog spannend in de laatste speelronden wie de topscorerstitel gaat opeisen. Nou, daar komt IJsselmonden weer richting het 16 meter van CKC. Dus we hebben eigenlijk heel weinig in gezien. Nu het uittrappen van de keeper Vieira is niet heel zorgvuldig. Maar de paas van IJsselmonden ook niet. En dan wordt daar de bal weer weggestoken. Daar gaan we weer hoor. Kramer richting Koster. Nou, randje 16 meter kan ook misschien geschoten worden. Stiftballetje de 16 meter in. Dat wordt goed verdedigd. Dan zet CKC druk op de laatste 16 van IJsselmonden. En heeft het de bal weer terug. Meijer dan aan de rechterkant van het veld. Paast de bal naar Kramer. Kramer dan. En een 1-2'tje. De bal de 16 meter in. Maar dat is niet te belopen. En dan weet IJsselmonden dit vakkundig uit te verdedigen. Bal naar voren toe getrapt door captain Sonneveld. Die levert dan ook zomaar weer in. Daar bij Brons. Brons paast de bal eventjes terug richting Meijer. En zo gaat CKC rustig deze wedstrijd uitvoetballen. Want inmiddels staat het voor. Na een hele moeizame openingsfase, waarin het uiteindelijk met 2 tegen 1 achterkwam na een half uurtje spelen, staat het inmiddels met 5 tegen 2 voor.
1: Ja, Ilko, ik heb ook nog een leuk feitje. Boeit de luisteraar waarschijnlijk geen flikker, maar ik zit hier, dus ik heb mijn eigen voetbalteam in de steek gelaten. En die hebben dit seizoen voor het eerst gewonnen vandaag. Nou, is dat even leuk om te horen?
0: En dan zeg jij dat is toeval.
1: Nee, dat is geen toeval. Nee, geen toeval, want ik deed niet mee. Ik ben niet zo goed in voetballen, Ilko. Daarom zit ik hier.
0: Nee, maar ik dacht dat je op hockey zat.
1: Nee. Ik klink misschien als een kakker, maar ik ben zeker geen hockeyer. Hallo. Oh. allemaal lachen, gieren, brullen. Maar we hebben nog 6 minuten uitzending. Ik zou zeggen, die hele slotfase is voor jou. Tenzij je een droge mond krijgt. Maar...
0: Nou, ik heb hier een fles water naast me staan. Dus dat komt vast goed. Het is een blessurebehandeling. Het is eigenlijk pas de eerste in deze tweede helft. Dat is op zich wel verrassend. Want we hebben in heel die eerste helft heeft West ongeveer 10 minuten stilgelegen vanwege allerlei blessures. Vanwege 2 hoofdblessures ook nog eens een keertje. Dat heeft u meegekregen. Keeper Heijzer en Blijgrot geblesseerd met een hoofdwond het veld af. Zij richting het ziekenhuis. Laten we hopen dat het meevalt voor beide mannen. Nu IJsselmonden verdedigt de hoekschop van CKC goed. Lijkt het dan vandoor te kunnen. Maar dan wordt de bal verspeeld. Wordt wel weer goed terugverdedigd. En kan via Drocht IJsselmonden wellicht nog een keertje uit gaan breken. Komt die bal richting de linkerkant van het veld. De as van het veld ligt veel ruimte bij Kool dan met een handig balletje richting de zijkant. Ja, dat is gevaarlijk. Komt er dan nog de derde treffer van IJsselmonden? Gaat die bal binnengehouden worden? Nee. Die bal gaat over de achterlijn heen via Ben Sharef. Claimt nog een hoekschop. Wordt niet gegeven door de Leidsman. En zitten we inmiddels in de 90ste minuut. Bal nog een keertje naar de zijkant toe. Richting Ramjawan. De man die een goede trap in de benen heeft. Dat doet hij nu ook. Levert de bal in bij Koster. Terwijl het toch opeens weer gaat regenen hier op Zuid. En nu CKC nog een keertje in aanval is. Van afstand hard schieten. Nee, dat wordt er ingehouden. Bal richting Meijer. Aan de rechterkant van het veld. Die zet de bal naar voor. Richting de hoeks. Richting de penalty stip moet ik zeggen. Geen hoekvlag, maar een penalty stip. Maar de bal wordt over de goal gekopt van Zetten, de doelman van IJsselmonde die toch weer 5 keer moest vissen deze middag. Niks blijft hem bespaard deze competitie. En ook vanmiddag delft hij weer het onderspit tegen CKC. Had een aantal goede reddingen in huis hoor. Een aantal keren had hij 1-1 duels waarin hij uiteindelijk CKC van scoren af wist te houden. Maar toch moest hij in de tweede helft capituleren voor de 101ste treffer. Nu Joey van Oosten van ver. Bal aangenomen op de borst, bal op de knie en dan vanaf een metertje of 35 schieten op de goal van Van Zetten van IJsselmonde. Maar dat levert niks af. We zitten inmiddels in de blessuretijd. De scheidsrechter neemt de fluit daar in de mond en wijst naar de zijkant met zijn hand. En dat betekent dat het afgelopen is hier bij IJsselmonde tegen CKC. En dat CKC een broodnodige overwinning pakt en zichzelf veilig speelt op deze middag. Het is gevrijwaard van playoffs tegen degradatie. De ploeg van trainer Mario Meijer wint van IJsselmonde met 2-5. Het was Aubert die na 3 minuten de 1-1 op de borden zette. Koster zette de 2-2 op het bord. En uiteindelijk was het Ramjawan die CKC voor het eerst op voorsprong zette met 2-3. En uiteindelijk was het Aubert met de 4e en de 5e CKC-treffer die het feestje compleet maakte.
1: De Aubert was dus op dreef.
0: Aubert was inderdaad op dreef.
1: Ja, we worden een beetje cynisch, een beetje grappig. Maar dankjewel, Eelco de Bruin. Er is geen tijd meer voor interviews. Maar goed, alles is natuurlijk terug te lezen via
0: www.ijssel-sport.nl.
1: Nou, dankjewel, Eelco de Bruin.
2: Moet je wel even die S weghalen, want het is natuurlijk wel een onbeveiligde website.
1: Oké, dan de Govers. Hey, gaan we even resumé van deze uitzending, Zwervers. Ja. GSCODS. DZV tegen Zuidland en FC IJsselmonde tegen CKC. Jij hebt de uitslag recht voor je neus staan, denk ik.
2: Ja, VEP tegen Moerkapelle inderdaad. 1-0, Meerburg, Groeneweg 1-1, Almkijk, Nieuwekijk 2-3, Schoonhoven, Moordrecht 1-2, HBS tegen VV Capelle is pas om 4 uur begonnen. Zullen in de rust zitten. Helaas hebben wij geen spion daar ter plaatse, dus we hebben geen idee van de tussenstand. IJsselmonde CKC, je hoorde het zojuist van Eelco de Bruin, 2-5. DZV Zuidland 3-2. SCS tegen Ona is nog geen uitslag van bekend. We zijn druk aan het bellen met SVS, maar dat wordt volgens nog niet opgenomen. En CVV Zwervers tegen GSC ODS. Dat werd maar liefst 7-1.
1: Nou, en dan is het natuurlijk volgende week weer tijd voor IJsselsport. De grote finales. Wie gaat er degraderen? Wie wordt de kampioen?
2: Slapen die van.
1: Je hoort het natuurlijk allemaal hier bij IJsselsport.
2: Zometeen hebben we de X-Vibe voor jou.
1: Doe je dat eens even. Wat is er allemaal vanavond?
2: Nou, tussen 5 en 6 is de X-Vibe. Tussen 6 en 7 Virtue Beat met Mark van Dalen. Tussen 7 en 9 Erwin van der Blix on fire. Tussen 9 en 10 hoor je DJ Bastiek met The Energy of Trends. En vanavond om 10 uur ben ik hier weer terug in deze studio. Tot 12 uur lang draai ik voor jou de lekkerste Big Room House. En tussen 12 en 6 vannacht non-stop de beste dance, trends en house.
1: Nou, bij Radio Capelle zit je dus nog helemaal goed. Wij bedanken u voor het luisteren en tot volgende week weer bij IJsselsport. En veel plezier zometeen met de X-Vibe.
2: Hoi hoi.
3: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 5:00.
4: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
5: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
6: Vrienden van het nachtleven, mijn naam is Jesse en welkom.

0: Jesse Sprikkelman presenteert...
1: The X-Five. Fish and Chips. Peanut Butter Jelly. Jip en Janneke. Drake en Josh. Nick en Simon. Dat zijn de combinaties die je voordat je van het bestaan afwist helemaal niet nodig had. Maar sinds je de combi's kent, kun je niet meer zonder. Alcohol en coke is daar ook wel een goed voorbeeld van. Ja, toch? Nee? Oké. En dit is ook zo'n voorbeeld. Een hele bijzondere, een hele goede, perfecte combi. Bronski Beat en Ice.

het weekend te vieren. Een biertje lostrekken. Of dat nou een Radler is of een 0.0 of gewoon een klassiek biertje. Pak er eentje en maak hem samen met mij los. Oh, heerlijk. Dat onder het genot van de nieuwe Calvin Harris.

0: De X-Vibe.
1: Ja, daar word je vrolijk van. Ja.
0: De X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
2: Wie een beetje in de muziek zit, die weet. Er komt heel veel goeds uit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Waaronder Camelpad. Bestaan uit Dave Whelan en Mike Di Scala. Bestaan al sinds 2004. En dit nummer komt uit 2017. Gaat

Het is 2026, dit jaar is het exact 140 jaar geleden dat er voor het eerst Coca-Cola werd verkocht. Werd toen verkocht bij een pharmacy, een apotheek in Atlanta. Het is ook door een apotheek ontwikkeld. Het was een alternatief, een alcoholvrij alternatief. Op een drankje wat toen populair was, waar dus wijn en ook coca-extract in zat. En even voor de goede orde, ik hoop niet dat je teleurstelt. Tegenwoordig zit er natuurlijk geen cocaïne meer in de cola. Nee, dan moet je er echt zelf doorheen mixen. See, we're all broken here. That's how the light gets in.

Disco Machine uit Duitsland, die heeft zoveel hits gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van In the Dark? En dit was ook zo'n knaller. Purple Disco Machine heeft wat nieuws. En de titel past ook bij ze. Dit is Disco Cherry.

tech house legende. Klepton komt overigens ook uit Duitsland, net als de Purple Disco Machine. Zijn nieuwste heet Wanderlust. Hey, we hebben Moederdag ondertussen al achter de rug. Ik wil eigenlijk een oproep doen dat we dit weekend alle vrouwen in ons leven eren, liefde geven. Of het nou de buurvrouw is, de schoonmaakster of je eigen vrouw natuurlijk, je dochter. Dat is belangrijk, want...

vaker in deze show te horen. Eats Everything. De vocalen waren van Stella Brown. Every Woman Needs Love is nieuw. We gaan naar het jaar van de IKEA Monkey. In Canada werd een kleine aapje gespot. Op de parkeerplaats van de IKEA met een volle jas aan. Daar ging het alleen maar over. In 2013.

is ervoor. Dat is DX Vibe. Ik zag een leuke quoteje op Pinterest voorbij komen die ik je niet wil onthouden. Mind talk in the morning and soul talks at night. Oftewel, als je 's nachts de verkeerde keuzes maakt, maar je doet het wel met de juiste intenties, dan is dat helemaal niet erg. En daar past deze nieuwe Ellie Oaks track heel goed bij.

andere kant van de radio de hersens kraken. Welk nummer is daar ook alweer in gebruikt in de nieuwe Ellie Oaks en Levine en I'm Look Shit? And I'm fine with it. Nou, ik moest ook even lang nadenken, maar ik heb hem voor je gevonden. Dat is natuurlijk deze van Boney M en de titel die luidt.

Swipe ja? Nou, mooi. Heb je ook gehoord dat ik het had over bijzondere goede combinaties? Zoals peanut butter jelly. En dus ook niemand minder dan I, Jordan en Bronski Pete die de samenwerking zijn aangegaan. Lucas die stuurt er nog een berichtje over via de appbox van deze radiozender. En zegt ik moet ineens denken aan een absolute tense classic. Ook een unieke samenwerking. Disclosure en Eliza Doolittle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: vaak gehoord in mijn leven, zeker in de jaren 90. Vloeren waren gevuld hoor, als deze werd opgezet. Heerlijk om eens een keer te horen. Chocolate Puma aan het begin van het nieuwe On Fire. Je hoorde I Wanna Be You.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met natuurlijk een nieuwe muziek van Roland Clark, Tequilo en The Checkup, Paolo Solo, Black and White, Who and Ru J, Miss Monique en nog veel meer met andere woorden. Ook in het hele Vibes Weekend

0: on fire.
1: En ik heb ze weer bij me hoor. De fijnste nieuwe plaatjes. Je gaat weer 2 uur horen midden in je hemelvaartweekend. Lekker hè? Lang vrij en genieten van het leven.
2: Nou, blijf dat gewoon doen.
1: Dit is nieuw. Het is Farrakh Dawn. Hij laat weer van zich horen. Say what you want. Zo heet zijn nieuwe. Het is de eerste gloednieuwe release in deze on fire. Begin maar met genieten hoor. We gaan beginnen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
2: In the next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance.
3: Let the beat go around the globe.
4: Welcome to episode 400. I am Mastik, live from studio for Coast Max. Thank you for tuning in. In the next hour, we will bring you the energy of trance music. Who we can you boost? This week, great start with Avalanche by Stas Underhill. Next, Octagon with The Chase. And Lossless with The Loop. And of course, the best track of the week and a lot more great tracks select for you. Oh, enjoy and stay tuned!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en...
1: Ik ben Martin van de Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagogen in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad Luik en in Londen. Al die aanslagen worden gelinkt aan een islamitische terreurgroep die zou worden aangestuurd vanuit Iran. Bij een ongeluk tussen Stellendam en Melissant is de bestuurder van een auto gewond geraakt. Het ongeluk was rond 1:30 vanmiddag op de Halsweg. Daar botste de automobilist door nog onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder moest uit de auto worden bevrijd en door de klap werd de boom ontworteld. En dan nog het weer. Het is op de meeste plaatsen droog op dit moment. Graad of 14. Morgen begint nat, maar morgenmiddag is het droog. En dan schijnt af en toe de zon. De middagtemperatuur morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft vanochtend in Leidschendam een deel van het winkelcentrum Mall of the Netherlands ontruimd nadat er een run was ontstaan op een speciaal horloge. De situatie was volgens de politie grimmig. Een paar honderd mensen bivakkeerden vannacht al bij de Mall of the Netherlands en ze hoopten daar een speciaal zakhorloge van Swatch te bemachtigen dat vandaag wereldwijd in de verkoop is gegaan. De Swatch-winkel blijft daar vanwege de onrust voor de rest van de dag gesloten. In de Koopgoot in Rotterdam zit ook een Swatch-winkel, maar die blijft gewoon open. Daar verkopen ze namelijk niet dat speciale zakhorloge. Tientallen plekken in Nederland zijn zo erg vervuild met PFAS dat ze zo snel mogelijk moeten worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie door de gemeentes en de provincies. Welke locaties het zijn, is nog niet bekend. De verwachting is dat de komende tijd van nog veel meer locaties duidelijk wordt dat er veel te veel PFAS in de grond zit. Het gaat nog jaren duren en ook veel geld kosten om al die locaties te saneren. PFAS is een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen. Een beruchte locatie waar veel PFAS is vrijgekomen is de fabriek van Chemours in Dordrecht. Er is een man uit Irak opgepakt voor de aanslagen op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en andere Joodse en ook Amerikaanse doelen. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij is aangehouden in Turkije en is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan verdacht dat hij de aanslagen heeft gecoördineerd. De aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp was in maart. Er ontplofte daar een brandbom. En ook in Amsterdam waren er aanslagen. En ook in de Belgische stad